0: Voel de zomer. Hoor de zomer. Omroep Land van Kuik.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van

0: ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De kaartverkoop voor het theaterseizoen 2026 tot 2027 van Schouwburg Kuik is sterk van start gegaan, met tributebands als grootste publiekstrekkers. Optredens van Bouke en Elvis Matters Band en Donna's Hot Stuff waren snel uitverkocht. De Schouwburg meldt een verkoopstijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Het seizoen begint op 12 september. Verkeersellende in Boksmeer komt ten einde. De nieuwe rotonde bij de Koorstraat is opengesteld voor verkeer naar Sambeek en het centrum. De burgemeester Verkuilstraat is uiterlijk 12 juni weer volledig toegankelijk. Ook worden 40 tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd om de parkeerdruk te verminderen. De werkzaamheden worden later dit jaar afgerond. Politie en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers hebben geen aanwijzingen dat bewoners van het AZC in Grave betrokken waren bij de mishandeling van drie jongeren in de nacht van 14 op 15 mei. Er zijn geen signalementen, camerabeelden of getuigen. Het KOA bevestigt dat er geen indicaties zijn van betrokkenheid van hun bewoners. Beantwoording van vragen van Forum voor Democratie door het college volgt later. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. Vier automobilisten moesten zaterdagmorgen hun rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Twee Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks een staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie van de Europarun is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Vandaag begint met bewolking, met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. Vier automobilisten moesten zaterdagmorgen hun rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Twee Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks een staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie

0: Van de Rooparen is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Dag Marianne.
4: Hallo Heinz.
3: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
4: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Wat zeg jij?
4: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
4: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
3: Aha, also, aanstaande zondag.
4: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De kaartverkoop voor het theaterseizoen 2026 tot 2027 van Schouwburg Kuik is sterk van start gegaan, met tributebands als grote publiekstrekkers. Optredens van Bouke en Elvis Matters Band en Donna's Hot Stuff waren snel uitverkocht. De Schouwburg meldt een verkoopstijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Het seizoen begint op 12 september. Verkeersoverlast in Boksmeer neemt af nu de nieuwe rotonde bij de Koorstraat is opengesteld voor verkeer naar Sambeek en het centrum. De burgemeester Verkuilstraat wordt uiterlijk 12 juni weer volledig toegankelijk. Daarnaast komen er 40 tijdelijke parkeerplaatsen op het terrein van het voormalige postkantoor. De politie en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers hebben geen aanwijzingen dat bewoners van het AZC in Graven betrokken waren bij de mishandeling van 3 jongeren in de nacht van 14 op 15 mei. Er zijn geen signalementen of camerabeelden beschikbaar en tot nu toe is er geen aangifte gedaan. Het KOA bevestigt dat er geen indicaties zijn dat hun bewoners bij het incident betrokken waren. Beantwoording van vragen van Forum voor Democratie door het college volgt later.
2: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: State of Play in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Duizenden Albanese protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. Het project, verbonden aan Ivanka Trump en Jared Kushner, wordt geraamd op $5 miljard. In Tirana eisten demonstranten het aftreden van premier Edi Rama. De Zweedse koninklijke familie heeft de Zweedse nationale feestdag zaterdagavond gezamenlijk afgesloten in het Stockholmse stadspark Skansen. Koning Carl Gustaf hield daar een toespraak waarin hij zijn liefde voor Zweden uitsprak. Ook kroonprinses Victoria van Zweden, prins Daniel en prins Oscar waren aanwezig. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. 4 automobilisten moesten zaterdagochtend een rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, waar 100 is toegestaan. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
11: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar

0: Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Vandaag begint met bewolking, met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Dag Marianne.
1: Hallo Heinz.
0: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
1: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Wat zeg jij?
1: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
1: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
0: Aha, also, aanstaande zondag.
1: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
2: Klusbedrijf JSW.
3: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een aircondition.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft bekendgemaakt dat in de straat van Hormuz twee Iraanse drones zijn neergeschoten die een bedreiging vormden voor het scheepvaartverkeer. Volgens het Amerikaanse Central Command gebeurde dat zaterdag in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten zeggen paraat te blijven om zich te verdedigen tegen Iraanse agressie in de regio. Bernadette Chirac is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met oud-president Jacques Chirac en speelde een belangrijke rol in zijn politieke carrière. Bernadette Chirac was als premiersvrouw zeer populair bij het Franse publiek. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie van Toledo heeft nog niemand aangehouden. Volgens de politie waren waarschijnlijk minstens 2 personen betrokken bij de schietpartij tijdens de Old West End Festival. De slachtoffers zijn tussen de 14 en 61 jaar oud. Duizenden Albanese protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie van Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. Het project, verbonden aan Ivanka Trump en Jared Kushner, wordt geraamd op $5 miljard. In Tirana eisten demonstranten het aftreden van premier Edi Rama. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel. En maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
8: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness.

0: Mail Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kuik. Als de jeugd nog in bed ligt, met Jo Naus.

0: 1979, 016-07. Het leven is goed in mijn Brabantse land. Goedemorgen, dit is Als de jeugd nog in bed ligt. Een uur nostalgie voor senioren op Omroep Land van Kuik. Muziek van vader en moeder, dus muziek uit jouw jeugd. Plaatjes uit de jaren 50 en 60 en een uitstapje naar de jaren 70 met informatie van vandaag. Mijn naam is Jo Naus en ik ben bij je tot 9 uur. 1957, de Everly Brothers, Bye Bye Love.
1: Jo Naus, Als de jeugd nog in bed ligt.
2: Omroep Land van Kuik.

1957, de Everly Brothers met Bye Bye Love. Waren er in 2024 slechts 747 meldingen van malafide klusbedrijven. Afgelopen jaar is dit verdubbeld naar 1300 meldingen. Met hun oplichtingspraktijken hebben nepklussers in 2025 ruim 2 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Independer op basis van cijfers van de fraude helpdesk. Ook de gemeenten krijgen steeds vaker signalen over malafide klusbedrijven. Zo meldt het CCV, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Malafide klusbedrijven leveren vaak slecht werk af of ze maken de klus niet af. In sommige gevallen gebruiken ze druk, intimidatie, bedreiging of zelfs geweld om betaling af te dwingen. 1959, Lolita, dat plaatje ligt op de draaitafel. Immer wil ik treu dir zijn.

De zangeres zonder naam, het jaar 1978, gewoon een lekker Hollands liedje. En dat was het ook. Daarvoor Lolita uit 1959, immer wil ik treu dir sein. Het gaat vaak om dakdekkers, loodgieters, installateurs en slotenmakers die aan de deur komen en een dringende urgentie creëren om een reparatie uit te voeren. Een andere oplichtingstruc is om tijdens de werkzaamheden de prijzen drastisch te verhogen. Het begint met een snelle oplossing voor een lage vanafprijs, maar het eindigt in een hoge rekening. Slecht werk en druk om te betalen. Rekeningen kunnen oplopen tot duizenden of zelfs tienduizenden euro's. 1979, Engelbert, Blue Bayou.

Jouw plaatjes brengen altijd leuke herinneringen terug, joh. En ik zing dikwijls mee. En als ik niet meezing, dan fluit ik mee. Schitterend, waar haal je ze toch allemaal vandaan? Heel erg.

En dat was de stem van Vico Toriani, het jaar 1956 met Santa Lucia. En Engelbert zong in 1979 Blue Bayou. En als je ooit in Louisiana komt en je gaat naar een bayou, lekker pultje drinken daar, naar het vissen kijken, heerlijk om te vertoeven. De laatste tijd komen slachtoffers ook online met malafide klusbedrijven in contact, zeker wanneer er sprake is van spoed. Denk aan een kapot slot, een lekkage, stroomstoring of schade aan het dak. Het contact loopt via zoekmachines, online advertenties of websites die er op het eerste gezicht betrouwbaar uitzien. We gaan naar Hanny en de Reekkans luisteren. Het jaar 1972, toen kwam ze op de proppen met Mario.

stem van Jim Reeves uit 1957 met Four Walls. En Honey en Rekels zongen in 1972 Mario. De tijd dat websites van malafide aanbieders vol taalfouten zaten is voorbij. Tegenwoordig kan een website professioneel ogen, zeker als deze gebouwd is met behulp van AI-hulpmiddelen. Vaak zijn op die websites de bedrijfsgegevens onduidelijk of ze kloppen niet. Voor consumenten wordt het zo steeds lastiger om te zien met wie ze echt te maken hebben. Dus oppassen, geblazen, het enige advies wat we kunnen geven. Een live opname komt er nu aan van Adam and Eve uit 1971. Wanneer die zonne er wacht in Den Bergen.

1959, Peter Koelewijn, Kom van de Dak Af. En daarvoor een live opname van Adam en Eve 1971, When die Zonne er wacht in Den Bergen. Een tophit had hij ermee in 1957, Bobby Helms, Fraulein.

0: En nu, in Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, Baris met zijn wekelijkse column.
1: Farewell Tours. Onlangs heeft Harry Styles 10 Together Together Tour concerten gegeven in de Arena in Amsterdam. Zijn concert is dan bekend om een queervriendelijke sfeer met regenboogvlaggen en uitbundig glitter outfits. Ik ben geen fan van Harry, maar zijn nummers As It Was en Watermelon Sugar liggen lekker in het gehoor. De ticketprijzen waren avenant en de fans moesten er minimaal €200 voor betalen. Nu waren er gelijktijdig ook een aantal oude knarrenconcerten in Amsterdam, waar bejaarde artiesten hun Farewell Tour presenteerden. Allereerst gaf Paul Simon in de AFAS Live een concert waar €450 voor afgetikt moest worden. De recensies waren uitbundig en ook ik had graag het liedje Me and Julio Down by the Schoolyard van de 84-jarige Paul willen horen, maar €450 was me toch iets te kortig. Tegelijkertijd heeft ook Eric Clapton opgetreden in de Ziggo Dome. Sommige mensen zullen zich afvragen, leeft hij nog? Eric Clapton is ondanks zijn drank- en drugsverslaving 81 jaar geworden en gaat ieder jaar uitgebreid op tournee. En natuurlijk kwamen de klassiekers I Shot the Sheriff, Laila en Tears in Heaven voorbij. Van dit laatste nummer krijg ik altijd een brok in de keel, omdat hij het heeft geschreven bij de dood van zijn 4-jarig zoontje Connor. Ook het concert van Eric Clapton heb ik laten passeren. Maar onlangs ben ik wel bij het afscheid geweest van Emmylou Harris in het Concertgebouw in Amsterdam. De prijs voor een kaartje was €100 en ik heb waar voor mijn geld gekregen. Niet van het voorprogramma met Jim Lauderdale en ook niet van het eerste gedeelte van het concert van Emmylou, maar het tweede gedeelte was magnifiek. De begeleiding was super en een aantal bekende nummers kwamen voorbij. Bij het laatste nummer, I Never Can Tell, van Chuck Berry, ging het publiek uit zijn dak en bleef minutenlang klappen en joelen. De 79-jarige Emmylou strompelde echter van het podium en had niet meer de kracht om nog een laatste lied te spelen. Het was wel een rare gewaarwording om in de tempel van de klassieke muziek met de namen van alle grote componisten op de muur een swingende country en western band te horen spelen. Was getekend Baris.

1957, je hoorde de Spelbrekers met Rock Around the Clock. En daarvoor Camilo Velgen uit 1969, La Lontananza. Beste luisteraars, ik afscheid van jullie nemen. Hartelijk dank voor het luisteren. Mijn naam is Johan Huis van Omroepland van Kuik. Ik ben er weer volgende week zondagmorgen om 8 uur. Tot dan, blijf gezond. En Omroepland van Kuik wens je nog een hele mooie week. Er ligt nog een plaatje klaar van Marty Robbins. Het jaar 1959, El Pesa.

Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen doen.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Oekraïnse drones hebben volgens het onafhankelijke Telegram-kanaal Exilinova Plus energie- en spoorweginfrastructuur getroffen in de bezette gebieden Luhansk en Donetsk. Rusland gebruikt spoorwegen voor de bevoorrading van de oorlog. En Oekraïne richt zich daarom regelmatig op militaire infrastructuur in bezette gebieden en diep in Rusland om de oorlogscapaciteit te verzwakken. Op Lanzarote groeit het verzet tegen massatoerisme. Sommige inwoners plakken zelfs sleutelkastjes af van Airbnb-accommodaties om toeristen te ontmoedigen. Jaarlijks bezoeken meer dan 3 miljoen toeristen het eiland. Bewoners klagen dat de sterke groei van vakantieverhuur de woningprijzen de afgelopen jaren fors heeft opgedreven. Het Amerikaanse leger heeft bekendgemaakt dat in de straat van Hormuz 2 Iraanse drones zijn neergeschoten die een bedreiging vormden voor het scheepvaartverkeer. Volgens het Amerikaanse Central Command gebeurde dat afgelopen zaterdag in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten zeggen paraat te blijven om zich te verdedigen tegen Iraanse agressie in de regio. Bernadette Chirac is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met oud-president Jacques Chirac en speelde een belangrijke rol in zijn politieke carrière. Bernadette Chirac was als premiersvrouw zeer populair bij het Franse publiek. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Dag Marianne.
7: Hallo Heinz.
6: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
7: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Wat zeg jij?
7: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
7: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
6: Aha, also, aanstaande zondag.
7: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja.
9: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
12: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier.

0: gevestigd aan de Overhage 4 in Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Goedemorgen, luisteraars. Ik ben Hans van Holland met het programma Tijdloos, waarin muziek van zowel Nederlandse, Vlaamse en Duitsstalige artiesten centraal staat, met nummers van vroeger en nu.
1: Tijdloos met Hans van Holland. Jouw zondagochtendritueel. Elke zondag van 9 tot 10 op Omroep Land van Kuik.
0: De lucht naar vers verbrande koffie op zondagmorgen. En die lui met een zingen daarover.

De 5000 deelnemers hebben deze week het beklimmen van maximaal 6 keer de Alpe d'Huez volbracht. En geld ingezameld voor kankeronderzoek. En daarom Rob de Nijs met Ik ga omhoog en ik klim de berg op.

Nu op Omroep Land van Kuik een overzicht van enkele evenementen, informatie en tips. Met een greep uit de uitagenda van het Land van Kuik voor zondag 7 juni. Beugen. Boekenmarkt van 11 tot 5 uur. Kerkplein 3. In de zalen van het MFC Het Kruispunt. In Kuik. Schilderijen van Jo Willems in het Pakhuis. Kerkstraat 12. Van 12 tot 5 uur. Toegang is gratis. Sint Agatha. Yoga bij het theehuisje Hantert 6. Van 9:30 tot 12:30. Reserveren via ervaaryoga.nu. Dat is in het huisje van La Tertula. Wanrooi. Kom dwalen tijdens de ecotuindagen. Van Veldkarla Rovers. Vormgeving Stad en Landschap. Peelstraat 29 van 10 tot 5 uur. In Gassel is ook een open tuindag. Nostalgische ecotuin. De Buitenkamer. Julianaplein 3 van 10 tot 5 uur. Linde. Visserskoor Beers. Met uit op zondag in de Burg Linde, dus het dorpshuis. Kerkstraat 44. Van 2:30 tot 4:30. Overloon. Poppenkast. Jan Klaassen en professor Prik. Openluchttheater Museumpark 1. Van 2:30 tot 4 uur. Toegang €5. Online via te bestellen via hun website Openluchttheater Overloon. Velp. In het filmcafé Graven. Chez nous, een charmant chansonprogramma door Charel en Chantal. Van 3 tot 5 uur. Entree is gratis. Maximiliaan de Manstraat 2. Voor verdere activiteiten de rest van de week, kijk daarvoor op agenda van het Land van Kuik en of lokale agenda's. U luistert naar Verder van Ricky King. En daarna Florian Kunstler en Lori. Met Als ik je niet had ontmoet, ja dan. Weil ich dir begegnet bin. Dat alles namens Omroep Land van Kuik. Veel plezier.

Beste luisteraars, dit was weer een uurtje tijdloos. Ik hoop dat jullie er hebben van genoten. En graag tot de volgende week. Maak er nog een mooie zondag van. Na dit nummer van Hoepan komt nog een klein stukje Herman's House Band, I Will Survive.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied.

0: als ze een nachtwedstrijd van Oranje willen volgen. Minister Van Huijm van Sociale Zaken wijst erop dat werkgevers en werknemers daar samen afspraken over kunnen maken. Door het tijdsverschil worden sommige wedstrijden midden in de Nederlandse nacht gespeeld. Daardoor kijken veel fans nu al naar praktische oplossingen.
1: Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4 met John van Ginsem en Martin Nabuurs. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ik hoorde mezelf even niet.
1: Ja, dat is toch wel belangrijk eigenlijk.
0: Ja, je moet jezelf ook kunnen horen natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Hele goede morgen. Het is 7 juni van het jaar 2026. Het is de dag van. De dag van twee dagen hebben we eigenlijk. Het is de dag van de Tour, hè. Ik bedoel, mensen die iets anders in hun hersens hebben, waardoor ze dingen gaan schreeuwen en zo. Daar is het de dag van. En de internationale dag van de voedselveiligheid. Ja. Dus dat we zeker weten dat ons tomaatje nog goed is.
1: Ja. En dus de appelflappen die ze dadelijk brengen, dat die ook goed zijn.
0: Onder andere. Maar ja.
1: Of het worstenbroodje dat er de goede worst in zit.
0: Ja, inderdaad. Waar blijft die? Die dat worstenbroodje.
1: Oftewel, allemaal goedemorgen luisteraars. We zijn weer bij u tot de klok van 12 uur met het programma Perron 4.
0: Ja.
1: En we hebben weer de nodige informatie. En we hebben weer een gloednieuwe hit en origineel.
0: Oh, mooi, ja.
1: Ik ben altijd aan het zoeken naar mooie muziek. En ik heb er iets gepast gevonden. Ja, dat moet ik vandaag toch even kwijt. Dus die blijf luisteren.
0: Ja. Verder hebben we natuurlijk ook nog informatie en alles wat erbij hoort.
1: Oh ja, we hebben ze.
0: En we gaan rocken.
1: Nou, ZZ Top.
0: Ja, de twee baarden. En de man die geen baard had, die heet nog zelfs Beert met zijn achternaam. Ja.
1: Nou ja, wat willen we nog meer?
0: Volgens mij heeft er geen ene meer van, maar ze hebben wel mooie muziek gemaakt. ZZ Top en Sharp Dressman.

0: Ja, lekker stevig begin, John, van dit programma.
1: Ja, even lekker rocken.
0: Ja, even wakker worden. En ZZ Top is er heel goed in om iemand wakker te schudden. Hè?
1: Nou, ja.
0: Zullen we maar even zeggen.
1: En dan hou je van poppenkast, en dat zijn meestal de kinderen. Dan kun je vandaag naar Overloon. In het Openluchttheater Overloon in het Museumpark 1 in Overloon, daar is vanmiddag Jan Klaassen en professor Prik. En ja, dat is een voorstelling die daar om 2:30 begint. En dat is voor de kindertjes natuurlijk. Deze voorstelling beleeft Jan Klaassen spannende avonturen samen met professor Prik. De professor heeft een tijdmachine uitgevonden die helemaal werkt zoals het zou moeten. Ja, niet helemaal dus. Hè. Mensen verdwijnen en verschijnen om iedereen weer op de juiste plaats en tijd te krijgen, heeft Jan nog een hele klus. Nou, en na de pauze dan heeft de professor een nieuwe uitvinding en die nodigt om problemen uit te zoeken. Dus een drankje en een hapje krijg je in de pauze. En het is natuurlijk Jan Klaassen. Die natuurlijk, ja, Jan Klaassen, die verschijnt toch ook weer overal, of niet dan?
0: Ja, en ze leven nog lang en gelukkig, zullen we maar zeggen.
1: Oké. Dan gaan we naar de Kings of Leon.
0: Ja, nou, ja zeker. Ja. Sex on Fire. Nou, okay. Is nooit weg.
1: Oké.
0: Op de zondagmorgen.

0: Kings of Leon.
1: Ja, en je hoort er tegenwoordig volgens mij weinig meer van die Kings of Leon.
0: Nee, heel weinig.
1: Dat zijn eigenlijk drie broers en één neef. Die, ja. Maar ja, ze sloegen elkaar nogal zo ooit op het gezicht. Ja, dat, het waren eigenlijk ruige rokers. Maar ze gebruikten ook van alles tussendoor. En ze hadden ook wel zo wat ruzie met elkaar. En dat ging er ook niet echt heel lief aan toe.
0: Nee. Maar het liedje gaat over Sex on Fire. Hè?
1: Ja.
0: Samen onder de blusdeken, zullen we maar zeggen.
1: Ja. Afkoelen. maar volgende week dan, is het alweer 25 jaar geleden dat Wim als uitbater in het cafeetje in de Brink in Sint-Antonis kwam. En inmiddels zijn we 25 jaar, dus ze zijn dus 25 jaar varen. 25 jaar zit hier en ik ga er gewoon een groot feest van houden. Dat volgend weekend is op zaterdag 13 juni en dat begint daar om 7 uur 's avonds. Het staat tot 12 uur, maar ik denk nog wel tot wat iets later. Ik bedoel, tot in de latere uren. En iedereen is welkom in dat café om gezellig met z'n allen te vieren. 25 jaar, dat is toch alweer heel wat, hè? Ik bedoel, je moet het wel vol kunnen houden.
0: Zo is dat, ja.
1: We gaan naar een Deutsche Schallplatte.
0: Jawohl. Jürgen Markus.

0: Ja, inmiddels ook al een tijdje niet meer onder ons. Jürgen Markus. En destijds was dat een hele grote hit van hem. Eine neue Liebe is wie ein neues Leben. Volgens mij heeft hij nog eentje meer gemaakt. Maar ik kan er van niet op komen welke dat nou weer was van Jürgen Markus.
1: Zoek op.
0: Nou, het is eigenlijk al iets wat al jaren speelt. Eigenlijk de lijn tussen Nijmegen en Venlo. Ja, die gaat eigenlijk zelfs nog tot Roermond. Maar gaat eigenlijk tussen de lijn van Nijmegen en Venlo. Er worden al jaren, de laatste jaren eigenlijk verschillende verbeteringen aangemaakt. Men heeft een nieuwe fundering om natuurlijk sterker te maken. En men wil er ook een bovenlijn proberen te maken natuurlijk. Zodat er ook... elektrische treinen kunnen rijden. Want nu zijn het allemaal diesel proberen. Nou, maar dan zijn er ook wel eens auto's dat door die werkzaamheden er ooit wat treinen of wat tussenuit valt. En zo is het dan ook dat tussen Nijmegen en Venlo rijden zaterdag 13 juni tot en met maandag 15 juni. Dan rijden daar geen treinen. Dus u kunt dan in dat weekend ook geen trein pakken. Want in deze treinvrije periode werkt Sviel Sletsky. Ik weet niet, zeg ik dat goed? Sweet Talski. Aan de rail Benelux. En dat is dus eigenlijk dat er ook aan een bovenlijn wordt gewerkt. En aan van alles. Ja, tussen Nijmegen en Blerik. Dus in die tijd kunt u dus. Ja, wilde u dit weekendje even weg? Want er zijn ze natuurlijk ook van alles te doen. In Roermond. En dat zal dit weekend dus niet met trein doen. De 13e juni dus tot de 15e. Geen treinen tussen Nijmegen en Boksmeer.
1: Jammer, maar helaas. Ja. We zullen het ermee moeten doen. We willen allemaal een goede treinverbinding. En dan moeten we ook een beetje zorgen dat het allemaal netjes in orde is.
0: Ja, nou, en als er ook een bovenleiding komt, dan mogen er ook andere treinen rijden van een NS. Want dat is al lang geleden dat NS daar heeft gereden. Want vroeger was het allemaal NS, maar dat is allemaal,
1: onderverdeeld allemaal, hè?
0: Nou ja, goed, NS heeft sowieso alle lijnen met bovenleiding... zonder bovenleiding afgestoord, alhoewel dat deze trein om ze rijden. Dus misschien wordt het nou weer een keer NS, ik weet niet. Maar
1: wie weet. Ja. Ik was weer op zoektocht naar mooie muziek.
0: Ja?
1: En daar kwam ik weer iets apart tegen. Ja, het muziekstuk is inmiddels alweer 6 jaar oud, is 2020. En het heet The Song of the Vikings. Die maken die muziek. En het nummer heet... My mother told me. En heel aparte muziek. Luister maar eens.
2: Okay. My mother told me someday I will buy

0: Ja, Gerard Joling natuurlijk en Jan Smit en echte vrienden. Ja, ik kijk tegenwoordig wel zo via een streamingsdienst naar Oney Joling. En het is toch wel een hele lieve man die heel goed voor zijn fans is. Maar 's morgens is het wordt een uiter als je hem uit je nest moet gaan halen. Want dan,
1: ja, dat is echt een krim. Hè, dan,
0: dan is hij, dan wil hij zijn nest niet uitkomen.
1: Nee, en voor 1 uur moet je hem niet bellen. Nee. In ieder geval.
0: Hij moest ook in die shop komt dan ook voor dat hij nu Q-Music moet. En Q-Music draait bijna nooit niks van hem. Want die zijn dan natuurlijk... En dan zit hij daar van... Oh, en ze draaien toch nooit niks van mij. En dan kunnen we dat niet afzeggen, want ik word er helemaal...
1: En dan. Ja, en dan zit hij er eenmaal. En dan is hij toch wel heel, heel enthousiast.
0: Ja, dan
1: toch,
0: is hij er, ja, zeker. Zeker, zeker. Dus, Gerard Joling in ieder geval. En... wat ik ook nog eventjes wou vermelden natuurlijk. Ik heb al heel stoer zitten vertellen dat er geen treinreizen want tussen 13 juni tussen Nijmegen en Venlo. Maar wat ik dan ook bij u had moeten vertellen, dat natuurlijk ook wel opgelost wordt met bussen. Dus ik kunt u altijd even...
1: Gelukkig, daar kunnen we toch...
0: Altijd eventjes naar...
1: Remind.
0: Naar 9292. Dat is natuurlijk de site waar u met alles kunt reizen wat u maar wilt.
1: Sporen. Ja, daar staat alles, alle informatie op hoe dat je kunt reizen.
0: Ja, en dan zeg je van, daar moet ik heen. En dan weet je het. Dus wat je allemaal moet doen.
1: Oké.
0: Okay. Muziek!
1: We gaan even terug in de tijd met de Four Tops. Reach out, I'll be there. Ja? En ik zou zeggen, zet de fiets maar goed op slot, want I'll be there.
0: Oké. Okay.

0: De Voltops en I'll Be There.
1: Ja, reach out. Hè? Kijk uit.
0: Ja, het is vandaag...
1: Zet de fiets op slot.
0: Ja, het is vandaag 7 juni en dat wil eigenlijk wel het een en ander zijn. Anneke Greunlo zou vandaag anders ergens 84 zijn geworden. Maar deze man, die onder andere als Rogers Nelson, Prins Roger Nelson werd geboren... We kennen natuurlijk allemaal een prins. Die zou vandaag precies 70 zijn geworden als hij nog heeft geleefd. Nou, ik denk, ik ga mooi even daar een plaat over draaien. Hier is Prins, I Would Die For You. Mm.

0: Ja, 70 jaar zou hij vandaag precies geworden zijn als hij niet... ik weet even niet, dat is ook wel weer een aantal jaren geleden. En in de lift is gevonden van zijn productiebedrijf, waar hij een hartstilstand heeft gehad. Natuurlijk Prince. En dit was een nummer van een van zijn grote hits natuurlijk, I Would Die For You. Ik heb even de feiten niet bijgepakt, hoe voor hit het was en wanneer Prince is gestorven, maar dat maakt dan eigenlijk ook verder niet uit. Een grootheid die onder ons...
1: Ja, de muziek was goed in ieder geval.
0: Ja, hè? Precies. Ja, we blijven lekker naar muziek. We gaan naar Nederlandse bodem, naar onze journey, of niet?
1: Ja, Earth and Fire. En ze hebben het over vandaag, oftewel over het weekend.
0: Oké.

0: Ja, toch hebben ze ontzettend leuke muziek gemaakt. Johnny Carman en de, hoe heet het, de twee broertjes. Dat waren eigenlijk...
1: Koers.
0: Ja, en ja, die hadden natuurlijk ook Thunder en wat hadden ze nog
2: aan?
0: Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.
2: Ja, ze hebben toch wel tientallen hits gemaakt.
0: Ah ja, ik...
2: Niet onverdienstelijk, hè. En ze kwam weer uit Den Haag, dus... Hè?
0: Ja, Johnny ook dus?
2: Ja.
0: Oké, nou, dat brengt ons tot de volgende.
3: Misschien ken je hem niet meer. Maar bij Perron 4 hoor je hem wel weer. De vergeten hit.
0: Ja, de vergeten hit, want het was in de 80er jaren toch best een grote hit. Want het heeft, ja, en dan moet ik eventjes heel goed, even goed spieken. Het stond in 1985, hadden de zevende plek en stond er maar liefst 11 weken in. We gaan het over... de zangeres Desiree Heslop hebben. En haar vader was de zanger James Lloyd. En dat zeggen jullie nog steeds allemaal niks. Maar ze gaf zich uit als zangeres Prinses. In Engeland was ze dan best wel bekend. En ja, die 1985, zevende plaats, 11 weken erin... was toch het hitje Say I'm Your Number One. En die gaan we vandaag draaien als vergeten hit. Princess, Say I'm Your Number One.

0: Ja, Princess, de vergeten hit in Say I'm Your Number One. We gaan eventjes eigenlijk vooruit op volgende week, zondag 14 juni. Want dan is het gratis wandelen voor blinden en slechtzienden op Tongela. Ja, beleef de natuur op een, die je natuurlijk minder ziet. Op Brabants landschap, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Organiseert zintuiglijke wandelingen op het landgoed Tongela. Dus wat houdt in? Dat je eigenlijk meer de dingen kunt horen, ruiken en zoals je slecht ziet. En de wandeling wordt begeleid door Jorven Gemert uit Wilberdoord. Ook een van de vrijwilligers die ook regelmatig wandelingen daar doet. Dus het is eigenlijk ook wel leuk om te zien. Er is alleen een nadeel aan, Martin.
1: Daar is.
0: Wij kunnen niet gaan, want het is van 10 tot 12:30.
1: Dan zitten we hier.
0: Dus, ja. We kunnen daar niet aan meedoen. We zien af en toe wel gefluit, maar...
1: Maakt niet uit.
0: Nee,
1: we zijn lekker bezig op de zondagmorgen.
0: Ja. Nee, daarom. Meld je aan, want vol is vol naar Brabants... Brabantslandschap.nl, zintuigelijke wandeling is dat. Dus www.brabantlandschap.nl /zintuigelijke-wandelingen. Dus dan kun je nog altijd je eigen aanmelden. Of kijk anders eventjes in mail.nl, want er staat meer informatie over.
1: Daar bent u helemaal bij.
0: Ja.
1: We gaan verder met een Nederlandstalige van een mooie samenwerking verband René Vroeger samen met Welen.
0: Oh, dat lijkt me wel leuk om te horen.
1: En ze hebben beloofd dat ze meer dingen samen gaan doen. Maar er is deze single alvast uitgekomen. Hoe de liefde gaat.

0: De altijd sympathieke René Vroger samen met de altijd sympathieke
1: Waylon.
0: Waylon.
1: Een beetje in de country stijl.
0: Ja, liefde gaat zoals liefde. En jij zei al, daar zullen we vast meer van horen. Dit is het eerste uur van Prom 4. We gaan ons opmaken voor de reclameboodschappen. En de laatste plaat
1: is... Ja, we gaan nog even naar de kiosk.
0: De laatste plaat is van Barry Blue.

0: meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gasselt uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Op de

0: Hoofdplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen. Kom je ook!
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Klusbedrijf JSW.
4: Klusbedrijf JSW.
3: De nummer 1 in Ecoland.
4: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
3: Klusbedrijf JSW.nl.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard en Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

Dit is het nieuws. Goedemorgen. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet een toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. En Zuid-Korea krijgt mogelijk voor het eerst in bijna 20 jaar weer een vrouwelijke premier. President Lee Jae-myung heeft voormalig topvrouw Han Seong-suk voorgedragen voor die functie. Han was eerder bestuursvoorzitter van het technologiebedrijf Naver, het grootste internetplatform van het land. Het parlement moet nog wel instemmen met haar benoeming.

0: ongeveer. En daar hebben wij het een en ander weer voor u klaarstaan. Maar eerst even nog de boodschappen.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort, het hele jaar door.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
9: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
10: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4 met John van Ginsven en Martin Nabuurs. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Welkom bij het tweede uur van Pro 4 hier op deze zondagochtend. En deze zondagochtend schrijven we 7 juni van het jaar 2026. Welkom bij het tweede uur. Wij hebben vandaag weer een beetje een rustige dag. Een beetje rustige tijd. Er is ook geen krant, want Kees had het nog zo druk met het voetballen. Ik hoorde twee jingles door elkaar, twee begintunes. Kees is nog eventjes verhinderd, want een van zijn zonen moest toch wel best op een hoog niveau voetballen. En daar wilde hij toch zo graag bij zijn dat hij eigenlijk niet voor elkaar kreeg om eventjes aan de lijn toe te komen. En dat begrijpen wij natuurlijk ook wel.
1: Alle begrip.
0: Wij hebben straks rond de klok van 11:30, gaan we het even met Herman erover hebben, wat er natuurlijk allemaal in plein 33 staat. Heeft u al het een en ander van natuurlijk op de kabelkrant kunnen zien, maar met Herman nemen we dat ook altijd eventjes rond 11:30 door. Ja, en verder hebben we nog een hit in origineel?
2: Ja, ik heb nog iets in de
0: pan zitten.
2: In de pan.
0: Nou, en vast hebben we ook misschien wel een vergeten hitje of wat dan ook. En
2: nieuws, wie weet.
0: Agenda nieuws en noem maar op. Tot 12 uur. En het natuurlijk ook niet te vergeten, het weer. Dat allemaal tot de klok van 12. Ik zou zeggen,
2: blijf luisteren.
0: Blijf allemaal luisteren, ja, inderdaad. Ik heb er eentje, we hadden straks Earth and Fire. Maar ik heb er nou eentje van Earth, Wind and Fire. Dat was die Amerikaanse band. Nou ja.
2: Is inmiddels van de display af?
0: Ja, weet ik. Maar hij
2: is er weer.
0: Hij komt er gewoon terug.
2: Earth and the Fire.
0: In the Stone.

0: Ja, want dan heb je van die lange platen ertussen zitten. Ja, en zo maakt Earth, Wind & Fire ook wel van die lange. En dit was dan een beetje zo'n voorbeeld. In the Stone, hij duurde wel liefst 4 minuten 24, dus 4,5 minuut ongeveer. Maar u heeft er in ieder geval lekker van kunnen genieten, toch?
1: Het swingt lekker de pan uit.
0: Ja, het swingt lekker in ieder geval de pan uit. Ja, voor de mensen die natuurlijk weten, de poeling is natuurlijk ook nog in mail binnen. Die was 5, 6 en 7 juni, dus vandaag nog. Ja, er waren van allerlei
1: dag.
0: Ja, van allerlei DJ's en weet ik niet wat. Maar vandaag is dus familiedag. Gisteren was de vlaspeelklasse poeling. Maar vandaag is de gewone poeling. En die is al om 10 uur gestart. Maar er zijn diverse activiteiten natuurlijk voor de kinderen. Dus het is de hele dag familiedag. En lekker genieten. Dus u kunt misschien nog eventjes een kaartje bemachtigen. Volgens mij kunt u gewoon zo doorlopen naar de tractorpoeling.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, we moeten wel natuurlijk even betalen. Maar ja, goed.
1: Niks van niks tegenwoordig.
0: Nee. De zon gaat zelfs niet altijd meer voor niks op. Want daar wordt zonne-energie van op.
1: Ja, en dan zeggen we nooit, hè, moet dat nou? Hè? Maar Robert van Hemert en Donny die hebben er samen een liedje over geschreven.
0: Oh!
1: Moet dat nou?
0: Moet dat nou?
1: Ja, echt. Moeten we die nou draaien?
0: Ja, die draaien
1: moet
0: we.
1: Moet dat nou?
0: Ja, dat moet. Inderdaad.

0: Goedio, Dio in zijn regenjas, zo heeft hij altijd gezegd, hè?
1: Ja.
0: Goedio, Ecclesias. We gaan naar een plaat, naar Trekzak. Die kennen we natuurlijk wel, Limburgs duo met accordeon. Maar daar moet ik even iets van zeggen, want ik heb vanmorgen nog even op de site zitten kijken naar... ja, dat vond ik echt een mooie aflevering. Hoe sommige artiesten een eigenlijk instrument moeten maken. Dat was een programma van NPO. En zo'n Trein van Enkevoort, die je natuurlijk ook kent van Rowenezen en van Trekzak, een eigen accordeon gebouwd. En dat deed hij ook gewoon weer het programma. Eerst ging hij daarvoor naar Italië om daar de belangrijkste stukken voor te laten maken. En daarna ging hij naar Nederland, naar zijn oude accordeonstemmer die eigenlijk gestopt was. En daar hebben ze zelf het accordeon afgemaakt. En ook zijn naam genoemd, de accordeon heet gewoon Trein. En het is eigenlijk een klein accordeon die iets meer mogelijkheden heeft als een klein accordeon heeft. Maar het was echt wel heel mooi om te zien.
1: Ja, en een hele speciale klank hebben die ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, laten we iets draaien van Trekzak. En normaal zijn we dan ook een beetje echt het accordeon werk. Maar dit is weer een beetje een andere plaatje. Ik had het moeten weten.

nieuwe muziek. Gebombardeerd. Tot pareltje. Bij Perron 4. Muziek, informatie en vertier. Je hoort het bij Perron 4.

0: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
1: Ja, en die zit ondertussen langs ons.
2: Goedemorgen.
1: Hij zegt goedemorgen, maar...
2: Ik zeg het gewoon nog een keer.
1: Ja, je zegt het nog maar een keer.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Herman.
1: Stond het knopje niet om.
4: Ja. Ja, nou weet ik het weer. De voorbereiding van plein 33, zometeen na de klok van 12 uur tot de klok van 2 uur. Wat kunnen we allemaal verwachten, Herman?
3: Nou, het hoofdonderdeel is natuurlijk dat we weer een studiogast hebben. En elke maand, de eerste van de maand, komt Mondo Lokaal. Een van de goede doelen in het land van Kuik.
4: Ja.
3: En dit keer is het Die de Martens van Mama and Me. En dat gaat over een project. En dat project dat behelst dat moeders bij dat project kunnen werken. En moeders die oppassen en die gezamenlijk zorgen dat zo'n weeshuis... Eigenlijk geen weeshuis. Muziek en entertainment. Ja. Oké.
1: Ik weet niet wat er gebeurt.
3: Maar in ieder geval, het goede doel hebben we vandaag Mama and Me. En daar lichten we straks in de uitzending na. Wat ik nieuw heb, is dat ik nieuws vanaf onze website pak. Sorry. En bij dat nieuws zoek ik een liedje.
4: Nou, die bij het onderwerp past.
3: Nou, die waarvan ik denk, dat is wel geinig om die erbij te draaien.
4: Oh no.
3: Ja, daar stonden weer leuke nieuwsberichten, stonden er weer bij. Waarbij er eentje was, die neem ik nou alvast mee. Dat is geen nieuws van onze website, maar dat is internationaal nieuws. Dat er in Italië een toerist was, die moest betalen voor kraanwater.
4: Ja.
3: En die is naar de rechter gestapt.
1: Oh ja, die ken ik. Ja.
4: En heeft hij dat gewonnen?
3: Zij vond dat het water een universeel recht was en... Of ze het gewonnen heeft, dat horen we straks, na de klok van 12.
1: Ja, ik weet het.
3: Ja, ik mag het niet verklappen. Hè?
1: Nee, ik verklap het niet. Nee, ik verklap
3: Iedereen niet. Gaat nou googlen.
4: Ja.
1: Dat is
4: wat zou er moeten zijn, Herman? In Nederland bedoel ik
3: zijn,
4: dan even.
3: Er zijn heel veel bedrijven, cafetaria's en zo, die kraanwater gewoon gratis verstrekken bij de maaltijd. Wel. Die zijn er. Ja. Maar er zijn er ook die er een kan neerzetten en die dan op aflopen.
1: Die kan verrekenen.
3: Dat je blauw betaalt aan blauw water.
4: Ja, dat klopt. Maar ja, er zijn ook restaurants die het anders doen. Wij hebben pas een dagreis gehad. En daar zat dus een lunch bij. Met brood en soep en van alles erbij. Nou... Toen het bijna afgelopen was, gingen ze allemaal plastic zakken ronddelen. En iedereen mocht zoveel broodjes mee naar huis nemen als ze lagen. Dus iedereen mocht al wat op tafel lag, mocht mee.
3: En dat is serieus?
4: Ja, dat is echt serieus.
3: Nou, als Martin begint met een verhaal over een restaurant, dan komt er iets. En denk ik, ben benieuwd. Maar nou, dit is echt gebeurd.
4: Ja, dit is echt gebeurd.
3: Ja, nou, dat vind ik wel heel mooi.
4: Kijk, er waren mensen, daar heb je dus ook van die kuipjes met jam en haarslag en dergelijke allemaal. Mm-hmm. Ja, er waren mensen die namen daar ook mee. Daar vind ik dan niet nodig. Dat ging alleen over het brood, want dat zijn hoopbare dingen.
3: Ja, dat staat typisch Nederland weer.
4: Ja, en dan zie je
1: het uiterste uitkant,
4: dan zie je ook het verschil van mensen. Er zijn mensen die nemen dan voor de terugreis een broodje mee met of een krentenbol of iets dergelijks. Maar er zijn er ook bij, die luiden in de zak. Dat er nog te vol.
3: Bij de hotels in Nederland waren er altijd kleine flesjes shampoo, kleine flesjes shower gel. Dat mag niet meer, want mensen nemen dat mee en dat is afval. En nou moeten ze het voor aan de muur en de muur erin knijpen. En dat is het dan.
4: Nou, mijn vrouw heeft lang in de Sint Maartenskliniek gelegen. En daar zagen wij het ook. Er waren toen units, hebben ze gebouwd toen ze de grote dingen gingen verbouwen. Er waren units en er waren de binnenkanten waren allemaal keukentjes en medische zorg, zeg maar. En de buitenkant waren allemaal de kamers van de patiëntenkamers. En in de binnenterreintjes, zullen we maar zeggen, daar lagen ook allemaal handdoeken, thermoskannen. Mm-hmm. Oh, die verdwijnen ook als sneeuw voor de zon, gingen die weg.
3: Ja, net als de hier.
4: Onvoorstelbaar.
3: Net als de hier ook wat als dingen verdwijnen, dat we een appje krijgen van... En pennen bijvoorbeeld is een... Maar dat gebeurt vaak niet opzettelijk. Pennen, dat is een kwestie van ik stop het eventjes bij en dan gebruik ik het straks. Ze komen thuis. Oh, ik heb hem nog.
4: Ja, omdat iedereen met pennen hebben thuis eigenlijk genoeg. Hè. Vroeger was ze blij met een pen, maar nu is toch wat... gewoon gebruiksartikelen, ze liggen overal voor het meenemen, zeg maar.
3: We hebben nog steeds de Parkerpennen.
4: Ja.
3: Die hebben het overleefd. En dat betaalde toch voor een navulling 7 euro en een kwartje.
1: Dan is die duurder als
3: een gewone pen.
1: Ja, want ik bedoel...
3: Je kunt 10 pennen kopen voor hetzelfde bedrag.
1: Ja, dat weet ik. Maar als je de pen compleet koopt, de goede kopse pen... dan ben je maar een paar euro duurder uit als de vulling.
3: Bij de Parker, ja. Is best mogelijk. Maar ja, ook, je ziet het ook bij de koffiemachines, die cups die ze hebben. Ze bieden tegenwoordig 20 cups aan als korting bij de prijs.
1: Ja.
3: En dan denk ik, ja, want de cups die zijn onderhand gauw 4 euro per cup. En de merkcups die kosten 7 euro. En het één kopje koffie, ja, dat is per 16 dan. Hè. Dan we één kopje koffie, dan betaalt 35 cent thuis voor.
4: Ja.
3: Nou, dat is toch wat behoorlijk, de koffie.
4: Ja, dat is niet goedkoop meer.
3: Nee, maar daar gaan we het zo meteen niet over hebben. Wel over het kraanwater.
1: Ja, oké. Okay, nou.
4: De communards.
1: Ja, doe maar.
4: Never can say goodbye.
3: Dan moet het niet doen.

0: De Communards en Never Can Say Goodbye.
1: Ja, en dan moet ik even spieken, want dat brengt ons tot het volgende. Ik ben even aan het zoeken. Hoor. Was dat het weer? Want we gaan het weer doen. Oh ja.
2: Perron 4 kijkt naar het weer van de aankomende week.
1: Ja. Nou, het is niet zo daverend, maar we gaan dan eigenlijk voor deze keer een beetje verder kijken. Want ja, vandaag 19 graden, maar toch al veel aan bewolkt. Het blijft vanmiddag over het algemeen wel droog, maar ja, toch. Morgen is er toch weer kans op regen en wordt de temperatuur wel zo'n 21 graden. Maar ja, het is heel afwisselend. Dat is eigenlijk ook voor de dinsdag. Dan zakt de temperatuur weer naar zo'n 17 graden. En woensdag weer naar zo'n 16 graden. Daar blijft die donderdag dan ook op staan. Veel afwisselend weer, maar toch kans op hier en daar een bui. En ja, niet wacht om over naar huis te schrijven. Vrijdag dan stijgt de temperatuur wel iets. En zaterdag gaat hij ook naar zo'n 18 graden, 18, 19 graden. En wordt het over het algemeen wat droger. Dan kunnen we ook eigenlijk wel zeggen van de zondag. Dan krijgen we over het algemeen toch zonnig weer. Stijgt de temperatuur naar zo'n 19 graden. En dan eigenlijk, als we dat moeten geloven, na het weekend. Dus na het volgende weekend. Ja, dan gaan we weer echt naar de wat warmere temperaturen toe. En echt met volop zon. Maar ja, dat is nog even koffiedik kijken. Dus ja, we gaan het gewoon... Wel even gewoon zien.

0: We zijn toe aan het hit en origineel. We starten met een jingle.
1: Oh ja, ik zou zeggen start maar. Oh wacht, even opnieuw dan.
2: Ja. We kennen de hit, maar Perron 4 kent ook het origineel.
0: Ja, wat het originele betreft gaan we terug naar 1966.
1: Oh!
0: Een liedje geschreven door Eddie Grant. Oftewel Baby Come Back.
1: Oké.
0: Okay. Kennen we dat nog?
1: Ja.
0: Ja, het is... Eddie Grant die schreef dat liedje. En ja, die heeft dus in 1966 is dat uitgebracht. En het werd ondersteund door drie gitaren. Ja. Tegen het einde van het nummer kwam er een beatbox of de band eraan te pas. Dus ja, het kwam als B-kant op een single van Hold Me Closer. Dat was ook een hit van de Eagles. Mm-hmm. En daarna hebben ze toch nog een keer Baby Come Back opnieuw uitgebracht. En in 1994 dan kwam er een cover van.
1: Ja.
0: Ook weer door Eddie Grant geschreven nummer Baby Come Back. En werd uitgevoerd door Pato Bandon. Dat was een reggae zanger. En die deed dat samen met twee leden van UB40.
1: Ja.
0: Alan en Robin Klempel.
1: Ja.
0: En die hebben daar werd het ook nog een hele dikke, vette hit. En daar gaan we even naar luisteren. En dan straks doen we het origineel.
1: Ja.
0: UB40 en samen met Pato Bandon.

0: Ja, zo zie je dat dat ook wel een beetje rap nog tussen zat.
1: Ja, er zit van alles tussen. Deze uitvoering van Pato Banton samen met Joby 40, Baby Come Back, was in 1994 op de Rina de best verkochte single in Engeland. Dus dat is toch wel een dikke vette hit, zullen we maar even zeggen. Maar nu de originele van The Equals, geschreven door Eddie Grant. En die kwamen we nog een keer vaker tegen in de hitparade. Dus, maar hij was toen de zanger van The Equals. Baby Come Back uit 1968. Is hij een hit geworden, maar is geschreven in 1966.

0: Ja, en hij leeft nog steeds, hè? Die, ja. Eddie Grant, hij is wel voor een oude man geworden, maar ja, daar horen we allemaal op als we er lang genoeg
1: gaan. Ja, en hij wil zijn baby nog altijd back.
0: Ja?
1: Ja, na al die jaren, hè?
0: Ja, nou ja.
1: Misschien zit ze al lang
0: misschien
1: in de verpleeghuis of zo.
0: Ja, is van de baby al helemaal niks meer over, toch? Ja? Dat weet je toch helemaal niet?
1: Nee, ze is, al lang volwassen.
0: Ja, ze is... ja, oké. Wat doen we? Hebben we nog een plaatje? Want ik heb er eigenlijk eentje voor het eind klaarstaan, maar...
1: Oh, die wil je per se voor het eind? Nou, dat kan. Zullen we er nog eentje van Eddie Grant erbij doen?
0: Ach, goed. Ja.
1: Give me hope, Joanna.
0: Oké.

0: Ja, daar was een keer een Nederlandse uitvoering van gemaakt, van Gijp. Geef mij hoop, Jomanda.
1: Ja.
0: Ja. En ja, dat is ook weer niet te goed gekomen. Want, dat wordt
1: er is altijd hoop gebleven.
0: Ja, er is altijd een hoop gebleven. Maar, nou, voor mensen die van muziek houden... ja, moet ik eigenlijk vertellen, op zaterdag 13 juni en op zondag 14 juni... dan is het muziektheaterspectakel in Zambeek. Ja, ik weet niet of dat... een beetje een opvolger is van de Lindefeesten. Ik heb geen idee. Ten ere van het 160-jarige jubileum presenteert de Boksmeerse Harmony muziektheaterspectakel. Een uniek muziektheater. Voorstellingen vol muziek, theater en beleving. Dus ja, dat kunt u naartoe. Dus van zaterdag 13 juni en op zondag 14 juni. En dan begint het zaterdag natuurlijk om 8:00 s'avonds. En op zondag, ja, natuurlijk om 13:30 middags in Zambeek. Het muziektheater, 160-jarige jubileum natuurlijk van de fanfare en het muziektheater spektakel. Dus ik denk allemaal daar naartoe. Dit was Perron 4 voor vandaag.
1: Dadelijk, ja, ik zit erop.
0: Ja, dadelijk heel veel luisterplezier natuurlijk bij Plein 33. En ja, wij zijn volgende week gewoon weer terug. Zelfde tijd, zelfde plaats. Dus...
1: Met andere muziek.
0: Met andere muziek, ja. Ja, en ook weer andere informatie. Maar ja, we zouden ook niet iedere keer hetzelfde kunnen vertellen. Want dat komt ook weer niet goed.
1: Nee,
0: toch?
1: Nee.
0: Ja. Nee. Muziek waar wij mee eindigen is van Casey en de Sunshine Band. En ik zou zeggen, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Hoi.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen.

0: asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet een toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. En in Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen een openluchtmis bijgewoond die werd geleid door Paus Leo. De viering vormde een van de hoogtepunten van zijn bezoek aan Spanje. Volgens de organisatie stroomden gelovigen uit binnen- en buitenland toe naar de Spaanse hoofdstad. Het pausbezoek in Madrid behoort daarmee tot een van de grootste religieuze bijeenkomsten van dit jaar in Europa. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
4: Het is 12 uur. De zondag begint nu pas echt. Tijd voor Plein 33. Met Herman van Gaal.
3: Omroep Land van Kuik. Ook met het Eurovisie Songfestival zijn we dichterbij dan je denkt.

Daarna is het helaas weer afgelopen met het mooie lange licht. We hebben vandaag begonnen, we zijn vandaag begonnen met Cliff Richard, die in 1968 nog hoopte het Songfestival te kunnen winnen met het nummer Congratulations. Maar de Spaanse dictator Franco, die had de overwinning van de Spaanse inzending geregeld. Want diverse Spaanse functionarissen, die reisden af, vooraf naar Europa en ze kochten juryleden om. Ze beloofden dat de Spaanse televisie dure tv-programma's en series van de omroepen van die juryleden zouden afnemen in ruil voor stemmen. Maar ja, toch was dat nummer wat uiteindelijk won, Machel met La La La, best een leuk nummer. En de tweede uur starten we dan ook met dat winnende lied. Studiogast vandaag, rond de klok van 1, is van Mondelokaal Diede Martens. Alweer een jaar geleden spraken we met haar over haar goede doel, Mama and Me. En even na 1, dan praten we met haar over wat er sindsdien allemaal gebeurd is. En er zijn best wel goede dingen gebeurd voor Mama and Me. En dan bellen we om 11:15 natuurlijk weer met Huub Tonen uit Boksmeer. En speciaal voor hem draaien we ook nog een mooi liedje. En het liedje dat wordt Tonight I Celebrate My Love van Peebo Bryson en Roberta Flack uit 83. Ja, als je vraagt aan Huub wat hij wil horen, dan kom je toch licht nog in de jaren 80 terecht. En dan hebben we tegen het einde van het tweede uur Barres met zijn column. En dit keer koos hij voor het onderwerp ouderen en reclame. Maar wij gaan verder met onze uitzending en de eerste vocalen die we vandaag draaien uit 85. Hey, hier zitten we toch weer in de jaren 80. Lloyd Cole met Rattlesnakes. MUZIEK

Lloyd Cole met Rattlesnakes. Elke week gaan wij het nieuws doornemen wat er op de Omroep Land van Kuik app allemaal te lezen is. En daar zoeken we dan een plaatje bij. En in dit geval heb ik gekozen voor het bericht over inbrekers. De inbrekers in het Land van Kuik slaagden erin 87,9% in van alle inbraakpogingen die lukten. Kortom, een vrij hoog percentage, maar daarin staat de gemeente nog niet eens zo hoog, maar pas op de 9e plaats in de Brabantse ranglijst van de gemeente waar inbrekers relatief vaak succesvol zijn. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de Independer op basis van de politiecijfers. Ja, daar kan ik niet anders dan een plaatje zoeken. Met dieven, gypsies, tramps en thieves, chair.

0: En aan de telefoon hebben we zoals elke week rond 11:15 Huub Tonen. Huub, goedemiddag.
1: Ja, Herman, eens gelijk. Ook een hele goede middag.
0: Het is een beetje een trieste dag, want het is de laatste dag dat er gevoetbald wordt in het Land van Kuik.
1: Ja, dat klopt. Het is inderdaad de laatste voetbaldag in het Land van Kuik.
0: Van dit seizoen dan, hè?
1: Van dit seizoen, ja.
0: En volgend seizoen derde klasse ook op zaterdag, dan wordt het een beetje lastiger voor jou, denk ik, of niet? Of ja, juist mooier?
1: Nee, ik denk juist mooier.
0: Meer keuze?
1: Meer keuze, ja.
0: Vorige week naar een wedstrijd gegaan? Of,
1: Ja, vorige week ben ik naar Volharding tegen Sparta 18 geweest.
0: Oh.
1: Wat zeer teleurstellend is afgelopen voor Volharding. Ze hadden wel een beetje pech de eerste helft. Bal op de lat, bal onderkant lat. Een paar dikke kansen gemist. Anders hadden ze zeker op voorsprong gekomen. Hadden een andere wedstrijd gekregen.
0: Ja.
1: En toen werd het 0-1, 0-2, 0-3. 1-3 nog. Nog een dot van de kans op 2-3. Dan ben je toch weer terug in de wedstrijd. Maar uiteindelijk had Volharding toch het niet gered.
0: En ze degraderen?
1: Wat ik in het begin van het seizoen al een klein beetje aan zag komen, is toch uitgekomen.
0: Dat ze het niet redden?
1: Ja.
0: En waar ligt het volgens jou, hè?
1: Ja, toch net niet genoeg kwaliteit, net niet scherp genoeg, te veel blessures. Steeds in een andere opstelling moeten spelen. Ja, dat komt een team niet ten goede.
0: Nee. En als het eenmaal misloopt, ja, dan loopt het mis.
1: Ja, de laatste wedstrijd was Bram Jacobs er weer niet bij. Die had in die wedstrijd tegen GRC een hersenschudding opgelopen. Die kon niet spelen. En ja, die miste dan toch achterin.
0: Ik kan er wel iets bij voorstellen. Nou, vandaag zijn er niet zo gek veel wedstrijden. We hebben om 3:00 hebben we Juliana. En om 2:30 hebben we Constantia.
1: Ja,
0: dat is alles in het Land van Kuik.
1: Dat is alles in het Land van Kuik, ja. Ja, ik heb besloten om naar Constantia tegen Bavos te gaan in Boekel. Dat wordt dan mijn laatste wedstrijd. Ik vind het wel jammer dat het afgelopen is, want ik heb dit jaar 74 wedstrijden bezocht.
0: Ja.
1: Net geen 75.
0: Ja, dat redden we niet, want het is echt de laatste dag.
1: Het is echt de laatste dag, ja. Dat is hartstikke jammer.
0: Ja, maar in ieder geval, dan maar geen 75. Het is altijd wel leuk dat je van lijstjes houdt, hè?
1: Ja, zeker. Dat heb ik allemaal. Ik heb toevallig alle wedstrijden opgeschreven. De kaartjes allemaal bewaard, de uitslag allemaal bewaard.
0: Ja,
1: datum en tijd allemaal genoteerd.
0: Ik overval jou misschien, maar welke van die 74 is jouw meest memorabele wedstrijd van dit seizoen geweest?
1: Nou, dat zien eigenlijk de laatste wedstrijden.
0: Toch?
1: Ja, waarbij ik niet contant geld, geen koffie kon krijgen. Hè. Dat blijft er natuurlijk al bij. Hè.
0: Ja, en elk jaar opnieuw gebeurt het weer 1 of 2 keer.
1: Ja, in Mil en Langeboom is het gebeurd.
0: Ja, Langeboom is nog goed gekomen.
1: Ja, is uiteindelijk goed gekomen, ja, maar Mil niet.
0: Nee, hopelijk volgend jaar beter.
1: Ja, ik hoop van wel, Herman.
0: Ja, ik hoop jou volgende week toch te mogen spreken. Dan hebben we het niet over de wedstrijd die je bezoekt misschien, maar dan toch wel over de wedstrijd die je gaat kijken.
1: Nou ja, ik heb het Nederland zelf er nog steeds, hè.
0: Dat is absoluut
1: afgelopen
0: waar.
1: Afgelopen woensdag heb ik nog Nederland-Algerije gezien in de Kuip. Boeiende wedstrijd, de eerste helft althans.
0: Ja.
1: Maar ja, wat er allemaal weer in het stadion gebeurt, is eigenlijk ongekend.
0: Wat wij niet zien, hè, op tv.
1: Ja, precies. Wat jullie niet zien en... Ja, wat ik dus en met mijn collega Arold wel zie. Het zou eens mooi zijn, maar goed, het zal natuurlijk wel niet kunnen. Ze hebben de reportage gemaakt over Stadskanaal. Die hebben ze helemaal gefilmd. Hoe dat het daar in het stadion naartoe ging. En dat zouden ze eigenlijk ook eens een keer met ons moeten doen.
0: Ja, zou een idee kunnen zijn.
1: Want het is echt te gek. De opstootjes, alles zit door elkaar heen. Er zijn nog mensen van de tribune gehaald door de politie. In de gangen opstootjes, een hoop vuurwerk. Er is 10 keer wel omgeroepen dat de supporter van Algerije een fax mocht afsteken. Het helpt allemaal niet.
0: Nee, dat hebben we weer wel kunnen zien, hè? Op tv.
1: Ja.
0: Maar dat is dan ook het enige.
1: Ja.
0: Huub, voor al het amateurvoetbal bedankt dat je met kan kijken. Ook voor ons. Het is wel leuk om te kijken waar Huub naartoe gaat. En vanaf volgende week, dan ben ik gewoon ook benieuwd waar we het over gaan hebben.
1: Nou, ik vond het ook heel leuk om hier aan mee te werken. Dus zelf ook leuk.
0: Dat vind ik, dan zijn er twee blij. Dat is altijd leuk.
1: En ja, volgende week dan ga ik me toch richten op de toerspelletjes die eraan zitten komen.
0: Ja, dat is begin juli al, hè?
1: Dus ja.
0: Ja, misschien dat we wat tips voor jou kunnen krijgen. Nee, dat denk ik niet.
1: Oh ja. Ik weet het zelf ook niet, dus het is net als ieder jaar hartstikke moeilijk.
0: Ja.
1: Wij gaan keuze maken is altijd moeilijk, hè?
0: Ja, precies. Wij gaan luisteren naar het liedje wat jij uitgekozen hebt. Dat is van Peebo Bryson en Roberta Flack. Tonight I Celebrate My Love.
1: Ja, dat is een mooi nummer, denk ik.
0: Tot volgende week.
1: Ja, tot volgende week.

En dan gaan we weer even door naar wat nieuws van onze website en app. Van 5 tot en met 7 juni, dus tot en met vandaag. En het is vandaag dus de laatste dag. Dan vindt de jaarlijkse libellentuintelling plaats. De Vlinderstichting roept inwoners op om gedurende 15 minuten libellen te tellen in hun tuin of op hun balkon. En de telling moet weer meer inzicht geven in de aanwezigheid van libellen in woongebieden. De resultaten kunnen worden ingevoerd via de website tuintelling.nl. Tuintelling.nl. Meerdere tellingen zijn mogelijk en elke telling wordt afzonderlijk geregistreerd. En welk liedje zoek ik daarbij? Ik tel tot 3. Guus Meeuwis.

Guus Meeuwis en ik tel tot drie. We gaan verder met een nieuwsberichtje. Want Frank Peters, de poppenspeler uit Meel, die geniet al ruim 52 jaar van het vak. Toen hij het op zijn 15e van een vriend overnam, had hij toen niet kunnen vermoeden dat hij ruim een halve eeuw later nog altijd zou optreden. Inmiddels speelt hij al 52 jaar poppenkast. En Frank Peters zegt, zolang alles goed blijft gaan en ik het nog steeds leuk vind, blijf ik doorgaan. En zo zal hij ook volgend seizoen, vanaf september denk ik, ook weer contact zoeken met gemeentelijke politici om daar ook nog iets mee te doen bij de Nije Krant, waar hij ook voor actief is. Een leuk nummer voor bij de poppenkast. I'm your puppet, James en Bobby Purify.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Tussen Nijmegen en Venlo rijden van zaterdag 13 juni tot en met maandag 15 juni om 5 uur geen treinen. Svitelsky Rail Benelux voert werkzaamheden uit aan de Maaslijn, waaronder het aanleggen van funderingen voor bovenleidingen en overgangsconstructies. Arriva zet vervangende bussen in met extra reistijd voor reizigers. De kaartverkoop voor het theaterseizoen 2026 tot 2027 van Schouwburg Kuik is sterk van start gegaan, met tributebands als grootste publiekstekers. Optredens van Bauke en Elvis Matters Band en Donna's Hot Stuff waren snel uitverkocht. De Schouwburg meldt een verkoopstijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Het seizoen begint op 12 september. Verkeersoverlast in Boksmeer neemt af, nu de nieuwe rotonde bij de Koorstraat is opengesteld voor verkeer richting Sambeek en het centrum. De burgemeester Verkuilstraat wordt uiterlijk 12 juni volledig toegankelijk. Daarnaast komen er 40 tijdelijke parkeerplaatsen op het terrein van het voormalige postkantoor. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 ben ik, Jan Deben, je bijrijder tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. In Afslag LVC, aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En ik neem een lekker muziekje mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC, elke werkdag van 4 tot 6.
0: Omroep Land van Kuik
4: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
4: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Nils Lofgren met Shine Silently. En dan wil ik even terugkomen op Frank Peters, onze popkastspeler. Want vanmiddag om 2:30 in het Openluchttheater in Overloon, dan is er een voorstelling van Jan Klaassen. Kost €5. Kunt u opgeven via de website. Kunt eventueel ook gewoon naar de kassa en daar €5 betalen. Er zijn problemen met de tijdmachine van professor Prik. En krijgt Jan Klaassen iedereen weer in de juiste tijd en plaats. 2:30 tot 4:00, inclusief pauze. En iedereen, met name de jeugd, denkt van wat moeten we vandaag doen? Nou, het blijft droog, maar het is cool. Dus waarom niet naar Overloon, naar het Openluchttheater? En het is te boeken ook via openluchttheateroverloon.nl. Dan gaan we nog naar de boeren. Want een groep boeren uit het land van Kuik is deze week in Frankrijk om geld op te halen voor kankeronderzoek tijdens Alpe d'Huez. En de deelnemers doen via Big Challenge, waarbinnen de agri- en foodsector deelneemt aan het evenement. De volledige opbrengst gaat naar de KWF Kankerbestrijding voor onderzoek naar kanker. En Big Challenge heeft dinsdag 2 juni een voorlopige opbrengst bekendgemaakt van €1.246.096. En het land van Kuik heeft een niet onaanzienlijke bijdrage geleverd met €93.000. Dan moeten we een nummer over boeren laten horen. En John Denver had een hele mooie Thank God I'm a Country Boy.
1: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. Early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife. I got me old fiddle.

John Denver, thank God I'm a country boy. We hebben één file te melden in onze omgeving. En dat is Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Malden is 13 minuten vertraging. Een nieuwtje weer van onze website. De inwoners van het land van Kuik kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor Burendag 2026. Het landelijk initiatief van het Oranje Fonds en Douwe Egberts vindt plaats in het weekend van 26 september. En de organisatoren hopen dit jaar voor het eerst 10.000 buurtactiviteiten in Nederland te bereiken. Inschrijven kan op burendag.nl. En dan een leuk liedje zoeken bij Buren Living Next Door to Alice van Smokey.

Marlene, One Good Reason. En daarmee scoorden ze hoog in 1999 bij het Eurovisie Songfestival. Ik heb het in al die tijd dat ik voor de lokale omroep mail vrijwilligerswerk doe, heb ik dit nummer nog nooit gedraaid, maar dat ga ik nou toch wel even doen. En dat gaat over het Duitse volkslied. Nou, waarom draai ik nu Duitse volkslied? Op de website van Omroep Land van Kuik en op de app staat een berichtje. In het Land van Kuik wonen inwoners met wortels in tientallen landen verspreid over de wereld. En uit cijfers over herkomst van allecijfers.nl blijkt dat inwoners met een Duitse achtergrond met afstand de grootste groep vormen. In totaal hadden in 2025 2056 inwoners van het Land van Kuik een Duitse herkomst. Het grootste deel daarvan is evenwel toch in Nederland geboren. En dat geeft dan ook weer reacties. En een van de lezers van dat artikel die zegt: wat proberen jullie met dit artikel te zeggen? Waarom is dit nieuwswaardig? De meeste inwoners met een migratieachtergrond in het Land van Kuik hebben Duitse herkomst. Er is geen context of andere zinvolle informatie dan statistieken van enkele bevolkingsgroepen in het Land van Kuik. Zonder context blijft het vooral een losstaand cijfer waarvan je je kunt afvragen wat de lezer er nu precies van moet leren. Ja, misschien moeten we ervan leren dat we met z'n allen niet Nederlander zijn, maar dat we allemaal wel een afkomst hebben. En voor mij reden om een Duits plaatje te draaien. Trafi, Deutscher, Marmorstein und Eisenbricht.

0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: En wij gaan eventjes kleine pauze nemen. En na de klok van 1 zijn we weer bij u terug. En dan hebben we als gast Diede Martens namens Mondo Lokaal.

0: Dag Marianne.
1: Hallo Heinz.
0: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
1: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Wat zeg ik?
1: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
1: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
0: Aha, also, aanstaande zondag.
1: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen. Op de

0: op het Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
7: De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Soms ben je gewoon weer aan het werk.

0: Zoals werken en verlies elkaar raken.
1: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door. Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid. Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Met Herman van Gaal.

Marcel zong het. En we gaan verder met I've Been Thinking About You. En daarna gaan we praten met Didi Martens. En gaan we het hebben over Mama and Me en over nog meer.

0: Mondo Lokaal. Een stichting die zich inzet in het Land van Kuik voor internationale samenwerking.
1: En we hebben vandaag als gast Diede Martens, begeleid door Yvonne van Driel, die in het bestuur zit van Mama and Me. Allebei een hele goede middag.
2: Dankjewel.
3: Goedemiddag.
1: En Diede, we begonnen zojuist in het voorgesprek over Mama and Me, maar eigenlijk bracht jij een onderwerp naar voren waar erg actueel is op dit moment. Jij werkt in Nijmegen,
2: ja,
1: met
2: klopt.
1: Vluchtelingen.
2: Ja, klopt.
1: Misschien kunnen we daar toch mee beginnen.
2: Mijn mooiste werk ooit, kan ik wel zeggen. Los van mijn werk natuurlijk, dat ik vrijwillig al ruim 10 jaar voor Mama and Me doe. Maar ik geef les, Nederlandse les, aan school voor 100 jongens tussen de 15 en 18 jaar, die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen.
1: En die staan bekend als de grote risicofactor.
2: Zo wordt daar soms over gesproken. En ik moet zelf zeggen dat ik het fantastisch vind om met deze jongens te werken. Dat ik er echt respect voor heb hoe zij het doen, hoe zij doelen stellen. Wat ze al achter de rug hebben, hoe ze zich door dingen heen worstelen. En hoe ze nu zich ook weer staande proberen te houden met zoveel negativiteit om zich heen.
1: Ja, en zijn dit al statushouders of nog niet?
2: Zij zijn pas vaak echt enkele weken in Nederland. Dus deze school is voor jongens die nog allemaal in het proces zitten.
1: Dus nog geen idee of ze uiteindelijk geaccepteerd worden of niet?
2: Nee, veel van hen niet. En dat is ook waar we elke dag mee te maken hebben. Met jongens die ook onder die omstandigheden moeten leven. Niet weten waar ze aan toe zijn. Ook vaak verhuisd kunnen worden. Niet weten wanneer ze verhuisd gaan worden naar een andere locatie. En ik ben heel blij met het werk wat ik doe. Mm-hmm. En ik kan je ook vertellen dat ik dat ben gaan doen. Of dat ik voor het eerst taalles ga geven na een van mijn eerste reizen naar Oeganda. Ik vind er niks mooier dan met elkaar te verbinden, van elkaar te horen. Elke dag hoor en leer ik nieuwe dingen die ik anders niet geweten zou hebben. Als ik niet verder zou kijken dan mijn eigen tuinhek.
1: Kom ik toch nog heel even bij de vluchtelingen. Die jongens die dan bij jou zijn in de klas. Mm-hmm. Hoe voelen ze zich? Want ik kan me voorstellen dat dat hele onderbuikgevoel waar in Nederland opgewekt wordt door een aantal mensen, dat dat ook op hun neerslaat.
2: Ja, ik had daar toevallig vrijdag een gesprekje over met een leerling. Die is dan wel in een AZC in de buurt al geplaatst. Omdat hij 18 jaar is geworden. Dan worden ze ook verhuisd. En hij had per ongeluk een OV-kaart die hij besteld had bij de buren van het AZC laten bezorgen. En hij durft die niet goed op te halen door wat er allemaal op de televisie is. En ik heb met hem gesprekjes geoefend van, joh, ga dat alsjeblieft doen, want er zijn zoveel fijne mensen. En misschien vragen deze buren jou gewoon voor een kop koffie binnen. En vandaar kan misschien wel iets moois beginnen.
1: En weet je al of het gebeurd is?
2: Nee, ik hoop dat hij dat dit weekend gaat doen. En dan horen we het weer.
1: Ja.
2: Hoe ze zich verder voelen, ik kan me er niks bij voorstellen. En toch kun je je er iets bij voorstellen. Op het moment hebben we heel veel jongens uit Soedan. Twee landen boven Oeganda ook. En deze jongens zeggen altijd, het gaat goed, het gaat goed. Dankjewel mevrouw. En ik kan me niet voorstellen dat het echt goed gaat als je zonder je ouders hier bent gekomen, 15 jaar bent en een reis over het water achter de rug hebt.
1: Ze komen uit de hel.
2: Want
1: Soedan is natuurlijk een van de ergste landen op dit moment, waar, in Afrika tenminste, waar een burgeroorlog is en waar Noord en Zuid, en enfin, het allemaal weer met geld te maken. Hè?
2: Er is daar inderdaad iets verschrikkelijks gaande. En het feit dat deze jongens dus daar nog niet over kunnen praten, maakt denk ik het werk voor mij wel draaglijker.
1: Ja.
2: Want als ik elke dag zou moeten horen wat er precies is gebeurd, dat zou ik niet aankunnen,
1: nee,
2: denk ik.
1: Ik denk dat, misschien is het wel goed om. Nee, laten we die discussie maar stoppen. We gaan naar Mama and Me.
2: Ja.
1: En je bent vorig jaar hier geweest, ook weer in de maand juni zo'n beetje. En in het afgelopen jaar is er toch wel iets heel leuks gebeurd. Want je hebt via de Lions Club €10.000 binnen kunnen halen.
2: Ja, dat is naast mij zie ik Yvonne juichen. En ikzelf kan er ook nog om van juichen. Ja, dat klopt, ja. Ja, en onlangs hebben de kinderen in Oeganda tekeningen gemaakt. Dankjewel, Lions Club. Want ja, zij weten ook dat het centrum waar zij elke dag naartoe kunnen, bekostigd wordt door hele lieve mensen in Nederland en een groot deel hier in Land van Kuik.
1: We komen straks terug over wat je allemaal gedaan hebt met die 10.000.
2: Mm-hmm.
1: Of het niet gewoon op een spaarrekening staat, of dat je zegt van, nou nee, wij hebben er iets mee gedaan.
2: Mm-hmm.
1: Maar we gaan eerst naar muziek. We gaan naar Kina Wolovu met Nandor Love. Het is een Oegandese artiest.
2: Klopt, een vrouw. En die willen we hier graag...
1: Laten horen.
2: Laten horen.

0: Kina Wolofu, Nandor Love. Een bekende artiest in Oeganda?
1: Jazeker. Ze zijn gek op haar.
0: Nou, wij vanaf nu ook, hè?
1: Ja.
0: Hebben ze nu hier gehoord. Diede Martens van Mama and Me. En ja, we hadden het er net over 10.000 euro binnengehaald. 15 gegadigden. Ze vonden het eigenlijk nog wel weinig voor het bedrag wat er gekregen kon worden, zeiden de Lions bij de organisatie. Hoe heb je het voor elkaar gebokst om te winnen? Het is toch een beetje winnen, hè? Van de andere goede doelen.
1: Ja, ik weet dat de Lions Club heel zorgvuldig omgaan en een soort puntenlijst hebben waarop ze kijken van, ja, wij vinden het fijn als hier en goed als hier een bedrag aan wordt besteed. En verder, het enige wat ik kan doen is het verhaal vertellen van Mama and Me en wat we daar doen. En wat ik ook, ik weet nog, de vorige keer dat ik hier in de uitzending was, hebben we een van de werkers gebeld.
0: Ja.
1: Want ik wil ook hen aan het woord laten. Ik dacht, het is nu zondag, ze zitten in de kerk, laat ze even.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel toen bij de Lions Club ook gevraagd aan de moeders en babysitters om video's op te nemen en zelf te vertellen, hey, wat gebeurt hier in het project en waarom is dat belangrijk? En ik denk dat dat ook wel, ja, uiteindelijk indruk heeft gemaakt.
0: Ja. Ja, en dan gaan we over de besteding van de centen. Hè?
1: Ja.
0: Want je hebt natuurlijk bepaalde doelen aangegeven, dit wil ik ermee doen.
1: Ja, ik ben extra blij dat de Lions hier achter staan. Want wij hebben aangegeven met dit bedrag kan het centrum in Jinja, dus een stad in Oeganda, zeker een half jaar draaien. En uiteindelijk is dat wat we willen. Dat daar elke dag meer dan 30 kinderen in de leeftijd, ja, babyleeftijd tot 5 jaar kunnen komen, van wie de ouders het op een moment niet makkelijk hebben. Die kinderen die krijgen daar ontbijt, die worden verzorgd, die krijgen lunch, een tussendoortje. En alleen al dat, gewoon zoveel kinderen in die wijk. Ter achtergrondinformatie, het is dus een wat we sloppenwijk vaak noemen. Veel mensen uit allerlei gebieden daar naar de stad gekomen in de hoop op wat beters. Gebieden die moeilijker leefbaar zijn in Oeganda, ook door droogte. Kinderen krijgen daar vaak 1 maaltijd per dag. Daar kan je niet van groeien, kan je niet van ontwikkelen. Dus, maar het is niet alleen het eten, het is ook een veilige plek. Een plek, ze vallen vaak al als een blok in slaap, omdat het even een veilig, rustige plek is om een dutje te doen. En wanneer ze 5 jaar oud zijn, dan hebben de ouders ruimte gehad. Via ons project ook mogelijkheden om bijvoorbeeld iets van werk of een opleiding te doen. In de hoop dat ze zelf schoolgeld kunnen betalen. En er zijn ook nog een heel aantal kinderen die wij via ons project naar school kunnen sturen. Dus dat alles. Denk ook aan, zeker, we hebben 6 fulltime salarissen. 6 mensen die daar fulltime betaald worden.
0: Want, dat wil ik even inbreken, ja. Want de mama's die bij jullie werken,
1: mm-hmm.
0: daar, hun kinderen worden door andere mama's opgevangen. Of in ieder geval begeleid, heb ik begrepen. Dus als ik het verkeerd is, moet ik even zeggen. Moet je even corrigeren.
1: Ja, inmiddels de moeders die daar werken, die doen dit nu al enkele jaren. En heel in het begin deden we dit met een roulatieschema. Alleen deze groep moeders is hier gewoon voor geknipt om kinderen te verzorgen. Ze hebben ook allerlei trainingen gehad. En dat gaat zo fantastisch dat het toch een echte vaste club is geworden. Maar zij, 10 jaar geleden waren hun kindjes ook baby's in het project. Nou, daar zitten er nu zelfs een aantal van op de middelbare school. Zo lang volgen we die al en ondersteunen we die. De meeste moeders brengen hun kindje naar het centrum, waar dus door 4 andere moeders op de kinderen wordt gepast. En die moeders die het kindje brengen, die gaan naar het werk of iets van een opleiding. En dat zijn heel uiteenlopende dingen die ze doen.
0: En een van de dingen stond op jullie website. Daar stond er wel een succesverhaal. Awino, de moeder van 3, die onlangs is afgestudeerd als kapster.
1: Ja, dat klopt. En Awino, dat is, ik ben zelf in 2024 voor het laatst in Oeganda geweest. Toen zag ik ze ook weer. Helemaal leuk. Maar Awino is een vrouw inderdaad die we al vanaf dag 1 van het project kennen. En Het meest trotse ben ik op dit nieuws dat zij is afgestudeerd. Dat zij ook zelf die opleiding heeft gezocht. En zelf ook een ingang heeft gevonden om die daar te kunnen volgen. En dan heeft ze wat ondersteuning vanuit Mama en Mie gekregen. Bijvoorbeeld voor wat materialen. Ja. En zo weten de mensen daar ook heel goed.
0: En is zij ook als kapster nou begonnen? Of moet ze nog beginnen?
1: Nou, het is niet zo, vaak niet zo als in Nederland dat ze een hele kapperszaak opent. Misschien iets voor later, maar ik weet zeker dat zij nu voor deze zondag bijvoorbeeld enkele moeders en vriendinnen en vrouwen in de wijk mooi heeft mogen maken. En daar begint het mee. Het begint vaak klein, dat hebben we door de jaren heen ook gezien. Iemand is niet zomaar een zeer succesvolle businessvrouw. Dan zouden er daar ook bepaalde problemen niet zijn die we zien. Maar we zien wel dat deze moeders, en zij is hier een voorbeeld van, heel klein beginnen, maar zich steeds het steeds beter afgaat. En ze heeft inderdaad 3 kinderen en het gaat goed met ze.
0: Nou, we gaan even naar muziek en we praten zo meteen verder. Float On van de Floaters.

0: countdown van de floaters gaat langzaamaan naar het einde. We hebben Yvonne van Driel en Diede Martens in de studio van Mama and Me. En Yvonne, we hebben jou nog niet aan het woord gehoord. Nou is dat ook vrij moeilijk als Diede eenmaal op de praatstoel zit. Maar je zit in het bestuur. Hoe ben je terechtgekomen bij Mama and Me?
1: Dat is eigenlijk via via gegaan. En Diede vroeg mij een keer om advies. Ik heb zelf in ontwikkelingssamenwerking gewerkt, maar dan vooral in Latijns-Amerika. Ik ben nu nog steeds betrokken bij een brancheorganisatie voor kleine goede doelen, Partin. En vandaar daaruit begeleid ik verschillende particuliere initiatieven, dan wel kleine goede doelen. En die vriendin van mij die zei van, nou, Diede heeft wat vragen, zou je een keer met haar willen kletsen? Nou, dat hebben we gedaan, heerlijk, bij het Veerhuis. En nou, van het een kwam het ander en ik vond het eigenlijk zo'n mooi project. Waar zowel dan de kinderen zeg maar goed opgevangen worden in een veilige omgeving. En waar de moeders kansen krijgen om te gaan werken dan wel een opleiding te doen. En in die informele sector zoeken ze dan ook een weg. En nou, ik ben ook heel blij dat ik in 2024 eindelijk een keer mee kon. Dus ik heb het ook gezien en gevoeld en geproefd hoe geweldig die mensen ook begaan zijn. En dat ze het ook mooi vinden dat ze dit kunnen doen. En ja, ze zijn natuurlijk ongelooflijk dankbaar. Ook voor de Lions Club, maar ook voor Mundo Lokaal bijvoorbeeld. Waar dan toch ook wel wat sponsorgelden terechtkomen. Ja, maar ja, je voelt gewoon aan alles dat zij eigenlijk dat project nu helemaal dragen. En dat vind ik eigenlijk het mooiste. Want oké, wij moeten wat geld inbrengen. Maar hun zijn eigenlijk het hart van Mama
2: Mie. Zij doen het.
0: Want zij doen het, zeg je, Diede. Want vanuit Oeganda zijn de mensen ook actief. Het is niet alleen maar dat er geld naartoe gaat. Ze moeten er ook wat voor doen.
2: Absoluut. Maar zij draaien dus het hele project zelf. En daar hoeven wij vrijwel niks meer aan toe te voegen.
0: Alleen die laptop, hè? Er is een van de medewerkers die heeft een kapotte laptop. En ja. Hoe los je dit nou op?
2: Zij sturen ons twee keer per jaar een financieel rapport van het afgelopen half jaar en ook weer van het toekomstige half jaar. Dat zit er nu bijna aan te komen. En ik verwacht dat ze daar dan toch de aanvraag voor een nieuwe laptop op hebben gezet. En wij zijn ook heel erg voor het geld besteden in het land, om daar de economie ook een klein impuls te geven.
0: Dus de laptop kopen in Oeganda?
2: Precies. Dus we hebben, omdat het een extra uitgave was bovenop wat we doen, hebben we heel even hier in de omgeving gevraagd of iemand een laptop weg te geven had. Die hebben we nog niet. Dus eigenlijk is het misschien dus ook het beste dat die dan toch in Oeganda aangeschaft zal gaan.
0: Ja, maar als je hier een laptop vraagt, dan wordt dan meestal een tweedehandsje. Misschien nog met Windows 10. En ze willen toch ook wel Windows 11 in Oeganda. Dus ik kan me voorstellen dat het ook voor de levensduur misschien beter is een nieuwe te kopen. Maar ja, dat is maar mijn advies. Hè. Ik heb daar verder weinig over te zeggen. Een oude laptop heb ik nog wel, maar ja.
2: Nee, precies. Alles is daar te krijgen. Dus vandaar dat ik ook eigenlijk zeg dat alles wat gebruikt wordt daar in het project vanuit daar ook komt.
1: Ja, en een laptop is natuurlijk essentieel voor een goede administratie. En daar letten wij wel zeker op dat dat ook in goede banen leidt. Dat is voor hun zelf heel fijn, maar ook dat wij dan af en toe controleren hoe de zaken ervoor staan. Ik bedoel, we gaan ze niet op de cent controleren, maar we gaan zeker wel ook vragen stellen als we wat ongewoon zien. Dus en dat is eigenlijk ook wel ons advieswerk nu eigenlijk meer. He, ja. Dus het is niet meer dat wij alleen maar het geld geven, maar we geven ook nog advies. En we hebben eigenlijk overleggen we ook regelmatig over wat zijn de volgende stappen, hoe gaan we met dingen om. Maar hun nemen de beslissing.
0: advies, dan heb ik ook nog wel een advies. Doe er meteen een beeldschermpje bij. Dan hebben ze twee beeldschermen, dan werkt nog fijner.
2: Ja, ik zie er hier wel vijf staan, inderdaad.
0: Ja, drie zo bij, naast elkaar. Wij zijn niet anders meer gewend, maar het voegt wel wat toe.
2: Nou.
0: Dat merk ik zelf ook. Maar afijn, dat is helemaal aan jullie. We moeten het afgerond, Diede. Ja, dat is eigenlijk, hebben we veel te weinig besproken. Dus je moet een keer terugkomen.
2: Ja, absoluut.
0: Hoe kunnen de mensen bijdragen financieel aan jullie Mama & Me organisatie?
2: Nou, op onze website www.mamaandmeuganda.com. Op z'n Engels allemaal. Daar is ons rekeningnummer te vinden. En ook anders een betaallink. En wij zullen ervoor zorgen, samen met de moeders en het team in Oeganda, dat elke cent daar terecht komt.
0: Ja, en ze kunnen bij Google intikken Mama and Me. En dan komen ze er ook.
2: Absoluut, ja.
0: Want dat heb ik nog kunnen doen. Ik heb een heleboel vragen hier staan. Die hebben we allemaal niet gesteld. Dus je moet echt een keer terugkomen. Bedankt voor de komst. En Yvonne ook. Hartstikke bedankt.
1: Dank je wel.
0: We gaan verder met muziek. En ik heb zelf een favoriete groep uit de jaren 60. En mijn collega's, medewerkers, die weten dan al wat er komt. Dave D, Dozie, Biggie, Mick en Titch.

0: En we horen op de achtergrond Sloop John B, maar dan in instrumentale versie. Want Sloop John B was exact 60 jaar geleden voor de vierde week op nummer 1 in de Veronica Top 40. En we hadden vorige week een nieuwkomer, Painted Black van de Rolling Stones, die op 4 binnenkwam, maar niet zoals verwacht naar nummer 1 steeg, maar bleef even op nummer 2 steken. En de Pied Piper die zakte van nummer 2 naar 3. De hoogste nieuwkomer is Frank Sinatra met Strangers in the Night. En Shotgun Wedding van Roy C. komt binnen op nummer 30. Toch leuk, nummers die ik helemaal niet ken, die toch uit mijn tijd zijn. Russian Spy and I van de Hunters, die ken ik dan weer wel op 33. Lying All the Time van de Outsiders op nummer 34. Percy Sledge met het wonderschone When a Man Loves a Woman op nummer 35. Wild Thing van de Trucks op 38. En dan hebben we nog Patsy Girl van Ross McManus en de Joe Loss Blue Beats. Kent u hem nog? Ik niet meer. En 8 Miles High van The Birds op 40. Kortom, er was keuze genoeg. Maar ik kies voor het nummer Wild Thing.
1: Switch on.
2: Time machine program.
1: Take off.
3: Plein 33 duikt het hitverleden in. Dit was vandaag, precies 60 jaar geleden, een hit.

The Trucks met Wild Thing. En dan gaan we weer even naar een berichtje van onze website. Piratenzender op kerkdak in Mil uit de lucht gehaald. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft maandagmiddag rond 2:10 de illegale zender Firma PCB, de Piratencombinatie Brabant, in beslag genomen. De zender stond op het dak van de kerk in Mil. De koster heeft de manschappen per abuis binnengelaten, want ze zouden werkzaamheden komen verrichten. Nou, moeten zij eigenlijk sorry zeggen? Dat zeiden wij vroeger tegen Veronica toen we ze opdoekten. Peter Koelewijn.

0: Peter Koelewijn met Veronica Sorry. En het is bijna 14:15 en dat betekent dat we langzaamaan in tijdnood komen. Want Diede Martens, Diede, je had nog een heel leuk liedje. Ja, voor ons.
1: Ja, hartstikke leuk. Van een van onze leerlingen, onze ISK, Internationale School met Minderjarige Alleenstaande Vluchtelingen. Hij komt uit Sudan en hij heeft fantastische muziek gemaakt.
0: En dit is er één van?
1: Ja.
0: Hoe heet hij?
1: Ja, artiestennaam Tony, 55.

0: Gelijk hebben en gelijk krijgen. De wekelijkse column van Barres.
1: Diep in mijn hart. In het Eindhovense Dagblad stond een artikel Houd je hart in de gaten. Iedere keer als ik een dergelijk artikel lees, slaat de schrik mij om het hart en ben ik bang dat ik iets verkeerd doe. Ik moet voorkomen dat ik een hoge bloeddruk krijg, want dat is een risicofactor voor een hartinfarct. Mijn cholesterol moet ik in de gaten houden en mijn hartritme en of hartkloppingen moet ik tellen. Op dezelfde pagina staat een advertentie voor een Apple Watch die alles in de gaten houdt, maar waarvoor ik bijna 1000 euro neer moet tellen. Ik kan het echter niet over mijn hart verkrijgen om er een te kopen. Meer dan 50 jaar geleden werd de Zuid-Afrikaanse dokter Christian Barnard wereldberoemd toen hij als eerste een hart transplanteerde van mens op mens. Het succes van de transplantatie was relatief, want de man overleefde de operatie amper 18 dagen. De kans op slagen is in de loop van de tijd veel beter geworden. En in Nederland worden op dit moment ongeveer 300 transplantaties per jaar uitgevoerd. Het grote probleem is echter dat er te weinig donorharten beschikbaar zijn. In 2021 is in Utrecht het eerste kunsthart geïmplanteerd. Een kunsthart is gemaakt van de kunststof polyurethaan, maar in de muziek kom ik de vreemdste harten tegen. Truusje Koopman zong in 1956 al over een hart van steen. Elvis zong over een wooden heart en Blondie had het over een heart of glass. Neil Young zingt over een heart of gold en de groep Fame on Fire zingt zelfs over een plastic heart. Talloze liedjes zijn geschreven over een gebroken hart, terwijl Elton John juist zingt Don't Go Breaking My Heart. Buddy Holly zingt het verdrietige It's Raining in My Heart. Bekende Nederlandse liedjes die over een hart gaan zijn Banger Hart van Rob de Nijs en Bloedend Hart van De Dijk. Het bekendste liedje over een hart is misschien wel het melancholische liedje Diep in Mijn Hart van Tante Leen. Op dit moment is er een revival van Jordaanse liedjes in de musical Onze Jordaan. En dit liedje mag natuurlijk niet ontbreken. Was getekend Barret.

0: Met dank aan Baris voor zijn column. We naderen het einde van het tweede uur. En zometeen na tweeën.
1: Wil je op de hoogte gehouden worden met de sport uit de regio? Luister dan elke zondagmiddag naar Zondagmiddag Live. Peter van den Oever, Daan Janssens. Van welke sport je ook houdt. Wij houden je op de hoogte van alle sport in de regio.
0: En dit keer mag ik presenteren, omdat we dan in ieder geval de beide promotiewedstrijden live in de uitzending kunnen brengen. We gaan nog even afronden met de streeknieuws weerbericht en een klein stukje van Lopen op het water van Marco Borsato.
2: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Tussen Nijmegen en Venlo rijden van zaterdag 13 juni tot en met maandag 15 juni om 5 uur geen treinen. Svitelsky Rail Benelux voert werkzaamheden uit aan de Maaslijn, waaronder het aanleggen van funderingen voor bovenleidingen en overgangsconstructies. Arriva zet vervangende bussen in, met extra reistijd voor reizigers. De kaartverkoop voor het theaterseizoen 2026 tot 2027 van Schouwburg Kuik is sterk van start gegaan, met tribute bands als grootste publiekstekers. Optredens van Bauke en Elvis Matters Band en Donna's Hot Stuff waren snel uitverkocht. De Schouwburg meldt een verkoopstijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Het seizoen begint op 12 september. Verkeersoverlast in Boksmeer neemt af, nu de nieuwe rotonde bij de Koorstraat is opengesteld voor verkeer richting Sambeek en het centrum. De burgemeester Verkuilstraat wordt uiterlijk 12 juni volledig toegankelijk. Daarnaast komen er 40 tijdelijke parkeerplaatsen op het terrein van het voormalige postkantoor. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
4: Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel. En maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie.

0: Kliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker één persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. Volgens hulpdiensten vonden de incidenten plaats op meerdere locaties in het midden van het land, in de buurt van de westelijke Jordaan-oever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor de schietpartijen. De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. En de eerste tekenen dat Amerika langzaam oranje kleurt zijn inmiddels waargenomen. Op de beroemde billboards van Times Square in New York verschenen zaterdagavond foto's van het Nederlands elftal. De actie maakt deel uit van de campagne van de KNVB in aanloop naar het WK. Of New York er warm voor loopt is nog maar de vraag. Van echte voetbalgekte is in de stad voorlopig nog maar weinig te merken. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
0: Tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Sport, nieuws en actualiteiten in Zondagmiddag Live.

Welkom bij het sportprogramma bij Omroep Land van Kuik. En we hebben dit keer een heel rustig programma. We hebben 3 wedstrijden. Mijn naam is Herman Vergaal. Ik neem de honneurs waar, zodat Daan Janssens kan verslag doen bij Constantia tegen Bavos. En Peter van de Oever die gaat bij een hockeywedstrijd aan de gang. En Jan van de Wiel die is aanwezig bij de wedstrijd Juliana Nooit Gedacht. Het is allemaal op neutraal terrein. En de inzet bij Juliana is promotie naar de 3e klasse. Waarbij Jan van de Wiel zegt, ja, mochten we het niet redden, hebben we altijd nog een mooie troostprijs. Want dan kunnen we het komend seizoen in die prachtige klasse met onder andere SES. En misschien ook wel met Constantia, want die moet tegen Bavos en daar gaat het over klassenbehoud in de 4e klasse. Wij gaan verder met muziek. We beginnen met Mark Ambor met Belong Together, gevolgd door de Hermits met No Milk Today.

Herman's Hermits. No Milk Today. Zondagmiddag live vandaag, zoals ik al eerder zei, met Juliana Nooit Gedacht. Inzet promotie derde klasse. Constantia Bavels. Inzet handhaving vierde klasse wat betreft Constantia. En in Boksmeer hebben we de hockeywedstrijd Boksmeer tegen MEP. En ik heb even gekeken, wat is nou MEP? Wat betekent MEP? Want ja, ze hebben ook een clubblad, dat heet De Mepper. Nou, het betekent Mea Est Pila. De bal is aan mij. De club uit Bokstel, het zullen studenten geweest zijn die ongetwijfeld op het gymnasium gezeten hebben, zodat ze kunnen laten zien dat ze Latijns kunnen. Ik ben zeer benieuwd. Boksmeer moet toch wel minimaal gelijk spelen, willen ze kunnen promoveren. Want als ik het hier zie, als Boksmeer wint tegen MEP, dan is promotie veilig. Gelijk, dan hangt het af van volgende week. En bij verlies betekent het zo goed als zeker geen promotie. Peter van Oever doet dat met verslag vandaag. Ik neem aan dat hij ook rond 2:30 zullen beginnen. Wij gaan verder met de Traveling Wilburys, Handle With Care, gevolgd door Four Seasons in a One Day van Crowded House.

0: En dat nummer is van Crowded House. En we hebben aan de telefoon Daan Janssens in Boekel, Daan.
1: Inderdaad, in Boekel. Ik hoop dat je me luid en duidelijk kan horen, Herman.
0: Ja, het gaat perfect.
1: Oké, top. Ja, zo meteen de wedstrijd hier tussen Constantia en Bavels in de finale van de na-competitie voor behoud van vierde klasse. Want het is geen promotiewedstrijd, het is behoud van de vierde klasse. Beide ploegen zaten al in de vierde klasse. Constantia eindigde als nummer 10 in de vierde klasse G. Onder andere met teams vooral uit de regio Land van Kuik en Noord-Limburg. Competitie waarin alles heel dicht bij elkaar lag, maar het tot de laatste speeldag ontzettend spannend bleef. Omdat ook bovenin de competitie heel spannend was, waren de belangen groot en haalden de groen-gele formatie uit Wanrooij het net niet. Eindigde op de respectievelijk 1 punt van de Zwaluw uit Oefold en 2 punt van DWSA uit Wilbertoord Sint Hubert, DWSA 18. En voor Bavels was het seizoen een stuk lastiger om bij te blijven in een competitie, de vierde klasse A, met een mix van teams uit Helmond Veghel en net daarbuiten. De rood-zwarte eindigde op plek 11, ver onder de streep, maar net voor de degradant Keldonk op 2 punten. In de laatste 3 wedstrijden werden uiteindelijk nog 6 broodnodige punten gepakt om directe degradatie te voorkomen. En dus staan beide ploegen hier vanmiddag in Boekel tegenover elkaar. Beide ploegen strijden dus tegen degradatie. Voor Constantia zal de druk iets hoger liggen, aangezien de club zelfs in het seizoen 2013-2014 voor het laatst uitkwam in de vijfde klasse. En 4 seizoenen geleden speelden ze zelfs nog derde klasse. Bavels promoveerde vorig seizoen na de vierde klasse. Dus zal het voor hen alles aan gelegen zijn om dat met minimaal 1 seizoen te gaan verlengen. Verder heeft de club altijd ergens tussen de vierde en de vijfde klasse gebungeld. Er is voor Boekel gekozen vandaag als accommodatie. Precies het midden tussen Wanrooij en Bakel. Ik neem aan dat beide ploegen daar goed zijn uitgekomen samen met de KNVB. Aangezien Bavels speelt dus in Bakel. Dus beide ploegen spelen op natuurgas. Dat is vanmiddag ook het decor van dit sportpark op het hoofdveld dus in Boekel. Bij sportpark De Donk. Scheidsrechter is de heer Poeven. Die moest wel van iets verder komen, namelijk uit de Nieuwstad, plaatsje uit Midden-Limburg. Hij werd vanmiddag bijgestaan door de heer Heijnen uit Meijl en de heer Koopmans uit Kerkdriel. Opstellingen heb ik nog niet. Daar wordt achteraan gegaan. Mocht ik ze voor alle 3 nog hebben, dan kom ik heel snel bij je terug, Herman.
0: Dat is prima. Hoe is het met de publieke belangstelling?
1: Het publiek valt een beetje tegen. Komt vanwege het feit dat het sportpark bereikbaarheid even wat afgesloten was vanaf de begaande wegen. Er moest nogal omgereden worden. Ik heb mijn auto ook ergens iets verder staan, waardoor ik nog lopend naar het sportpark moest. Maar tot nu toe zitten er nog niet heel veel supporters. Maar misschien kan dat nog komen.
0: We horen het straks van jou, Daan. In ieder geval,
1: dankjewel.
0: Zover bedankt. En wij hopen allemaal dat Wanrooij gaat winnen natuurlijk. Hè?
1: Dat hopen we in het belang van het Land van Kuik.
0: Zo is het.

Rondé met Bright Eyes. Zondagmiddag live, omroep Land van Kijk met 3 wedstrijden. 2 voetbal, 1 keer hockey. Boksmeer Map, Juliane Nooit Gedacht. En die wedstrijd begint pas om 3:00. En Constantia Bavos die begint om 2:30. En hopelijk kunnen de supporters de weg toch nog vinden naar het sportpark. Wat blijkbaar door nodige werkzaamheden aan de wegen een beetje moeilijk bereikbaar is. The Course, Old Town.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Supertramp, give a little bit. Wij gaan verder met de Shoes en Osaka. En daarna hopen wij contact te krijgen met Daan Janssens bij de wedstrijd van Constantia tegen Bavos.

0: En wij gaan over naar de wedstrijd Constantia-Bavels. Naar Daan Janssens. Heb je intussen de opstelling, Daan?
1: Ik heb intussen de opstelling. Er is inmiddels afgetrapt. We spelen 2 minuten. Net heeft Bavels al 1 kansje gehad. De bal ging net naast. Constantia is nu aan het opbouwen aan de rechterkant. Komen goed door. Daar kan misschien een voorzet gegeven gaan worden. Als de bal weggewerkt wordt nu weer door Bavels. De bal gaat uiteindelijk over de zijlijn. Constantia mag weer gaan ingooien op de eigen helft. Ik heb inmiddels de opstelling van Constantia te pakken. Ze kregen het allemaal niet geregeld vlak voor de wedstrijd. Maar het is inmiddels nu, ik heb ze inmiddels opgeschreven. In het doel Jeroen Hendricks. Achterin Rens Franke, Michiel van der Zanden, Ruben Wientjes, Roel Verheijen. Op het middenveld Niels Thijssen, Jules Franke en Sam van der Hoogen. En dan in aanval Milano van der Kruijzen met nummer 11, nummer 9 Huug Hendricks en nummer 3 Bas van Doren. De wissels zijn Bart Hendricks, Job Wijnhoven, Jorrit Weren, Sjoerd Weren, Sil van de Oever, Joren van Tienen en Willem Rijnen. Ik krijg zo meteen ook nog de opstelling van Bavels. Dat wordt inmiddels allemaal geregeld. Inmiddels hebben we 3 minuten gespeeld, staat het nog 0-0. Mag Constantia opnieuw gaan ingooien? Bevindt het zich allemaal af op de eigen helft van Constantia. Net als 1 kansje gezien van Bavels. Voorlopig nog geen doelpunt hier.

0: Briers met geloven in het leven. En ik had eerder gemeld gekregen dat de hockeyclub Boxmeer tegen MEP moest. M-E-P. En ik had al uitgezocht dat dat Mea Est Pila is. Maar dat is anders. Ik zet in ieder geval eventjes iemand in de telefoon, krijgen we. En wie heb ik aan de lijn?
1: Hier is doelpunt.
0: Een doelpunt, ja. Zeg het maar, je bent live in de uitzending. Daan. Je bent live.
1: Oké, okay, het staat 0-1 voor Bavos na 7 minuten. Een voorzet vanaf de rechterkant die werd voorgegeven. En door de spits die ook nog eens geblesseerd is geraakt, die ligt nu nog op het veld. Maar door die spits werd die bal ingekopt. Kan zo even niet zien wie het is. Volgens mij is het nummer 14, Stefan Dries, die scoorde voor Bavos. 0-1 de stand na 7 minuten spelen. Goeie voorzet was het. Volgens mij werd er heel veel ruimte weggegeven bij Constanze. Want die spits die kon vrij binnen tikken. Kwam tegen de keeper aan. Ligt nu nog geblesseerd op het veld. Ik zie nu dat hij heel langzaam opstaat. Nee, wordt nog even behandeld aan zijn been. En dan mag Constanze zo meteen af gaan trappen als alles weer in orde is. 0-1 dus voor Bavos na 7 minuten. Goeie aanval was het. Dus even kijken of dat allemaal weer goed komt daar. Ja, aanvaller staat erop en gaat nu terug naar zijn eigen helft. 0-1 dus voor Bavos na 8 minuten.

Ja, en ik wou nog even afmaken dat de tegenstander van Boxmeer hockey niet MAP is, maar dus MOP. En MOP, dat is een gewone afkorting in het Nederlands, maakt onderling plezier. Nou, dan weten we dat ook weer. En zometeen zullen we langzaam contact krijgen met Peter van de Oever. Want die wedstrijd begint over een minuutje of twee.

Don't Stop Believing van Journey. We gaan verder met Jack Jersey. Met de nummer I'm Calling had hij een klein hitje, 1973. En we proberen contact te zoeken met ook Peter van Hoeven vanaf het hockeyveld in Boxmeer.

0: I'm calling van Jack Jersey. En wij callen naar de Boksmeer, naar het hockey. Peter, hoe is het in Boksmeer?
1: Ja, gezellig druk is het hier. Volle bak. De wedstrijd tussen Boksmeer en MOP. Inderdaad, geen MEP, maar MOP. Ze komen uit Boksel. En het gaat er vandaag om, want Boksmeer moet winnen om in ieder geval te promoveren in die vierde klasse. Verliezen ze, dan hebben ze een probleem. Want dan gaat deze club over Boksmeer heen. En zal Son, wat nu aan kop staat, ook wel bovenin boven hun blijven. Dus winnen, tenminste gelijk spelen, dat is toch eigenlijk het minste wat je hier verwacht of wil hebben. Maar goed, ja, hockey is natuurlijk een sport die ik niet elke dag beleef. Dus we hebben hier iemand van de club even bij me gevonden die mij af en toe wat kan influisteren. Maar nu we er toch zijn, wat denk je ervan?
2: Nou, ik hoop natuurlijk dat ze gaan winnen, maar ze hebben veel last van deze tegenstander. Ze hebben er al twee keer van verloren. Maar we hopen op het beste. De derde keer moet gewoon raak zijn.
1: Heel veel jeugdclubs werden hier net, gehuldigd. Jan Willem, hij loopt nog heel even weg. Even terug nog naar jou, als dat mag. Heel veel jeugdclubs werden net gehuldigd. Ja, die aanwas is altijd een beetje lastig, hè, bij de hockeyclubs hier.
2: Maar ik denk dat veel sportclubs tegenwoordig last hebben van de aanwas. Wij vooral in de jongenslijn natuurlijk. Meisjes gaan nog aardig goed. Maar het is een moeilijk iets om zoveel kinderen nog bij elkaar te krijgen als vroeger. Maar we doen ons best om die lijnen gewoon vol te krijgen. Maar het is een pittige taak.
1: Ja, pittige taak. Maar Boksmeer hoort eigenlijk wel in die derde klasse thuis, vind jij zelf ook?
2: Ja, absoluut. Het is een redelijk grote club. Wij horen gewoon in de derde klas thuis. En hopen dat het vandaag ook gaat gebeuren.
1: Dankjewel. Jij fluistert me een beetje in qua wat er allemaal gebeurt. Want ja, niet iedereen ken ik en niet alle spelregels ken ik. Ik hoop jou vandaag een beetje naast de zijde, een beetje, ja, dat je kunt influisteren wat er allemaal gebeurt.
2: Ik ga mijn best doen.
1: Dankjewel. Je hoorde een van de mensen van de hockeyclub hier, Boksmeer, Herman.
0: Prima, Peter. En ondertussen heb ik Daan aan de lijn en dan gaan wij het weer hebben over Constantia. Bedankt, Peter, zover. Daan.
3: Ja, er zijn bijna 20 minuten gespeeld in deze wedstrijd tussen Constantia en Bavels. De stand 0-1. Doelpunt overigens werd gemaakt door Mike Verschuren. Die kopte die bal dus erin, waarbij die even geblesseerd op het veld lag. Net overigens lag nummer 7 Roel Verheijen van Constantia op het veld. Die kreeg een bal tegen zijn hoofd aangeschoten. Die is inmiddels weer opgelapt en die staat weer en die kan weer verder spelen. Goed, 20 minuten gespeeld. We verlieten hier dus bij 0-1 stand. Daarna kreeg Constantia een vrije trap in de 12e minuut. Het was een hachelijk momentje voor het doel van Bavels, waarbij de spits, en dat is in dit geval Huug Hendricks, die wilde koppen, maar die kwam tegen de keeper aan. Was ongelukkig, verder niks aan de hand. Het was een hachelijk momentje, maar dat leverde niks op. Dan was er in de 14e minuut een kans voor Bavels. Na slecht verdedigend werk aan de linkerkant van Constantia kon Bavels overnemen. Uiteindelijk was het Mike Verschuren die de bal kreeg en net openschoot. Was de tweede grote kans voor Bavels. En daarna was er nog een schotje. 2 minuten later was er nog een schotje van Niels Thijssen. Maar die schoot van Constantia net naast. Nu is Constantia weer in aanval met aan de bal. Huug Hendricks die de bal speelt naar Milanus van der Kruijzen. Milanus van der Kruijzen zet voor, maar dat wordt weer uitverdedigd door Constantia. Wordt een hachelijk moment omdat de bal te kort werd teruggespeeld op de keeper. Die de bal net kon wegtrappen en over de zijlijn heeft getrapt in het voordeel van Constantia. Dat gebeurt halverwege de helft van Bavels. De stand is na 20 minuten 0-1 voor Bavels dus. Bavels laat ook de bal vooral aan Constantia lijkt het wel en komt er zelf regelmatig gevaarlijk uit. Vooral de spits van Bavels, Mike Verschuren, die is levensgevaarlijk voor het doel van Constantia. En heeft er dus voor gezorgd dat Bavels leidt na 21 minuten met 0-1. Terwijl Constantia weer probeert op te bouwen ter hoogte van de middenlijn. De bal wordt nu gegeven aan de link en de rechterkant. Met even kijken wat bal voorgeven. Nee, bal gaat weer terug. Met op dit moment Sien van der Hoog aan de bal. Die speelt de bal dan weer verder, maar dan gaat het toch fout. En dan kan Bavels rustig uitverdedigen. En staat er dus na 21 minuten 0-1. Hachelijke trap van de keeper nu. Komt de bal toch weer terecht bij Constantia. Maar die kunnen daar verder ook niks meer mee uitrichten. Mag wel ingooien als het goed is. En dus heeft Constantia wel de druk op Bavels. Maar kan het nog niet tot grote kansen komen.
0: Dankjewel, Daan. Tot straks. Wij gaan verder met Paul da Vinci. De laatste, nou de ene laatste voor de klok van drieën. Your baby ain't your baby anymore.

0: Dit is Zondagmiddag Live.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Dag Marianne.
7: Hallo Heinz.
6: Hey, wat doe je aan staande zondag?
7: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Wat zeg jij?
7: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
7: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
6: Aha, also, aanstaande zondag.
7: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
8: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
9: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
10: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens critici kunnen langdurig zieke werknemers er daardoor financieel flink op achteruit gaan. Werkgevers krijgen juist sneller duidelijkheid over vervanging en reïntegratie. De plannen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker één persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. Volgens hulpdiensten vonden de incidenten plaats op meerdere locaties in het midden van het land, in de buurt van de westelijke Jordaanoever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor de schietpartijen. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. En duizenden mensen hebben in Mexico-stad samen een enorme wave gemaakt in een poging een wereldrecord te breken. De actie werd georganiseerd in aanloop naar het WK voetbal. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. Opvallend genoeg werd de zogenoemde Mexicaanse wave wereldwijd bekend tijdens het WK in 1986 in dat land. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
11: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
12: Sport, nieuws en actualiteiten in Zondagmiddag Live.
13: En ik hoop dat we contact kunnen zoeken met Pieter van der Oever in Boksmeer bij het hockey. Ik hoor nog niks. Het is heel rustig aan die kant. Nou, dan gaan we gewoon een muziekje starten.

0: Jackie Wilson set. Zometeen gaan we naar het hockey, maar eerst even naar Juliana tegen Nooit Gedacht. Jan van Wiel.
1: Ja, want hier zijn we een minuut of drie onderweg. En het is een memorabele wedstrijd. Het is de derde keer dus dat er dus om geknokt moet worden. Dus twee jaar geleden. Dus van werd er geknokt worden voor Leijsenhout. Dit vorig jaar dus is de laatste wedstrijd er ook opgegaan in de verlenging. Ja, dit jaar moet er dan toch maar eens even van komen. Maar Juliane begint sterk. En die wat heeft dan geresulteerd tot een tweetal corners die Juliane te nemen kreeg. Toch een pikant onderdeel dus van de wedstrijd is de leiding vanmiddag van de wedstrijd. Want die staat onder leiding dus van een mevrouw, een hele goede mevrouw schijnbaar. Want ik heb het op de KNVB heb dus nagekeken. Dus de scheidsrechter dus van het jaar geworden dus bij het amateurvoetbal voor de dames. Dus vrouwen hebben mogelijk andere kijk op de wedstrijd. Dus dat kan vandaag best een mooie pot worden. Maar op dit moment is de stand dus nog 0-0. Ik ga in ieder geval met de opstelling van Juliana beginnen. Dus van achter Rens van Hoven, Gijs, Tonen, Stam, Peters en Kas Drienen. Middenveld Tom Heerwaard, Justin Jacobs, Wes Verweijen. In voorhoede Luc van Tienen, Bas Kremers en Andy Veld. En als sluitpost is het Tim Kersten die onder de lat gepositioneerd is. Maar ja, het is een levende begin van de wedstrijd. Je kunt er nog niet zo heel veel van zeggen. Maar goed, dus Juliane dwong toch een paar situaties af waarvan je zegt, dat ziet er goed uit. Maar vooralsnog is daar nog weinig van te zien. Oh, en hier wordt claimt hier een penalty. Maar de scheidsrechter staat er met de neus bovenop en die wuift dat meteen weg. En het was ook goed te zien dus dat hij dus voor een penalty ging. En dan moeten we goed opletten dat je dan ook een penalty meekrijgt. Dat je daar het been op het juiste moment dus van voor het andere voet zet. Maar in ieder geval, de wedstrijd is hier ontbrand. Juliane dus in het voordeel als het gaat over balbezit. Maar dus in dit geval dus nog steeds dus 0-0 in de wedstrijd.
0: Dankjewel Jan. Gaan we naar Peter van der Hoeven naar het hockey in Boksmeer.
2: Ja, want hier is zojuist gescoord. Boksmeer is op 1-0 gekomen. En dan ga ik even naar mijn co-verslag geven voor vandaag. Hoe is het doelpunt tot stand gekomen?
3: Nou, na een prachtige versnelling van Luc van Breda aan de linkerzijde van het veld was een intikkertje voor Hugo Loeven.
2: Dus Hugo Loeven 1-0 voor Boksmeer. Boksmeer is wel wat beter, hè?
3: Ja, het begint langzaam te komen. Vooral de snellere spelers van Boksmeer, die hebben veel, of daar heeft de verdediging van Mop ontzettend veel last van. Het gaat goed. En we krijgen nu een strafcorner. Dus het gaat de goede kant op.
2: Oké, we gaan deze strafcorner nog even meenemen, Herman.
0: Ja, is goed.
2: 1-0. Boksmeer doet het goed. Ik moet zeggen, ik sta hier bij een tafel. En daar hebben de heren het ook heel erg gezellig. Een paar pitchers op de tafel. Dus een uiltje hier, een uiltje daar. Dus wat dat betreft is het hier goed toeven en ook best druk. Aan de andere kant van het veld staan ook nog veel mensen te kijken naar deze wedstrijd. Boksmeer dus nu met een strafcorner. Bal wordt klaargelegd. Even kijken hoe die wordt klaargelegd en dan ingesleept. Kijken of die bal dan goed richting doel kan worden gewerkt. Even alle spelers van Mop met een helm op. Dat klinkt ook nog, dat rijmt ook nog even. Komt die strafcorner eraan, wordt gefloten. Nu, ja, komt die. Wordt het een doelpunt. Het duurt lang en dan wordt die bal weggewerkt door MOP. En is deze kans dus verkeken. 1-0 dat wel voor Boksmeer na een minuut of 10 spelen.
0: Dankjewel Peter. Gaan we naar Daan. Daan, Constantia Bavos.
4: 0-1 is de stand, maar 36 minuten spelen in deze wedstrijd in Boekel. In de 23e minuut kreeg Constantia een vrije trap. Die werd genomen door Giel Franke.

0: En die werd aangeraakt in de muur en die kwam uiteindelijk op de lat terecht. Werd dus een corner, helaas. Dat was de grootste kans op dit moment voor Constantia. Even later, in de 31ste minuut, kreeg die Mike Versuren, die dus de 0-1 heeft gemaakt voor Bavels, een vrije trap vanaf de linkerkant. Die wel werd scherp ingedraaid. Die werd door niemand aangeraakt. Leek erin te gaan, maar de keeper raakte hem nog net aan. En ook dat werd tot corner verwerkt. Het is 0-1 voor Bavels dus. Constantia probeert het met aanvallen, vooral aan de rechterkant. Ook afgewisseld met aanvallen aan de linkerkant. Maar het wil tot nu toe nog niet echt werken. Terwijl Constantia nu een vrije trap krijgt, halverwege de helft van Bavels. Bassendoorn werd neergetackeld door Bavels. En dan mag Rens Franke een vrije trap nemen vanaf de linkerkant. Die bal gaat ingedraaid worden als het goed is. Het lukt Constantia nog niet echt om uitgespeelde kansen tot doelpunten te transformeren. De aanvallen zien er gevaarlijk uit vanaf de rechterkant. Maar het lukt nog niet echt, terwijl nu hens gemaakt wordt in het strafschopgebied van Bavels. Maar dat gebeurt door een speler van Constantia en krijgt Bavels weer een vrije trap. Bavels komt er af en toe ook gevaarlijk uit, hoor. Het gaat veel gelijk opgaan. Het is een attractieve wedstrijd met mogelijkheden voor beide elftallen. Voorlopig nog de stand na 37 minuten spelen op 0-1.
1: Gaan we verder met I Ain't Worried, One Republic.

0: Er is gescoord bij de wedstrijd. Jullie hadden nooit gedacht, Jan van Wiel.
1: Ja, want hier heeft nooit gedacht, dus de leiding genomen. Het was eigenlijk de eerste echt goede aanval van nooit gedacht die op snelheid uitgevoerd werd. En daarbij de keeper in eerste instantie nog redding wist te brengen. Maar de rebound, ja, die viel dan gelukkig dus voor de doelman op de verkeerde plek. En daarmee kon nooit gedacht hier de leiding nemen in de wedstrijd. En we schrijven hier dus, ja, dus zijn we de 12e minuut van de wedstrijd. Dus er is nog een hele tijd te gaan dus om het allemaal dus weer recht te breien. Maar dat is jammer.
0: Bedankt Jan. En we hopen op beter nieuws straks.

0: Ja, ja. En soms moeten we de muziek gewoon onderbreken als er nieuws is. En er is gescoord bij Juliana Nooit Gedachte. Hopen goed nieuws, Jan van de Wiel.
1: Geen goed nieuws moet ik melden, want het is hier nooit gedacht. Die met een vrije trap pak een beetje van afstand van 35 meter. Dus met uiterste precisie boven in de winkelhaak binnengeschoten werd. En keeper Tim Kersten dus kansloos liet. Ja, stand hier dus van 0-2 in het nadeel van Juliana uiteraard.
0: Dankjewel Jan van de Wiel. Dan kunnen we meteen door naar het hockey in Boksmeer. Naar Peter van de Oever.
2: Ja, we zijn in het tweede kwart aangekomen. De hockeywedstrijd bij de amateurs 4 kwarten van 17,5 minuut. Bij de hogere divisies is dat 4 keer 15 minuten. Maar hier dus 4 keer 17,5 minuut. De eerste hebben we achter de rug. Einde van de eerste kwart nog een strafcorner voor Boksmeer. Die ging er niet in. Werd niet goed uitgespeeld. Nu Boksmeer weer in de aanval. En ik moet zeggen dat Boksmeer het eigenlijk best aardig doet. Ze zijn constant op de helft te vinden van Mop. En Mop stelt er eigenlijk tot nu toe nog vrij weinig tegenover. Zijn nog nauwelijks bij het doel geweest van de Boksmeren naar laatst. Staan dat ze überhaupt een kans hebben gehad. Boksmeer nu terug naar eigen helft. Verre bal van Mop die dan vandaag achteruit die bal naar voren probeert te werken. En iemand probeert te bereiken, maar dat lukt dus niet. Nu Boksmeer met een aanval. Boksmeer nu op rechts. Ah, mooi voorbij gespeeld. En nu leg voor de goal. Komt er een schot. Oh, wat een mooie redding van de keeper. En dan is het een vrije slag voor Mop. Maar dat was weer een aanval. Een goede aanval van Boksmeer. Ging er bijna in of niet?
3: Hij ging er bijna in, maar je moet niet met de bolle kant slaan, want dat mag niet.
2: Dat weet ik nog van vroeger. Dus hij ging anders toch niet door?
3: Nee. De scheidsfluit af voor bolle kant. Dus hij was, ook al zat hij erin, prachtige redding van de keeper. Maar ook al zat hij erin, had hij niet geteld.
2: Okay. Dus mooie aanval helaas. Zoals in voetbal buitenspel is dit bolle kant en dat mag niet. Boksmeer nog een keer in een aanval. Ik neem deze nog even snel mee. Weer snel eruit. Nou moeten ze toch terug. Lijkt het even wat te vertragen die aanval. Nu op links proberen ze die bal voor te geven. Gaat iemand de cirkel in? Ja. Oh, dan toch weer een overtreding. Weer op de voet van een van de jongens van Boksmeer. Dus dat gaat niet door het feest. We gaan terug naar jou, Herman. 1-0 nog steeds voor Boksmeer.
0: Dankjewel. En wij gaan meteen door naar Bakel. Want er is gescoord bij Constantia tegen Bavos. In Boekel trouwens. Ja, in Boekel.
4: Het doelpunt van Giel Franke. Het is de 44ste minuut waarin het allemaal gebeurt. Als Bavos heel rustig probeert uit te verdedigen. Maar Giel Franke dus over het hoofd zag. Die nam over. Kom naar het doel lopen. En de bal heel rustig binnen tikken. Het is de gelijkmaker van Constantia. Als je kijkt over de hele eerste helft. Is het wel terecht. Terwijl Constantia nu weer in de aanval is. Aan de rechterkant met op dit moment Rolf Rijen. Die de bal net niet kan voortrekken. Net niet aan kan nemen. En dan is het een ingooi voor Bavos. Maar 1-1 is het dus. De klok die staat op 45 minuten. Het zal nog een paar minuutjes zijn tot de rust. Want het spel heeft een paar keer stilgelegen. Onder andere na de 0-1 van Bavos. Maar het is dus 1-1. Ik zei net, als je kijkt over de eerste helft, is het wel terecht. Omdat zowel beide ploegen kansen hebben gehad. Voor Constantia kwam dat voornamelijk waar uit stilstaande situaties. Maar nu was het gewoon een hele grote fout achterin voor van Bavos. Waardoor het dus nu 1-1 staat. En dat misschien ook de ruststand gaat worden terwijl Bavos er nog een keertje uit probeert te komen. Maar dat lukt niet, want Constantia zit er weer goed tussen. Het is lekker weer, het is lekker voetbal weer hier op het sportpark van Boekelsport. We hebben eerder dit seizoen wel eens te horen gekregen van onze verslaggever Martin Achter van Volharding dat het veld erbarmelijk zou zijn. Nou, dat is nergens aan te zien. Het ligt er gewoon heel goed bij hier in Boekel. Dus daar ligt het zeker niet aan vanmiddag.
0: Dankjewel, Daan. Is er nog meer nieuws dan horen van jou?
4: Absoluut.
0: We gaan naar Nick Kershaw. I won't let the sun go down on me.

0: En wij gaan naar het sportpark in Boksmeer, naar de hockeyclub. Want daar is Mop de tegenstander en daar zit Peter van de Oever.
1: Met nog steeds een stand van 0-1. En ja, dat betekent dat Mop wat moet bedenken. En wat meer in de aanval gaat nu. En daardoor ook Boksmeer wat meer counters kan krijgen. Zojuist een counter en er werd iemand toch gevloerd. En dan kreeg iemand een gele kaart. Dat betekent het hockey een paar minuten aan de kant, hè?
2: Ja, hij kreeg een groene kaart. Wij vonden het een absolute gele kaart. Maar hij kreeg groen. Dat is 3 minuten zitten. Ja, het is een kleine straf, zeg maar. Maar dat is de tweede groene kaart die al gegeven is deze wedstrijd. Dus het is een opmaat naar meer waarschijnlijk. Want ze zijn redelijk fysiek.
1: En de gele kaart is hoeveel minuten? 10?
2: Dat kan 5 of 10 zijn. Dat is aan de scheidsrechter.
1: Oké. Okay. Nou, dankjewel voor deze bijdrage wederom. We gaan even nog naar de wedstrijd kijken. Maar het is Boksmeer wat meer gevaarlijk is. En Mop dus nu met een mannetje minder. Want ze hebben een groene kaart. En een groene kaart is dus 3 minuten naast de kant. Ja, we zitten ongeveer 1 minuut of 11 in die tweede, in het tweede kwart. En dat betekent nog 1 minuut of 6. En dan is de eerste gedeelte afgelopen. Dan krijgen we een wat langere pauze. En dan gaan we door naar de derde kwart. Dus 1-0 is het nog steeds, Herman, voor Boksmeer.
0: Dankjewel, Peter. Gaan we weer naar muziek. Green Day met Good Riddance.

0: Wij schakelen weer over naar Jan van der Wiel bij de wedstrijd tegen Nooit Gedacht. Jan, het stond 0-2 en er is weer gescoord.
1: Er is weer gescoord en de 3-0 staat op het bord. Oftewel de 0-3 in dit geval, want Juliane wordt dan met thuis spelende plug. Gingen dus valt. Het was de verdediging speelt de bal recht in de voeten dus van de rechtervleugelspits. Die wist er wel raad mee. Een 1-2'tje zette hij de aan de spits van Nooit Gedacht voor het doel. En Tim Kersen gaat het nakijken. Ja, half uur, binnen een half uur Juliane op 3-0 achterstand. Dus ik denk, het is van is een beetje gelopen. Dus dat het volgend jaar toch een potje SGS gaat worden. Want de derde klas is toch wel heel erg ver weg op dit moment.
0: Ja, en kwalitatief, schiet Juliane echt tekort?
1: Ja, tekort in die zin dus van dus dat Nooit Gedacht. Een drietal spelers voor het lopen die... Dus 2-3 tikken bij elkaar, die weten elkaar feilloos te vinden. En Juliane moet veel te veel werken om aan de bal te blijven. Dus en Nooit Gedacht heeft meer techniek in huis dus om die bal in de ploeg te houden en kijken waar de gaten vallen. En dat hebben ze tot het heden hebben ze daar keurig uitgebuit. Dan en ik moet zeggen, Juliane heeft wel kansen gehad. Maar dan valt die bal in de doelmond en dan gaat hij alle kanten op. Ja. En het juiste knikje dus van een aanvaller van Juliane ontbreekt dan. En dan kom je ook niet verder. Maar stand hier dus 0-3 in het voordeel van Nooit Gedacht.
0: Dankjewel, Jan van der Wiel. Nou heeft Volharding ook al eens een keer met 3-0 achtergestaan tegen Susteren. Toen werd het 3-3 en uiteindelijk zelfs 4-3. Dus we hopen het allerbeste voor Juliana wat dat betreft. Nothing but thieves. Ze moeten het overkomen.

0: Nothing but thieves. De hokjes van Boksmeer doen het goed, maar scoren te weinig. Peter van der Hoeven.
1: Ja, scoren te weinig. Maar goed, 1-0, dat is nog steeds een voorsprong. En Mop probeert natuurlijk wel wat aan te vallen. Door die aanvallen van Mop krijgt Boksmeer af en toe nog wel een keer een counter, hè?
2: Ja, daar spelen ze waarschijnlijk ook een beetje op. Er zijn natuurlijk een hele snelle links- en rechts-midden. Daar zijn ook die kaarten voor gegeven net, omdat die zo ontzettend kunnen versnellen. Ja, daar zit een groot deel van de kracht van ons Heerenveen in. Ja, daar proberen ze van te profiteren. En dat zie je ook terug in het spel.
1: Ja. Intussen is net de wedstrijd voor het tweede kwart afgelopen. Dus iedereen gaat de kleedkamer in. En ja, dan wordt er nog denk ik het een en ander doorgesproken. En moet Boksmeer die 1-0 voorsprong vol zien te houden?
2: Nou, ik denk dat ze een paar meer bij moeten maken om het echt veilig te stellen. En we gaan het zien.
1: We gaan het zien in de tweede helft. Herman, de wedstrijd is nu aangekomen bij de rust. Dan gaan we dus een tijdje uit de lucht. En zijn we over een dik kwartier denk ik weer terug in de uitzending.
0: Uitstekend, Peter. Bedankt zover. En wij gaan naar Cock Robin. Thought you were on my side. Gevolgd door It's a Shame van de First Aid Kit. Of er moet nog ergens gescoord worden. Dan onderbreken we natuurlijk.

0: En bij Jana Schijndel, waar Juliana tegen nooit gedacht is. 0-3 is het en er is gescoord, dus we houden ons hart vast. Jan van Wiel.
1: Ja, maar wel een goede kant voor Juliana. Want het was Westverweijen die met een snoekduik en een kopbal die bal in het doel werkte bij nooit gedacht. En ik, het was ook een prachtig doelpunt om te zien van puur op techniek dat je die bal... Puur op techniek dat hij die bal in het doel werkte. En daar kan Juliana misschien nog hoop uit putten. Dus we hebben nog een minuut of zes voor de rust. Maar Juliana moet geweldig goed opletten. Dus van de aanvallers dus van nooit gedacht weten elkaar. Dus een driehoekspel enorm goed te vinden. En staan af en toe levensgevaarlijk dus voor het doelgebied van Juliana. Maar de stand hier 1-3 in het voordeel van nooit gedacht.
0: Het is nog niet gedaan, Jan.
1: Nee, het kan nog van alles gebeuren.
0: Zo is het.
1: Ja.

0: En terwijl Juliana nog enigszins vertrouwen mag houden met de eretreffer, dat is 1-3. Je weet maar nooit of dat nog meer wordt. Gaan wij naar Boekel. Want daar is Daan Janssens, onze verslaggever, Constantie Bavels, ongemeen spannend aan.
1: Het is heel spannend. Het is 1-1. Dat gebeurde zo vlak voor de rust. Terwijl Constantie nu een doeltrap toegewezen krijgt. Daar zijn ze het bij Bavels niet mee eens. Maar dat gebeurt alsnog. Nee, er gaat wel een corner gegeven worden. Na enig overleg tussen grens en scheidsrechter. Goed, 1-1 de stand. We zijn het weer begonnen. Geen wissels. Dus alle 22 namen van voren staan nog op het veld. Ik neem even die corner mee. Na enig overleg inderdaad. Die corner die gaat nu genomen worden in het voordeel van Bavels. De bal gaat voorkomen. Wordt ingedraaid. Keeper stompt hem weg. En dan kan er gekopt worden. Maar is dat een ongecontroleerde kopbal? Want de bal gaat over de achterlijn. Mag Constantie weer een doeltrap gaan nemen. 1-1 is de stand dus. Geen wissel, zei ik al. Dus het is afwachten wat er gaat gebeuren na 49 minuten spelen.
0: Dankjewel, ja, Daan. Gaan we verder met China Crisis, met Wishful Thinking.

0: China Crisis. Crisis is het niet in Boksmeer, want ze zijn weer begonnen en ze staan nog met 1-0 voor. De hockeyers van Boksmeer. Peter van de Oever.
1: Ja, nog steeds inderdaad 1-0. Al kreeg Mop zojuist een hele grote kans. Maar werd hij verijdeld door de doelman van Boksmeer. Daarna een overtreding op een van de jongens uit Boksmeer. Werd vol met de stick op de hand geraakt, zeg maar. Die is even aan de kant met een zak ijs. Zit hij nu in de dugout te kijken. Maar we krijgen een strafcorner voor Boksmeer. Nou, we gaan even kijken. Gaan we deze even nog meenemen, Herman. Want
0: prima.
1: Wie weet komt hier een doelpunt uit. Je had een vraag?
0: Nee, ik zei prima.
1: Oh, sorry. Prima. Hey, we gaan hem even meenemen. Vaak uit strafcorners wordt er gescoord. We gaan even kijken naar deze. Wordt hij goed gestopt? Hij gaat bijna komen. Even kijken. We wachten op het fluitje en dat is er nu. Gestopt en sleep. En goede redding van de keeper van MOP. En dat betekent dus nog steeds een 1-0 stand. Dan krijgen we een vrije bal voor Boksmeer. Om het spel een beetje sneller te laten verrichten, wordt hij op de 23 meterlijn genomen. Nu Boksmeer probeert die bal nog een keer voor te krijgen in de cirkel. Dat lukt vooralsnog niet. Mop houdt dat goed dicht. Nu toch nog die bal voor de keeper, maar wordt hij netjes verdedigd door de gasten. Nee, het is Mop wat iets moet gaan bedenken om die achterstand ongedaan te maken. En daardoor krijgt Boksmeer wel wat meer ruimte, verwacht ik zo dadelijk. Maar vooralsnog dus geringe voorsprong van 1-0 voor Boksmeer.
0: Dankjewel Peter. Gaan we weer verder met muziek. En tot mijn verbazing hebben de sportmensen een mooi nummer in de non-stop gezet.
2: Omroep Land van Kuik. Ook met het Eurovisie Songfestival zijn we dichterbij dan je denkt.

0: En we gaan weer verder. We gaan naar Constantia Bavels in Boeken, waar onze verslaggever Daan Janssens is. Daan, het is nog 1-1.
1: Het is nog steeds 1-1 inderdaad. Hier zijn geen twee kleine Italianen, maar wel een wedstrijd tussen Constantia en Bavels, waar het 1-1 staat. De eerste 10 minuten na rust waren voor Bavels. Die kregen daar ook twee behoorlijke mogelijkheden uit. Een kopballetje, of een mooie aanval, belandde uiteindelijk in een kopbal. Waar Guillaume van Est wel een beetje slap richting het doel kopte. En keeper kon hem makkelijk oppakken. Daarna was er nog een gele kaart voor Jip Verrijken van Bavels. Was veel te laat bij zijn tegenstander. Dat was de eerste gele kaart van de wedstrijd. Nu overigens de bal gespeeld, zegt de scheidsrechter. Daar had ik mijn twijfels bij. Maar de speler die geraakt werd, die blijft op de grond zitten. Wat verder gespeeld. De scheidsrechter kijkt nu wel even om om te kijken of het allemaal gaat. Maar ja, het was een fikse tackle in ieder geval. In dit geval van Huub Monster van Bavels. Die had zijn tegenstander ook erop overeind. Was Huub Hendricks die geraakt werd. Maar de scheidsrechter heeft er niet voor gefloten, dus er komt ook geen vrije trap en geen sanctie. Wordt verder gespeeld. 1-1 dus de stand. 1 gele kaart tot nu toe in een verder best sportieve wedstrijd. We zitten op het uur. Het wordt allemaal wat spannender natuurlijk gaandeweg die wedstrijd. Constantia heeft na die eerste 10 minuten naar rust, dus die in het voordeel waren van Bavels, het heft weer een beetje in handen genomen. Is nu zelfs in de aanval en gaat kijken of het tot iets kan leiden. Het kan zeker tot iets leiden als... het kan uiteindelijk tot niks leiden omdat... dit is wel een fikse tackle, maar dat wordt weer niet gefloten. Gaat het spel weer verder en heeft Constantia halverwege de helft van Bavels het balbezit opnieuw. Terwijl die speler die geraakt werd van Bavels, en die werd wel degelijk geraakt, die ligt op het veld. Het schotje leidt uiteindelijk tot niks van Constantia. Brandt in de handen van de keeper die de bal over de zijlijn heeft geschoten voor een blessurebehandeling van die speler voor Bavels. Het is 1-1. We zitten op het uur. Het is spannend. En het gaat nog heel spannend worden het komende half uur.
0: Dankjewel Daan. En fijn dat jij er bent om ons op de hoogte te houden van deze wedstrijd. Gaan wij verder met de ruststand van Juliana Nooit Gedacht. En dat is 1-3 in het voordeel van Nooit Gedacht. En we hopen nog steeds op het wonder van Schijndel dat Juliana dit nog om gaat draaien. Succes Juliana. Wij gaan verder met White Lion. En dat is Cry for Freedom, gevolgd door de Power of Love van Celine Dion, zolang als we nog tijd hebben.

0: Het is een plaat die duurt 6 minuten 10. Had ik niet verwacht in de playlist van de sport, Peter. Maar goed, we draaien hem even weg, want we gaan naar jou, naar het hockey.
1: Ja, we gaan nog even een keer terug naar het hockey. Derde kwart nu, lopend 13 minuten zijn we onderweg. Heeft wel even een paar minuutjes stilgelegen, dus er zal nog wat bij komen in dit kwart. Maar net een grote kans voor Boksmeer om er 2-0 van te maken. Strafcorner, die werd echt goed ingesleept. De bal leed erin te gaan, iedereen juichte hier, maar de bal ging op de paal en stuitte dus terug het veld in. En daardoor nog steeds een 1-0 voorsprong voor Boksmeer. Ja, het is nu Boksmeer met een aanval. Even kijken of we daar nog iets kunnen uithalen. Wordt die bal in de cirkel komt in de cirkel. En dan is er iemand van Boksmeer die er tegenaan kan komen met zijn stick. Maar dan is de keeper met het handje die hem dan tegenhoudt. We gaan dan toch nog een strafcorner krijgen. Want na die actie is er toch iemand die de bal op de voet kreeg. Een van de mopspelers. En dan gaan we dus nog een keer zo'n gevaarlijke strafcorner krijgen. Dat duurt altijd even een paar seconden voordat iedereen klaar is. Ik zie dat we nog wel een minuut of 3 hebben voor het nieuws. Of is dat niet zo, Herman? Anders dan hoor ik het wel. Laten we deze nog even snel meenemen. Even kijken. Bal wordt klaargelegd, maar het duurt altijd even voordat die helmen allemaal opstaan bij de tegenstanders. Dan zijn het er een aantal die dan uitlopen uit de goal. En Boksmeer moet dan zien de bal stil te leggen voor degene die de bal dan het doel in mag werken. We gaan even kijken. Het fluitje klinkt bijna. Daar komt het. Komt die bal, wordt stilgelegd. Daar komt de bal en die gaat er... die gaat de zijkant nog een keer voorzet misschien. Een voorzet van een van de spelers van Boksmeer. Kan er nog geschoten worden? Kan geschoten worden en weer net niet. De bal wordt goed gepakt door de keeper met de voetje. En net wordt hij buiten getikt. En dan blijft er dus 1-0 voor Boksmeer. En mijn verslaggever is inmiddels weer terug, zie ik. Ja,
0: je hebt nog een minuut.
1: Maar die pakken ze dadelijk wel na het nieuws. Goed. Tot zover, dus 1-0.
0: Prima. Doen we nog even Celine Dion. Tot de klok van 4:00.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.

0: onze website omroepelvc.nl. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden de Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek, omdat tegenstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekten werkbaarder maken, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens critici kunnen langdurig zieke werknemers er daardoor financieel flink op achteruit gaan. Werkgevers krijgen juist sneller duidelijkheid over vervanging en reïntegratie. De plannen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. China wil elektrische auto's kleiner en lichter maken. Volgens de Chinese overheid zijn veel modellen de afgelopen jaren steeds groter geworden, waardoor parkeerplaatsen en andere voorzieningen onder druk komen te staan. Daarom worden de regels aangescherpt voor de nieuwe elektrische auto's. Daarmee wil China niet alleen het ruimtegebruik, maar ook het energieverbruik terugdringen. En een advertentie van Harry Styles blijkt onverwacht een verzamelobject. Het Parool overweegt extra exemplaren van de Zaterdagkrant bij te drukken, nadat een pagina grote boodschap van de Britse zanger voor een run op de krant zorgde. Op internet worden inmiddels tientallen tot soms wel honderden euro's geboden voor een exemplaar. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Sport, nieuws en actualiteiten in Zondagmiddag Live.
3: En we gaan naar Daan Janssens. Die is bij de wedstrijd Constantia tegen Bavels in Boekel. 1-1 was het toen we eruit gingen. Nog steeds, Daan?
4: Nog steeds 1-1. We zitten in de 70ste minuut. En de zenuwen gaan toenemen bij beide elftallen. Er komt ook meer ruimte op het veld. Er komen meer uitbraken. Vooral Constantia is in de laatste minuten gevaarlijk geweest. Met een enorme kans voor... Even kijken voor Milane van der Kruijzen, die doorkwam vanaf de linkerkant. Die bal met een boogballetje op de overkant van de lat deponeerde. Maar dat werd dus geen doelpunt. Even later kreeg diezelfde Milane van der Kruijzen geel. Nadat Bavels probeerde uit te breken vanaf de verdediging. Daar trok Milane van der Kruijzen aan de noodrem. En die kreeg terecht een gele kaart. Was ik even sprake dat het van achter zou zijn en een hele zware tackle. Terwijl nu Constantia er weer uitkomt aan de rechterkant. Kijken of ze daardoor kunnen komen. Nee, er wordt goed opgelet door de verdediging van Bavels die de bal weer weg kunnen werken. Maar dat gebeurt niet goed. Maar omdat in dit geval nummer 15, Sil van de Oever, de bal op zijn voet krijgt. Ongelukkig komt die bal over de zijlijn. Er is inmiddels twee keer gewisseld ook. Bas van Doorn is naar de kant gegaan. Daar kwam Sil van de Oever ervoor in. Dat gebeurde een minuut of vijf geleden. En vanaf de rust al speelt Bart Hendricks in de plaats van Ruben Wientjes. Dat zijn tot nu toe de wissels van Constantia. Voorlopig dus nog 1-1. Ja, ik zei het al, de zenuwen gaan langzamerhand toenemen. Dat zie je ook wel aan beide ploegen. Dat er dus toch wat meer ruimte is ontstaan. Dat beide ploegen alles of niets gaan spelen. En dat vooral Constantia daarvan kon profiteren, maar dat nog niet gedaan heeft. 1-1.
3: Dankjewel, Daan.

0: I Love the Nightlife. Alicia Bridges. En daar staat er tussen haakjes nog achter Disco Around. Wij gaan naar Boxmeer, naar het hockey, waar het ongemeen spannend nog steeds is. Want het is nog maar 1-0, Peter.
1: Nog steeds 1-0 en met nu de zesde minuut van het laatste kwart. Betekent nog een minuut of 12. En dan zou Boxmeer winnen. Want nu een strafcorner voor Boxmeer. We gaan deze even zien.

0: Daar komt hij aan. Even kijken, wacht op het fluitje. Daar komt het fluitje, wordt stilgelegd. En dan wordt hij weer niet lekker ingeschoten. Waardoor het makkelijk uitverdedigen is voor Mop. Wat een paar keer gevaarlijk in de cirkel is geweest bij Boksmeer afgelopen minuten. Zij moeten iets forceren en dat weten ze ook. Net een goede redding van de goalie van Boksmeer. Mijn verslaggever die is trouwens even weg. Want er waren wat problemen bij de balie hier. Het internet lag eruit waardoor het moeilijk af te rekenen was. Een hele rij staat er bij de kantine. Maar misschien komt die daar nog even terug. Maar we redden ons prima hier in Boksmeer. Waar nog steeds dus een 1-0 voorsprong voor Boksmeer wordt verdedigd. Een dikke 10 minuten nog. Nu een kans van Mop. Oh, en goed, onschadelijk gemaakt. Maar dan toch een overtreding van een van de mannen van Boksmeer. Het zag er even gevaarlijk uit. Maar het gevaar is toch weer even geweken. 1-0 dus nog. Een voorsprong voor Boksmeer.
1: En ongemeen spannend is het ook in Boekel bij Constantia tegen Bavos. Daan.
2: Bavos en Bakel nog maar. 1-1 de stand. 79e minuut. Milano van de Kruijzen had zich al heel lang tot matchwinnaar kunnen bekronen. Met een voorsprong in ieder geval, maar dat is nog niet gebeurd. Hij kreeg twee kansen nadat Giel Franke de bal goed meegaf. Milano van de Kruijzen doorkomt. Hij stuitte op de keeper, kreeg daarna de bal. Daarna bleef de bal hangen in het strafgebied. Zag Milano alsnog de kans om te schieten, maar die werd vlak voor de doellijn tot corner verwerkt. En dus had het al lang 2-1 kunnen staan voor Constantia, dat beter en beter is gaan worden. Dus eigenlijk al een aantal kansen heeft gekregen op die voorsprong, die er dus nog steeds niet is. We zitten in de 79e minuut, terwijl de keeper de bal heeft opgepakt, de bal nu uit gaat trappen. Niet meer gewisseld sinds de twee wissels die ik daar straks had aangekondigd. Nu kan Bakel doorkomen, maar wordt er goed opgelet in de verdediging. En kan Constanza weer gaan aanvallen. Bal ter hoogte van de middenlijn. Bal wordt niet gedaan genomen, maar wordt weggeschoten door een speler van Bavos. En dus een ingooi voor Constanza. 80e minuut, 1-1. De tribune zit redelijk vol. Tegenover mij zie ik ook nogal wat mensen staan. Ik denk een mannetje of 300-400 dat hier wel is. Dus het is goed toe hier ook in Boekel, waarin het eigenlijk gewoon lekker neutraal weer is. Gewoon lekker voetbal weer. Maar 10 minuten tot aan de 90. En als het gelijk blijft, dan gaan we verlengen. En als dat gelijk blijft, dan worden het strafschoppen. Dus het kan nog een lange middag worden hier in Boekel.
1: Nou, we wachten.
2: Bavos nu in de aanval is, die komen goed door. Kan misschien de voorzet gegeven gaan worden, maar wordt eventjes teruggewerkt. Kan de voorzet alsnog gegeven worden, maar wordt er weer weggewerkt door Constantia. En kunnen zij weer aan gaan vallen. Eens kijken of dat tot iets kan gaan leiden. Nou, niet meteen, want er wordt weer balverlies geleden. En dan mag Bavos weer gaan aanvallen. Het is spannend. Mensen worden zenuwachtig. Niet gefloten hier voor buitenspel, dus kan Bavos door. Die gaat nu een voorzet geven. Wordt de bal gestoten en is daar een enorme kans voor nummer 16, Mike Verschuren, die dus de 0-1 op zijn naam wist te zetten. Voorlopig nog steeds 1-1, 81ste minuut. Ik zei het net al, het is spannend. Dit wil ik kijken.
1: Over 5 minuten bellen we jou zeker even terug, Daan.
2: Absoluut, absoluut.
1: Echte liefde is te koop, zegt Samuel Welten. En dat is een hit van dit moment.

0: vast. Wij gaan gauw even naar Peter van de Oever. Naar Peter van de Oever, want er was een strafbal.
1: Ja, daar komt een strafbal aan voor MOP. De keeper van Boksmeer vloerde een van de spelers van MOP. De scheidsrechters hadden daar erg lang tijd over nodig om te beslissen tot deze strafbal. Die wordt nu gegeven. Het bal ligt klaar. Komt hij erin? Ja hoor, dat gaat erin. En dan is het MOP wat op gelijke hoogte komt. Zuur voor Boksmeer. Stond heel lang goed te verdedigen. En eigenlijk die bal. Het was een bal van achteruit. En die kwam Pardoes gewoon bij een van de voorwaartsen van MOP. Die was weg. En de keeper kon eigenlijk niet veel anders dan die man vloeren. Nou ja, vloeren. Er werd nog gepraat over welke straf wordt het dan. Dat duurde even. Uiteindelijk dus toch een strafbal. En is het 1-1. En nu weer mop wat eruit komt. En eens even kijken of dit dan weer tot gevaar lijkt. En dat wordt geweken gelukkig. Nee, 1-1 dus hier in Boksmeer tussen Boksmeer en MOP.
0: Dankjewel Peter. Jammer, jammer, jammer, jammer. Want nog één doelpuntje meer en het is gebeurd. Dan is het over, hè?
1: Ja, inderdaad. Bij 2-0 was het gezien. Want zo'n wedstrijd is het wel. Normaal in het hockey veel doelpunten, maar hier zijn ze erg schaars vandaag.
0: Dankjewel. Wij gaan naar George Baker Selection. En dan gaan we gauw contact zoeken met Jan van der Wiel bij Juliana. En daarna nog Daan bij de wedstrijd van Constantia.

0: George Baker Selection, Santa Lucia by Night. Gaan Constantia en Bavos op naar de verlenging, Daan Jansen?
1: Dat gaan ze zeker. Ze hebben het accesteerd dat Constantia in de aanhaal is. Daar komt die bal voor. Daar is Milane van der Kruijs. Die kan de bal nu gaan schieten. Kan hij gaan scoren? Die scoort! Het is 2-1! Het is 2-1 voor Constantia in de 88ste minuut. Als die bal mooi voor gegeven wordt. Meegegeven wordt aan Milane van der Kruijs. Die kapt zijn man uit. Die zoekt de ruimte om te schieten. Die schiet hem in de rechterhoek. Het is 2-1 voor Constantia. Mooi een uitzending, Herman.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, dat is mooi.
1: Daar staat Constantia voor en gaan we dus op dit moment niet verlengen. Het is een goede goal. Het is ook op basis van de tweede helft. Ja, ik zei het al eerder. Bavos begon de tweede helft goed met een grote kans. Maar daarna was het Constantia die toch voornamelijk kans heeft gekregen. En nu heeft Milane van der Kruijs hem dan wel te pakken. Die is na 3 keer wel raak. Het is 2-1 voor Constantia. En we gaan nog een spannende slotfase sowieso beleven.
0: Ja, hoe lang duurt het nog, hè?
1: Ja, hoe lang duurt het nog, dat is de vraag. De klok staat op 88. Ja, het spel heeft overigens een keer stilgelegen omdat diezelfde Milane van der Kruijs ook even op de grond heeft gelegen. Terwijl er nu wordt gefloten voor buitenspel. Dus de aanval van Bavos wordt teruggefloten. Mag Constantia een vrije trap nemen? Ja, dat is de vraag. Ik denk tot nu toe dat er een minuut of 3 bij gaat komen. Maar met alle zenuwachtige gedragingen van ook langs de lijn en op het veld zal dat misschien nog uitgebreider worden naar 5 minuten. Maar tot nu toe is het een vrij sportieve wedstrijd met 2 gele kaarten tot nu toe. Mag Constantia de vrije trap nemen? Hebben ze dat inmiddels gedaan? De voorsprong is daar. Het kijken of ze dat vast kunnen houden.
0: Nou, kun jij misschien gewoon tot het eind doordoen, Daan? Als er dan iets van Juliane komt, dan kan ik je nog onderbreken. Want ik denk dat voor de luisteraars wel mooi is.
1: Dat zou kunnen, maar voorlopig mag Constantia nu wel een ingooi gaan nemen. Zijn ze wel in de aanval? Ja, ik zei het al. In de tweede helft is Constantia al de eerste 10 minuten na heeft de meeste kans gekregen. Het meeste in de aanval geweest. Bavos kon er een paar keer uitkomen, maar is niet echt gevaarlijk geweest in alle eerlijkheid. Dus terwijl er nu wat schermutselingen zijn, heeft de scheidsrechter gefloten voor een vrije trap voor Bavos. Staat de klok op 89. Terwijl er nu het een en ander gebeurt waar het publiek dan weer op reageert. Voorlopig is het 2-1. Ik denk dat we toch nog even teruggaan naar jou, Herman. Want dan kom ik zo meteen nog even terug.
0: Dat is goed, dat doen we. Tot zo.

0: Terwijl Constantia zojuist de 2-1 binnen heeft getikt en misschien zelfs mag hopen op handhaving, gaan we naar Jan van der Wiel, waar Juliana nog knokt met een 1-3
1: achterstand. 1-3
0: achterstand,
1: ja. En de kansen dus op 2-3, dus die zijn levensgroot geweest. Het was ook een vlammend schot van Annie Veld, die ternauwernood door de keeper, want iedereen juicht en al voor het doel, met alleen de keeper weigerde er aan mee te werken. Die kon nog net zijn vingertoppen dus eraan aan de bal beroeren. En zodoende dat die bal tot corner gewerkt werd. Even daarna, dus een hele mooie aanval in de 16 teruggelegd. Het was Westerweger dus die dus op snelheid naar de achterlijn ging. En die bal nog voor het doel wist te krijgen. Maar ja, dan is dat een bal dat eigenlijk een inloper moet zijn. Maar niemand verwacht de bal. Ja, en in de spits moet je eigenlijk altijd dus de ballen verwachten. Maar goed, dus het is een levendige wedstrijd. Maar met een 1-3 achterstand en nog een, zijn we 20 minuten voetbal. Ja, kan het eigenlijk dus nog alle kanten op. Maar dan moet Juliana dus iets strakker aan de bak. Dan zijn er misschien nog kansen.
0: Dankjewel, Jan van der Wiel. We gaan eventjes naar Boxmeer, want er is gescoord. Peter.
2: De dying settings van de wedstrijd. En er wordt gescoord. 2-1 is het zojuist geworden voor Boxmeer. Het was een voorzet van Luc van Breda en een doelpunt van Ben Pieper. Die maakte 2-1. Boxmeer had daarvoor ook al een grote kans om die 2-1 te maken, maar verzilverde er niet. Maar deze ging erin en nu is het nog een paar minuutjes volhouden. En dan is de promotie een feit. Dus 2-1, netjes.
0: Nou, hopelijk goed nieuws daar. Goed nieuws ook bij Daan, want de slotfase is ook aangebroken. Daan Jans is bij Constantia.
3: Promotie voor Boxmeer, de hockey is in dit geval klassebouwt voor Constantia. Want de stand is 2-1. De vrije trap is genomen door Bavels, maar die wordt weggekopt uit de verdediging van Constantia. Wordt die bal geprobeerd om nog terug in te brengen, maar heeft Constantia weer te pakken. Kan de counter niet plaatsvinden? Is het 1-1? Als er ingehouden wordt eventjes. En dan kan het balbezit in ieder geval behouden worden door Constantia. Dat is wel slim. We zitten inmiddels in de 92e minuut, zowat. Kort zal dan een tijdje op 90. Daar komt het schot. Want het schot is niet sterk genoeg. En de keeper heeft het makkelijk te pakken. Ik ben inmiddels beneden gaan staan. Ik zat de hele tijd boven, maar nog dichter op het veld dus. En dan heeft wordt hier een overtreding begaan. 2-1. Ja, dat is niet eerlijk. Dus dan krijgt Bavels bijna op de helft van de helft van Constantia een vrije trap. Moet de bal teruggebracht worden. Inderdaad, op de plaats van het delict. En dus gaat de Bavels een vrije trap nemen. Wordt de keeper mee naar voren gestuurd. Want dat kijk je dan ook nog. In de laatste minuut heeft die keeper hem zelf genomen. Inmiddels komt daar de voorzet. De bal wordt weggekopt. Komt de bal opnieuw bij de aanvoerder van Bavels. Die brengt hem terug in. Maar dan wordt die bal weer terug weggewerkt. Is het afwachten hoe de scheidsrechter zich verhoudt met de extra tijd. Heeft Bavels alsnog de bal. Dan komt de bal op voor. En dan wordt hij weggewerkt. En dan is daar een enorme kans. Voor Bavels wordt daar geschoten door Mark Verschuren. Maar de keeper zit er uitstekend bij. Die verwerkt hem tot corner. En dus hebben we nog wel even hier in Boekel. Is het 1-1. De bank van Constantia is inmiddels gaan staan. Die ruiken die dat klassebehoud. Dat zo belangrijk is voor de club. Dat denk ik. De corner komt eraan. Daar komt die bal voor. En daar wordt de bal weggekopt door Constantia. Is het nu Constantia dat weg kan? Maar er wordt even ingehouden. Geen buitenspel natuurlijk. Oh, en dan wordt daar zomaar een bal gemist. Had Constantia hier echt weg kunnen zijn. De bal is bij de zijlijn nu. Wordt er ingegooid. Is die bal voor Bavels, wordt de bal weggegooid. Mag Bavels zijn ingooien. Ja, het zijn echt de laatste schermutselingen van deze wedstrijd. Omdat deze wedstrijd buiten één blessurebehandeling niet verder veel heeft stilgelegen. En heeft de keeper van Constantia nu de bal te pakken gekregen. Mag die bal
0: Ik moet ook nog meteen heel even naar Boxmeer Hockey.
3: Dat is goed.
2: Ja hoor, want hier is de 3-1 gevallen. Het was MOP wat veel risico moest nemen. En uiteindelijk was het een uitbraak van Boxmeer. Het doelpunt, wie had hem gemaakt? Kijk even naar de... Ja, dat moet mijn reserveverslaggever ook even schuldig blijven. Maar,
4: De voorzet kwam van Maarten Barten.
2: Oké, Maarten Barten gaf de voorzet. Keeper kwam eruit en uiteindelijk ging hij erin. En dan is promotie toch wel een feit, want het kan hier elk moment afgelopen zijn. 3-1 dus voor Boxmeer.
0: Daan.
3: Daan is in balbezit. In het softerpunt, daar komt het schot, maar dat schot komt er niet omdat er geblokt wordt door een speler van Constantia. Constantia eruit, is het 2 tegen 2. Hier aan de linkerkant met uiteindelijk de actie dat tot een, nou ja, geen ingooi gaat leiden, want de bal blijft binnen het veld. Dus dan heeft Constantia nog steeds de bal. Is het Giel Franke die nu het strafschopgebied in gaat voor de 3-1, maar heeft de bal nog steeds. Moet eventjes tappen en dan schiet hij uiteindelijk, maar wordt de bal tot corner verwerkt door de keeper. En heeft Kansen hier zomaar de kans op de 3-1 laten liggen. Ja, het had dan misschien 3-1 kunnen staan, hij heeft misschien wel moeten staan. Want Constantia heeft in de tweede helft veel meer kansen gehad dan Bavos. Maar zolang die 2-1 nog op het scorebord staat, is het nog steeds niet beslist. En is het spannend tot het eind. Eens kijken wat de bank gaat doen. Die staan allemaal bij Constantia. Bij Bavos zitten ze er maar wat bij. Er komt de corner, daar wordt het spelletje van de hoek wordt nu gespeeld overigens. Dan gaat er waarschijnlijk een overtreding gemaakt worden zometeen. Of dan wordt die bal binnengehouden. Nee, dat lukt niet. En dan krijgt de baan van zijn ingooi. Is het wegwezen, maar wordt de bal toch weer ver over de zijlijn gewerkt. En mag Bavos weer gaan ingooien. Ja, het zijn de laatste schermutselingen van deze wedstrijd. Dat kan niet zo heel lang meer duren. Bavos heeft de bal verloren. Constantia heeft hem terug. Kan de voorzet nu gegeven gaan worden of gaat dat hoekspelletje weer verder? Nou, Constantia mag weer in gaan gooien. En dan is het afgelopen. Wint Constantia met 2-1 van Bavos en is het klassenhoud daar voor de ploeg uit Wanrooij. Constantia volgend seizoen dus wederom in de vierde klasse. En voor Bavos is het wederom de vijfde klasse. Constantia wint met 2-1 na een zenuwslopend einde van Bavos.
0: Daan, hartstikke bedankt dat je even daar naartoe wilde gaan voor Omroep Land van Kuik.
3: Graag gedaan, Herman.
0: Fijne zondag nog.
3: Dank je.
0: Even kijken. Juist. Nee, we gaan even naar Boxmeer, naar Peter van Doever. Peter.
2: Ja, want hier kan ik vertellen dat de promotie ook echt een feit is. Het is afgelopen, dus 3-1. Een hele spannende wedstrijd waar MOP op laat in de wedstrijd op 1-1 kwam. Maar uiteindelijk dus Boxmeer toch nog die 2 doelpunten maakte. En dus de promotie veilig stelt. Zo dadelijk ga ik nog even het veld op om te kijken of iemand bij de microfoon kan komen. 3-1 winst dus voor Boxmeer en gepromoveerd naar de derde klasse.
0: Prima, goed nieuws. Wanrooij, goed nieuws Boxmeer. Nou, mail nog. En die gaan we nu even bellen.

0: En we gaan naar Jan van der Wiel. Bij Juliane tegen een 1-3 achterstaand aan zit. Hoe lang heeft Juliane nog, Jan?
1: Ja, nog een kwartier nog zeker te gaan. Zonder blessuretijd. Maar ja, Juliane heeft ook zijn kansen gehad. Want zojuist ook een kans in de 16. En die bal die werd eigenlijk pan klaargelegd. En, maar net dus van het laatste tikje, dus daar ontbrak het dan. En ja, dus die 3-2. Dus is Juliane heel kort bij geweest. Ja, wordt het 3-2. Ja, dan kan het ook weer een heel andere wedstrijd worden. Maar en nou wordt een hele diepe bal op Luc van Tienen. Mogelijk dus dat dit perspectieven biedt. Maar hij is te haastig. Het is ook geen geschaafde voetballer. Dus het wordt... Het wordt altijd moeilijk als hij, ja, dit is een rolletje, dit is wat hij loslaat op doel. Maar de stand is hier nog steeds 1-3 met nog een kwartier hier te gaan.
0: Dankjewel Jan, wij horen zo van jou meer.
1: Ja, is goed.

0: Juliana, nooit gedacht, 1-3. Jan, is er nog vertrouwen bij Juliana, bij de club, bij de spelers?
1: Jawel. Juliana is op dit moment ook het betere dus van het voetbal. Want het is bij nooit gedacht dus van al twee keer dus dat een bal achterweg geroeid wordt. Die waarschijnlijk ergens halfweg schijndel ligt. Want niemand neemt nog de moeite om te zoeken. Van, en vlak daarop was er weer dus een lange haal. Dus die, ja, God weet waar naartoe. In ieder geval, voor nooit gedacht, was het gevaar achter dus in de verdediging dus opgelost. En ja, daar gaat men dus voor. Men houdt dus die aardig stand. Dus met, kijk, en valt die 3-2. Ja, dan kan het misschien dus nog een wedstrijd worden. Maar moet dat zeggen, de hele wedstrijd al. En hier valt uit een counter de 1-4. Dus einde oefening van Juliana.
0: Zonde.
1: Ja, zonde. Maar het is niet anders. Dat is een mooi doelpunt. Dus in de 16 draaide heel makkelijk weg. En koos dus de verre bovenhoek. En die bal die paste precies in de winkel. En ja, dus van Juliana is klaar. En uitblazen, opnieuw beginnen volgend jaar in de vierde klasse.
0: Maar wel een mooie vierde klasse, hè?
1: Ja. Dus van, die zou dus van, het is zeker geen rampwedstrijd geweest. Iets anders is het dus van, als je dus niet weet waar je terechtkomt, maar ik ga er even vanuit. Dus dat we dus in diezelfde hoek blijven voetballen. En dan denk ik dus dat we nog een heel mooi seizoen kunnen krijgen.
0: Ja, en een klein voordeel is dat je niet op zaterdag hoeft, hè?
1: Precies.
0: Want dat kan in de derde klasse ook zomaar.
1: Ja, dat kan ons dan ook opbreken. Maar vooralsnog is het zo dat Juliana het volgend jaar gewoon vierde klasse voetbalt. En met het jonge stijl dus van, dan, kijk, de wedstrijd hebben we vandaag dus niet verloren. Het was veel eerder die wedstrijd dus tegen Agatus. En zeker die beslissende wedstrijd tegen Sint-Tunis die we dus met 1-0 verloren. En daarmee wat we hadden 2 punten voorsprong op Sint-Antonis voor de wedstrijd. En ja, men verliest dus met het kleinst mogelijke verschil met 1-0. En stond toen 1 punt achter op DSV. Ja, en dan ben je afhankelijk dus van anderen. En dat was Juliana dus in deze competitie niet gegund. Niet vandaag de wedstrijd verloren, maar eerder in de competitie al.
0: Jan, mocht er nog wijziging komen in de uitslag, dan hoor het nog voor jou. En dan wens ik jou in ieder geval toch een prettige zondag.
1: Ja, meneer, zondag die komt goed.
0: Prima. Gaan wij naar muziek?
1: Hier valt 2-3.
0: 2-4.
1: Met een minuut of 8 te gaan. Dus het kan snel gebeuren.
0: De 2-4, hè?
1: Ja, het is nou 4-2.
0: Ja, precies.
1: Sorry.
0: Dan bellen we jou straks. Het is nog een minuut of hoe lang nog? 8, 9 minuten?
1: Ja, ik denk het is zoiets. 8, 9 minuten nog.
0: Bellen we jou straks nog even terug.
1: Ja,
0: prima. Oké. Dat was Juliana, toch weer 4-2. Ja, je hoopt dan toch dat ze nog in die paar minuten een paar keer scoren. Je weet het maar nooit. We gaan naar Duran, A View to a Kill. En dan krijgen we straks nog een interview van Daan Janssens met onder andere de aanvoerder van Constantia. En Peter van de Oever zal ongetwijfeld ook nog wel een interview houden bij de gelukkige boksmeers en hockeyers.

0: Ja, dan gaan wij nu even luisteren naar het interview wat Daan Jansen had met de aanvoerder van Constantia.
1: Ik sta hier met de coach van Constantia, Peter ten Haaf.
2: De coach. Ja,
1: wat is het gevoel na deze wedstrijd?
2: Ik ben vandaag wel 20 jaar ouder geworden, denk ik. En, nee, euforie overheerst. En ik denk ook wel dat we vandaag de terechte winnaar zijn. Op de eerste 20 minuten na stonden we, denk ik, met spanning op de beentjes te spelen. Daarna vond ik dat wij, denk ik, de enige ploeg zijn geweest die wilde voetballen, durfde te voetballen. En volgens mij hebben wij ook zeker de tweede helft 4-5 goede kansen gecreëerd die er niet in vielen. En zij hebben daar alleen maar lange ballen tegenover gezet. Dus ik denk wel dat we de terechte winnaar zijn vandaag.
1: Ja, Milano van der Kruijzen. Hij had 3 keer nodig, hè? 4 keer zelfs.
2: Hij had 3 keer nodig, maar hij zakte ook al 2 weken lang door zijn hoeven op de trainingen. En ja, geweldige voetballer. Maar ja, weet je, hij heeft in de winterstop niet kunnen trainen. En dat voelt hij nu, zeg maar. Ik durfde hem niet te wisselen. Hij wilde al langer wisselen, maar ik heb hem laten staan. En we hebben met Patrick een fantastische verzorger. Die heeft hem nog even opgelapt. En ja, dan maakt hij uiteindelijk toch nog de beslissende. En ja, ere wie ere toekomt, denk ik.
1: Het was een lang seizoen. Ja. Gelukkig dat je erin blijft of terecht?
2: Ja, zeker, nee. Maar ik denk op basis van vandaag sowieso terecht. Maar ik vind ook dat wij... We zitten in een hele sterke vierde klasse, zaten we dit seizoen.
1: Ja, het lag dicht bij elkaar, hè?
2: Ja, precies, weet je. Dus ik denk ook wel, als je naar alle statistieken kijkt... in vergelijking met de tegenstander, natuurlijk zijn het verschillende competities... maar denk ik wel dat wij het meeste recht hebben op vierde klasse spelen. En ook als je de wedstrijd van vandaag ziet. En ja, uiteindelijk kwamen we gewoon één puntje tekort, geloof ik. Voor directe handhaving. Die hebben we zelf in een aantal wedstrijden weggegeven. Ja, nee, ik vind dat wij terecht in de vierde klasse blijven. Absoluut.
1: En nu vieren en dan zomerstop. En dan rustig weer opbouwen naar het volgende seizoen.
2: Ja, we laten het autootje vannacht even staan, denk ik. En volgend jaar gaan we weer vol frisse en goede moed. Gaan we er alles aan doen om ons direct te handhaven. Maar het zal weer een uitdaging worden. Maar goed, weet je... daar word je alleen maar beter van. En ik denk dat dat ook is wat je moet hebben. Je moet weerstand hebben om beter te worden. En ik denk dat we in de vijfde klasse die weerstand veel te weinig hadden gehad. Dus dit is voor de hele club, voor de hele groep is dit gewoon heel belangrijk.
1: Er komt ook nog voor jeugd aan, zei je aanvoerder net.
2: Er komen er 12 over, geloof ik. En vandaag stond er al eentje in de basis. Eentje zat op de bank, die heeft helaas niet in kunnen vallen... doordat we een beetje klote wisselmomenten hadden. We moesten voor rust natuurlijk al noodgedwongen wisselen. Maar die had ik in de verlenging eventueel nog kunnen brengen. Dat is ook echt een talent. Er komen wel meer talenten aan. Ik heb de afgelopen weken heb ik veel jonge jongens erbij gehad op trainingen, maar ook in de oefenwedstrijden. En die hebben het allemaal goed gedaan. Dus dat is interessant.
1: Geniet van de overwinning, geniet van de derde helft en geniet van de zomer vooral.
2: Komt goed, dankjewel. Jij ook.
0: En dat was Daan Jansens die met coach Peter ten Haaf zak. En daarvoor sprak hij met de aanvoerder van Constantia. En daar gaan we nu naar luisteren.
1: Ik sta hier met de aanvoerder van Constantia, Michiel van der Zanden, zo vlak na de wedstrijd. Ja, hoe is de ontlading?
3: Ja, mooi, groot. Het is vooral opluchting, denk ik. Je ziet wel dat we te goed zijn voor de vijfde klasse op dit moment. En er komen jongens bij, dus dat is alleen maar mooi.
1: Ja, te goed voor de vijfde klasse, want het begin was vrij moeizaam, hè?
3: Oh ja, absoluut. In het begin zie je ook wel dat spanning op de benen staat. Je ziet ook wel bij een aantal jongens, die zijn dit ook gewoon zijn wedstrijd niet gewend. Dus ook dat is alleen maar mooi dat die het rugzakje ingaan voor die gasten. En daar word je alleen maar beter van.
1: Precies. Op een gegeven moment, gaandeweg de tweede helft ging het lopen. Kregen jullie meer kansen? Kregen jullie meer overwicht? Het duurde even voordat hij viel.
3: Ja, je vergeet jezelf op dat moment te belonen. Je zag ook al die gasten, rond minuutje 35 denk ik, begonnen al op elkaar te knaaien. Dat het, ondanks dat ze 1-0 voor stonden, ze werden echt overlopen. Dat moment is ook wel echt fijn dat hij dan nog net voor ons valt. Dwing je denk ik wel af. Maar dan ga je wel met een lekker gevoel de rust in. Ja.
1: Bout van de vierde klasse, ja, dat is voor de club het beste uiteindelijk, hè?
3: Ja, absoluut. Kijk, we hebben nu 2 jaar eigenlijk maar 1 team in de selectie gehad. Volgend jaar heb je er wel 2. Dus we kunnen ook weer gaan bouwen. En het is alleen maar mooi denk ik dat je vanuit de vierde klasse kunt gaan bouwen. En dat je dat niet in de vijfde hoeft te doen.
1: Nee, want er komt, je zei het net al, jeugd aan. Wat ga je zelf doen?
3: Ik kan nou niet stoppen. Nee, ik ben ook een jonge god. Dus ik moet nog even, denk ik.
1: Andere clubs al gemeld of niet?
3: Nee, ben je gek. En als ze vandaag zo weer eens kijken, dan komen ze ook niet meer van mij.
1: Proficiat met de overwinning. Geniet ervan.
3: Dankjewel. Komt goed.
0: En dat was Daan Jansens met 2 interviews. En ik zie nog wel eentje meer, maar dan moet ik even kijken wat dat precies is. Peter van der Oever, je had ook nog een interview.
4: Ja, ik zit alweer in de auto. Maar zojuist hebben we gesproken met een van de teamleden van Boxmeer. Ben Pieper, dus die komt nu.
5: De wedstrijd tussen Boxmeer en MOP gewonnen met 3-1. Was spannend. Je hebt het wel spannend gemaakt, Ben.
6: Het was gruwelijk spannend. We hebben onze hele tactiek aangepast op MOP. Alles behalve mooi hockey laten zien. En dat je dan in de laatste 5 minuten eerst zelf nog de bevrijdende 2-1 mag maken. En daarna de verlossende 3-1. Waardoor je hier met een vol sportpark promotie mag vieren. En misschien nog het kampioenschap zometeen. En anders volgende week is echt fantastisch.
5: Ja, het 1-0 komen jullie voor. Verdiend.
6: Ja, ik denk dat wij speelden echt op de counter. MOP creëerde vrij weinig. Komen goed 1-0 voor. En je merkt daarna dat zij er gewoon totaal niet doorkomen. Maar wij creëren ook niet bijster veel. Het blijft een goede ploeg, ook in de omschakeling. Technische jongens. Dus die 1-1, daar moet je altijd voor waken. En die viel dus ook. Ook omdat wij zelf niet eerder de 2-0 maakten. En onszelf daarmee belonen. Maar dat je zo dan op karakter, echt op de laatste meters van iedereen, hem toch over de streep trekt, is echt fantastisch.
5: Ja, geweldig, die laatste minuten. Hè? Want ja, ik had hem niet meer verwacht.
6: Nee, ja, ik eerlijk gezegd ook niet. Maar je weet ook dat er nog steeds altijd al ruimtes komen. We hebben snelle jongens. En dat we dan 2 keer ook in de counter maken, is echt fantastisch.
5: Nu winst, dat betekent zonder meer promotie. En ja, nu is het afwachten wat Son heeft gemaakt. Maar stel je voor, Son wint, dan kunnen die het volgende week afmaken, toch?
6: Ja, als Son nu heeft gewonnen, dan kunnen we volgende week aan een gelijkspel genoeg. Tegen de nummer 1 en laatste, waar we vorige keer 9-0 van hebben gewonnen. Dus we moeten niet op de zaken vooruit lopen, maar dat moet goed komen. Helaas uit, maar dan gaan we daarna met het feest naar Boxmeer toe halen.
5: Want Son die heeft zijn laatste wedstrijd na vandaag gespeeld. Is een beetje gek, eigenlijk?
6: Ja, dat is eigenlijk wel gek. Dat krijgen we omdat er één tegenstander voor het begin van de competitie zich er tussenuit trok. Waardoor we allemaal een vrij weekend hebben. Son is dan net pech dat het laatste weekend is. Dus die moeten volgende week gaan afwachten. En wij hebben het in eigen hand, dus dat is echt fantastisch.
5: Volgend jaar dus derde klasse. Met of zonder coach?
6: Met of zonder coach. We gaan hoe dan ook de derde klasse in. Als we het zelf moeten doen, gaan we het weer zelf doen. Mocht de TSC tijdens de commissie een coach vinden, dan is het natuurlijk ook fantastisch. Maar ik denk dat we vandaag hebben laten zien tegen een goede tegenstander met 2 coaches volgens mij. Kijken of we er eentje kunnen lenen. Dat we niet eens per se nodig hebben, omdat we het echt samen doen.
5: Geniet ervan, van deze overwinning en van de promotie. En hopelijk ook van de kampioenschap.
6: Dankjewel, gaan we doen.
4: Ja, je hoorde Ben Pieper, Herman. Ja. Die heb ik 5 minuten geleden gesproken. Winst dus voor Boxmeer. Volgende week kunnen ze het afmaken. Want Son heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld. Dat is de koploper nu. En die hebben 2 punten voorsprong. Dus als Boxmeer volgende week... Nee, 1 punt voorsprong. Dus als Boxmeer volgende week gelijk speelt, dan zijn ze ook nog kampioen.
0: Dus naast de promotie die al definitief is.
4: Naast de promotie, want de eerste 2 promoveren. Nu, ze worden zonder meer tweede. Maar als ze volgende week gelijk spelen, gaan ze dus ook nog voor het kampioenschap. Dan winnen ze ook nog het kampioenschap.
0: Nou, dat zou helemaal mooi zijn. Dat horen we volgende week misschien, of weten we het nog niet?
4: Nee, volgende week doen we nog wel een kort interview, maar geen uitzending meer.
0: Oké, nou in ieder geval bedankt dat je naar Boxmeer bent willen rijden voor Omroep Land van Kijk.
4: Graag gedaan.
0: Gaan we naar muziek en de Beatles. Hello, goodbye.

0: En ik zeg goodbye tegen de Beatles, want we gaan voor het slot van de wedstrijd van Juliana helaas niet winnen, Jan, maar dan toch met geheven hoofd het veld verlaten.
1: Ja, zeker dus van de tweede helft. Ja, het zou zeggen, de wedstrijd die werd eigenlijk het eerste kwartier al eerst met 20 minuten verloren toen ze 3 doelpunten in mijn oren kregen. En het is natuurlijk wel een verdienste van nooit gedacht. Dus dat ze die 3 doelpunten konden maken. Want het is niet zo dus dat Juliana toen slecht voetbalde. Maar uiteindelijk was het begin van Juliana dus best sterk. En toen kregen ze ook nog kansen. En dan valt in één keer die 1-0 en die 2-0 gelijk erop. Ja, dus van, had net niet moeten gebeuren. Maar over de hele wedstrijd gezien is nooit gedacht een verdiende winnaar. Het is niet zo dat er discussie is. Maar goed, toen dus bij een 4-1 stand 4-2 viel. En ja, dus de kans op 4-3, die is 2 keer aan de orde geweest. Valt die bal erin, dan kan het nog altijd nou best spannend worden. Maar wat dat betreft is die wedstrijd vandaag gelopen. En gaat Juliana gewoon het volgend jaar weer lekker vierde klasse ballen. En dan weten we in ieder geval zeker, dus dat we niet op zaterdag hoeven te voetballen, maar hebben we alle wedstrijden zondags hebben. Dus dan mogelijk dat er misschien niet aan de orde geweest zou zijn. Maar in dit geval weten we het heel zeker. Juliana die gaat het volgend jaar dus op zondag voetballen in de vierde klasse.
0: En hopelijk dat de KNVB ook een hele mooie indeling voor ons heeft.
1: Als het kan wel, dus dat we straks niet uit één van tweeën en dan noem ik ze dan maar niet bij naam, maar dat we dus uit elkaar getrokken worden.
0: Dat zou heel veel geld kosten.
1: Dat denk ik ook.
0: Jan, hartstikke bedankt en tot komend seizoen.
1: Is goed. Yo.
0: En daarmee sluiten wij de zondagmiddag live af. U kunt zometeen luisteren naar de 55 Plus Show. En we sluiten af met Maria Maria van Santana en Wyclef Jean. Gevolgd door nog een klein stukje, als ik het zo zie, een minuutje van Santa Maria van Roland Keizer. Nou ja, als ik het dan toch zelf mag kiezen, dan zet ik toch liever Roland Keizer voorop. Wat mij betreft dus tot volgende week bij 12 uur plein 33. Want het sportprogramma is voorlopig voorbij. Pas in september komt zondagmiddag.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
6: Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France, KLM, heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden de Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek, omdat tegenstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Chipfabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd om te spreken op een interne technologieconferentie. Musk zal tijdens de besloten bijeenkomst zijn visie delen op technologie en innovatie. De uitnodiging leidt volgens verschillende media tot discussie onder medewerkers, onder meer vanwege zijn politieke uitspraken. ASML benadrukt dat het bedrijf ruimte biedt aan uiteenlopende ideeën en meningen. En voor Max Verstappen was het avontuur in Monaco al snel voorbij bij de start. Door een technisch defect moest de Nederlander zijn race al vroeg beëindigen. Voor de vele Nederlandse fans was dat een tegenvaller. Gelukkig hoeft Verstappen niet lang te wachten op een nieuwe kans. Over 2 weken staat de Grand Prix van Spanje op het programma. Tot slot nog het weer. Vanavond zijn er eerst nog perioden met zon en blijft het overal droog. Ook komende nacht blijft het rustig en droog met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur daalt geleidelijk naar ongeveer 12 graden. Aan zee blijft het iets zachter.
5: Tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. De muziek van toen. De verhalen van nu. De 55 Plus Show. Elke zondag op Omroep Land van Kuik.

0: Supershow op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Goedendag luisteraars. Welkom weer bij de senioren van Land van Kuik. Mijn gast vandaag is Yvonne Bloemers van reisbureau Travel XL. We gaan het vandaag hebben over reizen voor senioren. En ja, we zijn heel benieuwd wat Yvonne ons allemaal te vertellen heeft. Welkom Yvonne.
2: Goedendag.
1: En vertel nog maar even in een paar woorden wie jij bent en waar je vandaan komt.
2: Ik ben Yvonne Bloemers en ik ben woonachtig in Schaik. Mijn reisbureau is ook in Schaik. Ik ben eigenaar van een reisbureau. Ik heb 3 medewerkers in dienst. En wij verkopen iedere dag leuke reizen aan onze klanten.
1: Ja, en nu heb je het natuurlijk over je reisbureau. En wij gaan het nu vooral in zijn algemeenheid hebben. Want wat is nu zo belangrijk om via een reisbureau te boeken? Wat is het voordeel? Want het gaat vooral voor oudere mensen. Die vinden het ook allemaal best wel lastig. En tegenwoordig, ja, dat merken we allemaal wel, dat het steeds moeilijker wordt om een reis te boeken en alles wat erbij komt kijken. Wat kun je mensen adviseren? Wat zijn de voordelen?
2: De voordelen van het boeken bij een reisbureau zijn dat wij ons zorgen een stukje. Kijk, tegenwoordig, zoals je zegt, moeten er een heleboel dingen komen erbij. Mensen moeten toch een beetje digitaal vaardig zijn. Er moeten soms apps gedownload worden, het online inchecken. Het hoeft allemaal niet per se, maar mensen willen het inderdaad graag geregeld hebben van tevoren. En wij helpen ze daarbij.

0: En daarnaast kunnen wij ook wel, mede door onze ervaring, goed inschatten wat mensen willen. Kijk, er komen
1: Ja.
0: soms mensen blanco bij ons en die zeggen dan van, nou ja, hè, wat willen we? En dan gaan we uiteindelijk in een gesprek gaan wij kijken van, ja, wat is leuk voor die klanten? Is het beste om met een groepsreis mee te gaan of een autorondreis of wat ze willen? Dus daar komen we eigenlijk in het gesprek achter. En dan gaan wij daarvoor als de klant dat wil uiteraard, gaan we daar een reis voor uitzoeken. En ja, vaak is het ook zo. Wij hebben dingen ook wel sneller gezien. Wij hebben toch weer andere ingangen
1: Oké.
0: waarin dat we kunnen kijken. We zien toch weer meer dan dat je op het internet ziet. En van de andere kant is het ook zo dat je heel veel op het internet ziet.
1: Ja.
0: Dus dat de mensen vaak door de bomen het bos niet meer zien. En dan kunnen wij dat toch een stukje filteren.
1: Want blijkt er ook zo dat er ook ouderen zijn die daarom juist niet op vakantie gaan omdat het zo moeilijk is. Maar hoe zouden we hoe zouden we die mensen dan kunnen bereiken door die tip te kunnen geven van misschien kun je wel op vakantie gaan, want misschien houdt het ze juist tegen om
0: Ja.
1: op vakantie te gaan omdat het allemaal zo moeilijk is. Heb je in de praktijk misschien een voorbeeld van iemand die zegt van nou, die wilde echt niet op vakantie. En uiteindelijk zijn ze ergens gekomen. Ja, gewoon
0: Ja.
1: misschien.
0: Ja, wat jij zegt, dit maken we ook wel vaak mee met mensen die alleen zijn. Dus
1: Ja.
0: die willen eigenlijk wel op vakantie, maar durven niet zo goed die stap te maken. Vinden het
1: Oké.
0: inderdaad ook een beetje lastig om dat via het internet te doen. Want dan weten ze ook niet waar ze terechtkomen.
1: Ja.
0: En vaak kunnen wij die mensen ook wel over de streep trekken.
1: Ja.
0: He, dat je inderdaad ook wel kunt zeggen van, god ja, weet je, je ontmoet andere mensen. Of dit is een speciale reis voor mensen die alleen maar alleen gaan. Of je bent niet altijd alleen. Want er zijn een heleboel mensen die ook op vakantie, die ook in die bus bijvoorbeeld zitten, die daar ook bij zijn. En dan trekken wij die mensen over de streep. En uiteindelijk, ja, hebben ze dan toch wel een hele fijne vakantie. En dan, ja, dan proberen we het ook wel zo te regelen dat ze het ook, ja, met een gerust gevoel op vakantie gaan.
1: Ja, want
0: Ja.
1: het zou zomaar, net als voor heel veel oudere mensen die nu thuis blijven en die het allemaal spannend vinden, zou je zeker adviseren van God, probeer het toch eens een reisbureau te benaderen en misschien.
0: Ja. Ja, loop ook binnen bij dat reisbureau, hè. Kijk, soms merken wij ook wel eens dat die drempel soms nog wel hoog is om te doen.
1: Ja.
0: Hoewel wij heel laagdrempelig zijn. Maar als ik in het algemeen praat, kijk, weet je, we willen allemaal graag, nou ja, we willen allemaal graag een reis verkopen.
1: Ja.
0: Maar ja, ik zit al heel lang in het vak en mijn belangrijkste doel is, ik verkoop natuurlijk heel graag, maar mijn belangrijkste doel is dat mensen een fijne vakantie hebben. En
1: Ja.
0: dat ze met een, ja, een fijn gevoel op vakantie gaan. En ik verkoop liever geen reis dan dat mensen achteraf zeggen van, er is me een reisje door de neus geboord.
1: Ja,
0: Ja, zo
1: of er
0: eigenlijk.
1: is er
0: Ja,
1: echt.
0: dus
1: Ja, nee, dat snap
0: dat
1: ik.
0: zullen wij zeker, dat zullen wij zeker niet doen. Kijk, maar soms denken mensen ook wel, als ze bij ons binnenkomen, ja, dat ze een reis moeten kopen. Dat is,
1: Ja.
0: hè? Maar dat is niet zo. Kijk, je komt even binnen, laat lekker informeren, krijgt een kopje koffie. En dan gaan wij daar een beetje filteren wat ze willen. Kijk, en is het uiteindelijk niet wat je zoekt of ja, wat je zou willen, dan, ja, dan
1: Of je vindt het te
0: is het te goed.
1: duur,
0: Of het is te
1: of te
0: duur.
1: duur,
0: Ja,
1: ja.
0: dat kan ook. Kijk, nou hebben we tegenwoordig wel reizen in allerlei soorten en maten.
1: En
0: En
1: mate.
0: ook daarin, hè? Kijk, wij zullen ook altijd naar de prijs vragen. Maar schromen dan ook niet om te zeggen van, ik wil dat en dat bedrag uitgeven, ook al is dat niet zo hoog. En dan gaan wij
1: Yvonne,
0: dan weer kijken wat we daarmee kunnen.
1: ja,
0: Ja.
1: helemaal goed. Dus ik wilde daar dadelijk nog even op
0: Ja.
1: terugkomen. Over het boeken van een reis en wat er
0: Ja.
1: dan allemaal bij kon kijken. Dan gaan we nu even naar een muziekje
0: Ja,
1: luisteren.
0: oké. Okay.

0: De 55 Plus Show. Met herkenbare muziek van toen en nu. Boeiende gesprekken. Verhalen uit onze streek. En nuttige tip.
1: Goedendag, daar zijn we weer. Mijn gast is nog steeds Yvonne Bloemers van reisbureau Travel XL uit Schaik. Yvonne, je had straks al het een en ander uitgelegd waarom het goed was om via een reisbureau op vakantie te gaan. Vooral het ontzorgen. Wat kunnen wij nog meer verwachten? Bijvoorbeeld met een touringcar. Ik noem maar iets, een Bolderman. En ik weet niet wat we hier allemaal hebben. De Owat en Van Dongen. Ik noem er maar een aantal. Kunnen we zo'n reis bijvoorbeeld ook bij jullie boeken?
2: Jazeker. Ja,
1: je kunt kan dat?
2: De busreizen bij ons onderbrengen, de groepsreizen. Inderdaad, Van Bolderman, de Jong Intra, Owat reizen. Die bieden wij allemaal aan. Okay. Het is dezelfde reis voor dezelfde prijs. Alleen wij berekenen altijd wel onze bemiddelingskosten.
1: Ja.
2: Bij een tour operator betaal je ook weer boekingskosten. En die vervallen in de meeste gevallen. Bij ons betaal je de bemiddelingskosten, maar dan krijg je ook weer een stukje service voor terug.
1: En kun je me ongeveer een indicatie geven van wat dat kost en wat de inhoud?
2: Ja, wij vragen €57,50 bemiddelingskosten.
1: Ja.
2: Nou ja, daarvoor boeken wij de reis. Mocht er ooit iets aan de hand zijn, dan hebben wij contact met de tour operator. Ook als bijvoorbeeld de reis geannuleerd moet worden, want dat komt helaas ook nog wel eens ooit voor.
1: Ja,
2: kijk, dan ben je daar vaak. Wil je er eigenlijk niet mee bezig zijn, maar dan moet er toch wat dingen doorgegeven worden. En dat wordt ook door ons geregeld. Soms ga je met vliegtuig mee en dan moet een stoel gereserveerd worden of een koffer bijgeboekt worden of online ingecheckt worden. Nou, dat zijn dingen die wij ook in orde maken.
1: Oh, dat is heel mooi.
2: En ook weer wat ik net ook al zei, weer het stukje meedenken. Hè, dat we zeggen van, nou ja, die reis is wel geschikt voor u, of dat zou ik beter niet kunnen doen. Hè? En, of er moet soms een rollator mee of een rolstoel. Dat gebeurt ook wel eens ooit.
1: Ja.
2: Maar het zijn allemaal dingen waar we aan denken en waar wij voor kunnen zorgen.
1: Ja, want het geeft ook natuurlijk een hoop voordelen. Want jullie weten vaak ook uit ervaring, denk ik zo, wat voor accommodaties het zijn. Want zijn er ook
2: In de meeste gevallen wel. Alleen, kijk, bijvoorbeeld bij een bus rondreis, daar worden van tevoren niet altijd al die accommodaties benoemd. Maar ik moet zeggen, die komen in de meeste gevallen komen die allemaal wel, zijn die wel wat gelijkwaardig. Kijk, ja, er zitten natuurlijk wel wat verschillen in bij de ene tour operator en de andere. Er zit ook een stukje prijsverschil in. Maar goed,
1: ja,
2: ook dat is weer onze ervaring waar wij dan over kunnen vertellen. En wat de klant dan mee kan nemen van, nou, ik ga daarvoor kiezen of ik ga daarvoor kiezen.
1: Maar ik bedoel eigenlijk een grote reis bijvoorbeeld naar het buitenland, bijvoorbeeld all inclusief.
2: Ja.
1: Heb je daar dan wel, weet je daar dan wel hoe de accommodatie daar?
2: Jazeker, die kennen we wel. Ja,
1: ik bedoel,
2: in de meeste gevallen hebben we ze ook zelf gezien. Er zijn natuurlijk heel veel hotels en appartementen. Maar wij gaan regelmatig op een studiereis. En dan krijgen wij toch weer de accommodaties te zien. Je kunt het ook wel door onze ervaring wel een beetje inschatten van,
1: okay,
2: nou, dat is geschikt voor die klant en dat is geschikt voor deze klant. Dan ga je met een familie of ga je samen op pad. Dus daar kunnen wij zeker over.
1: Oké, dus voor ieder wat wil en dan rekening houden met budget.
2: Jazeker. Ja.
1: Heb je ook nog, ik noem maar iets heel geks. We hebben een aantal vrienden en die roepen een keer van, god, zullen we eens een keer iets geks gaan doen of iets leuks gaan doen? Kunnen we dan ook bij jou terecht?
2: Jazeker, die hebben we het liefste.
1: Oh, vertel.
2: Nee, dat zei een beetje. Dan gaan we echt een reis maken op maat.
1: En op maat, vertel.
2: Dan gaan we dus inderdaad kijken van, nou, wat voor vriendengroep is het? Wat willen jullie gaan doen? Willen jullie gaan fietsen? Willen jullie museums gaan bezoeken? Wil je in een luxe hotel, verschillende hotels? Dus dat wordt dan helemaal uitgevraagd. En daar gaan wij een mooi programma voor maken. En dan dan wordt het eigenlijk alles van A tot Z geregeld. Dus vanaf het moment dat je bij wijze van spreken uit het vliegtuig stapt, hebben we daar een mooie touringcar klaarstaan waarmee je naar het hotel gebracht wordt. En zo'n touringcar blijft vaak ook de hele reis bij elkaar. En soms is het wel zoiets gebeurd in de, als we een leuke groep hebben, dat ik zelf mee ben gegaan als begeleiding. Oh. En ja, goed.
1: Dat lijkt me eigenlijk. Want je hebt waarschijnlijk al heel veel reizen gemaakt. Dus jij hebt heel veel ervaring. Dus dat zou wel eens heel leuk kunnen zijn.
2: Ja, dat is inderdaad ook heel leuk. Kijk, oh. En weet je, ook met een reis, soms lopen dingen niet altijd zoals het zou moeten lopen. Bijvoorbeeld, de laatste keer ben ik met een groep klanten op pad geweest. En ja, we waren naar Bilbao en we hebben gewoon wat regen gehad. En dan moet je soms het programma aanpassen. En dan loopt het soms een beetje anders als dat het gepland is. Maar goed, ik zeg altijd, dat hoort ook bij reizen.
1: Dat is waar. Ja. Nou, super. Kun je nog... daar hebben we eigenlijk net al over gehad. Stel, ik wil een reis gaan boeken. Ik ga naar... Ik bel jullie op en ik maak een afspraak. Ja. En dan?
2: En dan?
1: Kun je dan in het kort de volgorde vertellen wat mensen kunnen verwachten?
2: Ja, nou, als we een afspraak maken, dan zijn er twee dingen. Of wij vragen telefonisch al uit van wat de klant wil. En dan gaan we aan de hand van die informatie gaan wij een reis uitzoeken. Maken we een offerte. Die mailen we naar de klanten toe. En dan naar aanleiding daarvan komen de klanten terug bij ons op het reisbureau.
1: Ja.
2: Het gebeurt ook wel eens ooit andersom. Dat de klanten bij ons op het reisbureau komen. Krijgen een lekker kopje koffie. En dan gaan we kijken wat de mensen willen, wat voor soort reis dat ze willen, wat ze voor budget hebben, hoe lang ze weg willen blijven. En aan de hand daarvan gaan wij eigenlijk een offerte uitmaken. Heel vaak mailen we dat naar de klanten toe. Of de klant komt dan weer langs en naar aanleiding daarvan wordt er een reis geboekt of zeggen we van we moeten dingen aanpassen.
1: Okay.
2: Ik zeg altijd, het is jullie reis. Dus jullie moeten aangeven wat je wel of wat je niet wilt. Ook al moet dat een aantal keren over en weer. Maar daar gaan we in ieder geval altijd voor zorgen.
1: Nou, het klinkt heel aantrekkelijk. Ik denk dat we het zo af gaan sluiten, Yvonne. Ik dank jou heel erg hartelijk voor jouw uitleg. En dat mensen het wel over de streep kan trekken om op vakantie te gaan. En dat ze ook realiseren dat het dan heel veel ontzorgd wordt. En ik hoop dat iedereen dit jaar een fijne vakantie heeft. Ook ondanks alles wat er in de wereld gebeurt. Maar ik dank jou hartelijk. Of had jij nog iets kwijt gewild?
2: Nou, jullie ook hartelijk bedankt dat ik hier mijn verhaal mocht doen bij jullie. En ik zou zeggen, als je vooral voor het oudere publiek, als je nog kunt en je hebt de mogelijkheden, ga nog op reis. Want ja, ook al ben je wat ouder, het verrijkt nog steeds je leven en eventjes een andere omgeving is. Ja.
1: En dan vraag ik nog even aan de geluidstechnicus of die misschien nog een vraag heeft die ik misschien vergeten ben. Dus nee, ze allebei.
2: Het is helemaal duidelijk.
1: Ze snappen het allemaal. Dan snappen wij het ook allemaal. Dan wens ik iedereen een zonnige vakantie.

0: De 55 Plus Show. Samen lachen, leren en luisteren. Voor iedereen boven, maar ook onder de 55.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Als altijd hebben we natuurlijk Mientje aan de telefoon. Goeiedag Mientje.
3: Ja, goeiedag Henk en Martien. Wat is het toch een weer geweest, wat was het toch weer een wat. En we zitten nu alweer in juni. En vroeger begon 1 juni weer het visseizoen. Want dan hadden van maart tot juni was het dicht. En dat deed me denken aan het volgende, want ik zag van de week weer overal vissers zitten. En ik ben namelijk met een visser getrouwd. Vissen. Vader gaat vissen. Is vissen. De kinder het kan niet missen. Missen hun vader niet, want die is vissen. Hij blijft thuis als er wordt getrouwd of gerouwd. Dan mag hij niet missen, dan kan hij niet vissen. Verhalen verteld door vissers over hun kanjers en missers. Over goede stekken, grote vissenbekken. Hoken groot en klein, visserslatijn. En ik? Ja mensen, ik heb wel eens een misser. Ik zie namelijk getrouwd met een visser. Ja, inderdaad, ik zie dat jullie hem ook kent. Ik zou zeggen, geniet weer van alles. En tot volgende week, want dan is het weer gewoon tijd voor een eigen gedicht. Houden we.
2: Ja, dankjewel Mientje. Het was weer een mooi verhaaltje. We gaan er ook een leuk plaatje achteraan zetten.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die mullen gewoon weg niet missen.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Banco BPM heeft branchegenoot Monte Dai Paschi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. Een samengaan zou de op één na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Het Nigeriaanse leger heeft in de staat Borno 360 door Boko Haram ontvoerde mensen bevrijd, vooral vrouwen en kinderen. De actie vond plaats in het Mandera Mountains gebergte. Twee verzwakte baby's overleden. Volgens het leger is de operatie een zware klap voor de terreurgroep en zijn meerdere strijders gevlucht of hebben zich overgegeven. Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France KLM heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Bob

0: Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Koolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
8: van Kuik. De 1805 to Nashville. De countrytrein van Omroep Land van Kuik.

0: Jake Owen, down to the honky-tonk. Hi, country folks, welkom bij de 1805 te Nashville. Een trein vol traditionele country, back-to-back. Wekelijks van Omroepland van Kuik op de zondagavond om 6 uur. Mijn naam is Jo Nous, all on board. En ik moet nog wel even zeggen, ga je naar het voetbal in de Verenigde Staten of op vakantie? Ik raad je aan als Nederlanders niet naar een honky-tonk te gaan. Niet doen dus. We gaan luisteren naar Ray Stevens. It's me again, Margaret.
1: Hi, this is Brent Brinkman. All on board now for the 1805 to Nashville with Jo Nous.

The storyteller Chris Christofferson, Sunday morning coming down. En inderdaad, hij heeft gelijk, een zondagmorgen die voelt af en toe zo wel eens aan of je iets mist op die zondagmorgen. Jack Worthington, How Do You Honky Tonk?

Wat een geweldige song bij David Allan Coe. You never even called me by my name. We gaan naar een dame uit Georgia, Tricia Yearwood. She is in love with the boy.

0: catch a falling star.
1: Would you catch a falling star? Het werd gezongen door John Anderson. We gaan naar George Strait. Goede wijn behoeft geen krans en hij brengt Write This Down.

Jode Hoxin, Hoxha Hawkins, een opname van heel lang geleden, 50 jaren, Lonesome 77203. We gaan naar een live opname van Willie Nelson samen met Bob Anderson, Bella Beba Garcia.

En dat waren de Stedtler Brothers, Saw Your Picture in the Paper. En daarvoor hoorde je, en dat was even een kleine vergissing, oftewel, zoals je dat noemt, een seniorenmomentje. Bill Anderson samen met Willie Nelson natuurlijk in Bubba Garcia's. Toby Keith, I Need to Hear You, a Country Song.

I need to hear a country song. Het wordt gezongen door Toby Keith. Country liefhebbers, hartelijk dank voor het luisteren naar de 1805 to Nashville. De trein Bordewol, traditionele country, back to back. Mijn naam is Jon Huisvrom, op de ontvang Kijk. Ik wens jullie nog een mooie zomeravond, een mooie zondagavond. En tot ziens aan boord van de 1805 de volgende week, zondag om 6 uur. So long. En we gaan eruit met David Frizzell en Shelley West. You're the reason God made Oklahoma.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond. Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, ondanks plaatsing voor de Champions League. De nieuwe clubleiding met Robert Enehorn en Davy Rigo besloot na een evaluatie tot zijn vertrek. Over een opvolger is nog niets bekend. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens Libanese media kwamen daarbij zeker 2 mensen om het leven en raakten 11 anderen gewond. Israël stelt dat de aanvallen gericht waren op een commandocentrum van Hezbollah als reactie op raketten die vanuit Libanon op Noord-Israël zouden zijn afgevuurd. Volgens het Israëlische leger zijn de gebruikte lanceerinstallaties vernietigd. Banco BPM heeft branchegenoot Monte Dai Paschi di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. Een samengaan zou de op één na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met een periode van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Dag Marianne.
5: Hallo Heinz.
4: Hey, wat doen we gaan staan de zondag?
5: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: Wat zeg jij?
5: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
5: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
4: Aha, also, aanstaande zondag.
5: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: En Hullen, die midden gewoon weg niet missen.
6: Gabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rob van Soest. Met Van Soest op de bank.

Zo, een hele goede avond. Zijn we weer. Zo, alweer zondag. Oh, we gaan te snel. 7 juni 2028. Nee, 26, sorry. Foutje, 8 minuten over 7 op Omroep Keuken. Het is alweer zondag. Jouw weekend afsluiting voor de zondagavond. Begonnen met I Wanna Dance Somebody van Whitney Houston.

Jan Keijzer, oftewel Bridget en Kim Smaling. Op jouw radio zondagavond. BZN, oftewel Panic Sound. Zometeen de Kiss van de Boos van...

Jacob de Nijs en Bo. Heerlijke plaat. Zometeen Zucchero, Sun Anadonna, Una Donna.

Ja, Tears for Fears en Shout. Ik kijk op de klok, het is inmiddels 8:15. Op jouw radio Land van Kuik, op Land van Kuik. En zometeen draai ik ook een nummer van Marco Borsato binnen.

Nou, ik zou het mooi vinden als, als je dat ooit zou willen, Mark Borsato. Terugkomen met muziek. En volgens mensen, collega's van hem, die zeggen ook van muziek doet je goed. Het zou mooi zijn, Mark Borsato binnen. Ik ben er wel voor, ja. Wie weet, nog meer hopelijk.

Ja, Simple Minds, mijn favoriete band, Baffled Charles. Een Schotse band. Zometeen Adele Skyfall uit 2012 met onze Daniel Gregg. En het schijnt al nieuws te zijn dat we een nieuwe James Bond hebben. Maar hoe de film gaat heten, de titel heet, gaat heten, ik zou het niet weten. Maar ik hou je op de hoogte als Bond-fan. Het laatste uur is zo weer 9 over 8. Op zondag 7 juni 2026. Op naar de zomer. Laat me komen.

Beste Messen en de Broken Wings plaat uit de jaren 80 hier bij Omroep Verkuik. Leuk dat je luistert tot 9 uur met Van Suus op de bank. Ik zit wel op een stoel, jij misschien op de bank. Of op een stoel, denk van even lekker luisteren naar de radio. Dan kun je 24 uur per dag. En we hebben fijne collega's die voor jou muziek verzorgen elke dag. Kansas, Just in the Wind, ook een oude plaats uit die tijd. Gaan we even naar luisteren. Ook zo'n heerlijk plaat, een beetje rust in het programma. Hoort er ook af en toe bij. Ja, ja.

Human en de Human League uit de jaren 80 hier bij Omroep Verkuik. En zometeen gaan we luisteren naar Bruno Mars. En dat is ook een goed nummer.

We are the Young van Den Hardman. Oh, we gaan even terug in mijn tijd, van de broergroep Kronenburg Park. Ergens in Nijmegen moet ik heen gaan, dat is wel mooi. Daar gaat het liedje over. En denk maar gewoon over na wat het liedje over gaat. Ja, dat is heel belangrijk, toch? Inmiddels kwart voor negen.

Wat jammer, nog één plaatje te gaan voor de klok van 9 uur. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor de appjes. Bedankt voor de gezelligheid. Tot volgende week. Fijne week. Houdoe. Fijne zondag trouwens. Hoi.

0: Dag Marianne.
1: Hallo Heinz.
0: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
1: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Wat zeg jij?
1: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
1: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
0: Aha, also, aanstaande zondag.
1: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
6: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl. Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militaire Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Een rapport van de Global Initiative Against Transnational Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. Op het vrachtschip Arconian werden ruim 30.000 ton cocaïne gevonden. De drugs zouden via West-Afrika en overslag op speedboten naar Europa zijn gesmokkeld, buiten reguliere havens om. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog. Het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog. Het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
3: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
3: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan.
1: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin... heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond.
7: Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren met de Verenigde Staten en Israël. In Noord-Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. De aanval volgde op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut, waarna Iran dreigde te reageren. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militaire Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. De Chinese president Xi reist voor het eerst in maanden naar Noord-Korea voor een bezoek aan Pyongyang. Het bezoek valt samen met de 65e verjaardag van een defensiepact. Volgens analisten probeert China zo invloed te behouden, terwijl Noord-Korea onder Kim Jong-un juist meer ruimte krijgt door de sterkere band met Rusland. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog. Het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog. Het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Dag Marianne.
11: Hallo Heinz.
10: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
11: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
10: Wat zeg jij?
11: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
10: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
11: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
10: Aha, also, aanstaande zondag.
11: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
10: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Zorgorganisatie Pantijn en streekproductorganisatie Goeie Gerij zijn een samenwerking gestart om voeding te verduurzamen. Deze week zijn de eerste streekproducten geleverd aan het Maasziekenhuis in Boksmeer. De producten komen van lokale boeren en producenten met een maximale afstand van 30 kilometer. De samenwerking ondersteunt de ambitie van beide organisaties voor een duurzamer voedingsaanbod. Tussen Nijmegen en Venlo rijden van zaterdag 13 juni tot en met maandag 15 juni om 5 uur geen treinen. Svitelsky Rail Benelux voert werkzaamheden uit aan de Maaslijn, waaronder het aanleggen van funderingen voor bovenleidingen en overgangsconstructies. Arriva zet vervangende bussen in, met extra reistijd voor reizigers. De kaartverkoop voor het theaterseizoen 2026 tot 2027 van Schouwburg-Kuik is sterk van start gegaan, met tributebands als grootste publiekstrekkers. Optredens van Bauke en Elvis Matters Band en Donna's Hot Stuff waren snel uitverkocht. De Schouwburg meldt een verkoopstijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Het seizoen begint op 12 september. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: Drop it.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo. Kanaal 1915 of 915.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website.

0: Hoofdplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen. Kom je ook!
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren met de Verenigde Staten en Israël. In Noord-Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. De aanval volgt op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut, waarna Iran dreigde te reageren. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch militaire Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog. Het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog. Het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenacht. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Zorgorganisatie Pantijn en streekproductorganisatie Goeiegerij zijn een samenwerking gestart om voeding te verduurzamen. Deze week zijn de eerste streekproducten geleverd aan het Maasziekenhuis in Boksmeer. De producten komen van lokale boeren en producenten met een maximale afstand van 30 kilometer. De samenwerking ondersteunt de ambitie van beide organisaties voor een duurzamer voedingsaanbod. Tussen Nijmegen en Venlo rijden van zaterdag 13 juni tot en met maandag 15 juni om 5 uur geen treinen. Svitelsky Rail Benelux voert werkzaamheden uit aan de Maaslijn, waaronder het aanleggen van funderingen voor bovenleidingen en overgangsconstructies. Arriva zet vervangende bus in, met extra reistijd voor reizigers. De kaartverkoop voor het theaterseizoen 2026 tot 2027 van Schouwburg Kuik is sterk van start gegaan, met tributebands als grootste publiekstrekkers. Optredens van Bauke en Elvis Matters Band en Donna's Hot Stuff waren snel uitverkocht. De Schouwburg meldt een verkoopstijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Het seizoen begint op 12 september. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa 581.000 euro gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: KPN, kanaal 1175.

0: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
1: Twee generaties, één gigantische dansvloerhit. De vrouw die de popmuziek heeft uitgevonden slaat de handen ineen met de vrouw die momenteel alle records verbreekt. Madonna en Sabrina Carpenter brengen ons precies wat we nodig hebben. Een vleugje vintage disco, een flinke dosis attitude en een refrein dat je de rest van de dag niet meer uit je hoofd krijgt. De Queen en de nieuwe prinses. Dit is Bring Your Love.

In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse